0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Clara, live.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Amerikaanse leger zegt dat het opnieuw aanvallen heeft uitgevoerd op het zuiden van Iran. Volgens de VS waren die aanvallen gericht op raketlanceerinstallaties en op schepen die in de straat van Hormuz zeemijnen proberen te leggen. Die zeestraat is cruciaal voor het vervoer van olie en gas, maar Iran laat al weken geen schepen meer passeren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio reageerde vannacht op de Amerikaanse aanvallen. Hij zei dat de straat van Hormuz hoe dan ook open moet. Er zijn al enkele dagen speculaties over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Daarover zei Rubio dat het overleg nog enkele dagen kan duren, vooral dan over de precieze bewoordingen. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten bij het bewegen, zoals rugpijn, nekpijn en schouderpijn. Dat blijkt uit een studie van Welzijns- en Preventiedienst Mensura bij 280.000 werknemers die elk jaar medisch onderzocht worden. Opvallend is dat hun aantal voor het eerst in 5 jaar niet verder stijgt, maar bepaalde sectoren zijn het zwaarst, zegt Gerrit Pollentier van Mensura.
1: De typische met fysiek zwaarder werk. Hè. Dus daar kijken we naar jobs zoals in de bouwsector, landbouw ook. Maar zorgberoepen, daar moeten ze ook per definitie mensen verplaatsen of helpen en begeleiden bij het verplaatsen, blijft ook zeker een zware job waar je heel veel van die klachten in ziet terugkomen.
0: Door de hitte zijn gisteren verschillende wegen in de Antwerpse Kempen beschadigd geraakt. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Onder meer in Geel, Kasterlee en Arendonk kwamen er putten in de weg. Zeker 2 auto's zijn daardoor beschadigd geraakt. Van op de luchthaven van Luik is gisteravond een vliegtuig vertrokken met 100 ton Europese hulpgoederen voor Oost-Congo. In die regio is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord zijn onder meer medicijnen, tenten, beschermingsmateriaal en uitrusting voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en aan buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling tegen ebola of tegen die variant van ebola bestaat niet. Daarom is het essentieel om de verspreiding zoveel als mogelijk te beperken. Op de Pro League Awards in Antwerpen heeft Christos Tsolis van Club Brugge de prijs voor voetballer van het seizoen gekregen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Adem Zorkan van Union. Tsolis scoorde dit seizoen 17 doelpunten voor Club Brugge en gaf 23 beslissende voorzetten. Eerder op de avond had Club Brugge de titel gevierd samen met duizenden supporters. Voor aanvoerder Hans van Aken is het al de 7e titel.
2: Mijn stem is er een beetje van aan het afzien, maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Brugge nog een laatste keer te feesten en een galaavond van te maken is prachtig.
0: Het weer. Zonnig en erg warm, tot 30 graden in het centrum, nog iets meer in de Kempen. De volgende dagen wordt het een beetje koeler, maar het blijft zonnig. En tegen het einde van de week neemt de kans op een onweer toe. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Julie van Bogaert.
4: Goedemorgen.

Voilà, zie. We zijn wakker. Dankzij de trompet van Lucien Renaudin-Vary in Chin Chin van Astor Piazzolla. En nu weer iets rustiger met deze prelude van Puccini.

Een instrumentaal stukje uit een opera van Giacomo Puccini. De prelude tot de tweede acte van Manon Lescaut in een nieuwe opname met Symphonia of London onder leiding van John Wilson. En dit is een leuke bewerking voor drie gitaren van de Arabische dans uit de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg.

De Arabische dans uit de Peer-Gynt-suite van Edvard Grieg door het Volterra Project Trio. En een van de gitaristen daar is Maarten van den Bemden. 5 jaar geleden was hij een van onze twintigers. En als we dan toch vol trots aan het terugblikken zijn, ook sopraan Fleur Strijbos was ooit een twintiger van Clara. Dit is ze met een lied van Robert Schumann.

Sopraan Fleur Strijbos samen met Babette Kraans aan de piano in het lied Meine Rose van Robert Schumann. Blazers en strijkers die perfect blenden bij Nino Rota in deze Canzone con Variazioni.

0: Het ensemble Oxalis met een deel uit het nonet van Nino Rota. Half zeven, Gert van Boksel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Julie.
0: Er waren speculaties over een mogelijk vredesakkoord, maar het Amerikaanse leger heeft toch weer aanvallen uitgevoerd op Iran.
2: Ja, volgens het Amerikaanse leger waren die gericht op Iraanse raketlanceerinstallaties en op schepen die zeemijnen proberen te leggen in de straat van Hormuz. Die moet volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio hoe dan ook weer opengaan voor het scheepvaartverkeer. Het overleg over een vredesakkoord kan volgens Rubio ook nog enkele dagen duren. Van op de luchthaven van Luik zijn 100 ton Europese hulpgoederen vertrokken voor Oost-Congo. In die regio is er een uitbraak van een Ebola-variant waartegen nog geen vaccin of geneesmiddel bestaat. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en buurland Oeganda. En op de Pro League Awards in Antwerpen heeft Christos Tsolis van landskampioen Club Brugge de prijs gewonnen voor voetballer van het seizoen. Tsolis haalde het voor zijn ploegmaat Hans van Aken en Adem Zorgan van Union. Eerder op de avond hadden de spelers nog samen met de supporters de titel gevierd in Brugge. Het weer zonnig, erg warm ook, tot 30 graden in het centrum en nog iets meer in de Kempen. De volgende dagen wordt het een beetje koeler, maar het blijft zonnig. Tegen het einde van de week neemt de kans op een onweer toe. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Een grande valse van Frédéric Chopin door Abdelrahman El Bacha. Heeft u gekeken naar de eerste finaleavond van de Koningin Elisabeth-wedstrijd gisteren? Die lange jurytafel die daar dan in de zaal staat. Ik denk dat je daar als finalist niet te veel naar mag kijken. Je niet door laten intimideren. Anne Gastinel zit dit jaar mee aan die lange tafel. Hier speelt ze zelf cello in een sonate van Johannes Brahms.

Het adagio affettuoso uit de cellosonate nummer 2 van Johannes Brahms door Anne Gastinel op cello en François-Frédéric Guy op piano. En Anne Gastinel die zit daar dit jaar in de jury van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Gisteravond heeft ze al aandachtig naar Maria Zaitseva en Lionel Martin mogen luisteren tijdens de eerste finaleavond. Daarvan laten we u straks nog een overzichtje horen. Daar hoorde natuurlijk ook het verplichte werk bij. Dat werd gisteren voor het eerst op de wereld losgelaten. Four Odes to the Tidings of Flowers van Fang Man. Daar duiken we straks in met iemand die veel meer van hedendaagse muziek kent dan ik, Katrien Galens. Dus ja, u merkt het, de Koningin Elisabeth-wedstrijd, wij zitten er bovenop.

0: Amai, de ceviche más lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Clara Live.

Zo eindigt het klarinetconcerto nummer 3 van Louis Spohr. Vivace non troppo, zo mocht dat slotdeel klinken. En het was Paul Meyer die het speelde samen met het Orchestre de Chambre de Lausanne. So poétique, dat album van tenor Cyril Dubois, was vorige maand nog maar een keuze van Clara. Een album met Franse liederen met orkestbegeleiding, zoals Sonnet d'Étienne de la Boétie van Fernand de la Tombelle.

tenor Cyril Dubois op zijn jongste album So Poétique, met het lied Sonnet d'Étienne de la Boétie van Fernand Latombelle. Een Frans componist die veel voor orgel heeft geschreven, maar dus ook vocale muziek. De bezetting speelt Louise Farinck. Dit is een nonet van haar door het ensemble De Bezetting Speelt. MUZIEK

0: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 7:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelwitten aangevallen in Iran. De regering wil het personeel van onder meer De Lijn bodycams geven. En Christos Tsolis van Club Brugge is door de Pro League verkozen tot beste voetballer van het seizoen. De Verenigde Staten hebben afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die gericht op militaire lanceerinstallaties en schepen die mogelijk mijnen leggen. Lucas Lecluze, er was toch een staakt het vuren tussen Iran en de VS? Is dat hiermee doorbroken?
2: Nee, volgens de VS moest een aanval uit Iran voorkomen worden en moest het leger zich verdedigen, maar er vielen uiteindelijk geen doden of gewonden en dus loopt het staakt het vuren ook gewoon door, zegt de VS.
1: Ja, en wat betekent het voor de vredesgesprekken?
2: Ja, ook die gaan gewoon verder. Vandaag zitten onderhandelaars opnieuw samen in Qatar. Over 95% van de inhoud zou al een akkoord bereikt zijn, horen we. Maar over die laatste 5% zal nog enkele dagen onderhandeld moeten worden, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio.
3: And it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. We'll have to work through that. It's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
2: Ja, de zeestraat van Hormuz, die belangrijke doorvaartroute, moet zo snel mogelijk terug open, zegt Rubio ook. En een van de voorwaarden die Iran stelt is dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon zo snel mogelijk stoppen. Maar net nu heeft het Israëlische leger die aanvallen opnieuw opgevoerd en dat kan de sfeer rond de onderhandelingstafel mogelijk niet ten goede komen.
1: Dankjewel, Lucas. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van zondag op de kusttram in De Haan. 4 jongeren hadden geen ticket, controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en het kwam tot een vechtpartij, waarbij verschillende werknemers van de lijn gewond zijn geraakt. 3 jongeren sloegen uiteindelijk op de vlucht. De vierde, een 18-jarige uit Nienhoven, is opgepakt. Minister de Ridder is niet te spreken over het geweld.
4: Dat is krapuleus gedrag. Ik heb er geen ander woord voor. Totaal onaanvaardbaar. Mijn steun gaat eerst en vooral naar die medewerkers die gekwetst zijn geraakt. Zo'n dingen zijn onaanvaardbaar, moet streng tegen opgetreden worden. We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt.
1: Om incidenten zoals in De Haan te voorkomen, wil de federale regering bodycams mogelijk maken, bij onder meer het personeel van de lijn. Een voorontwerp van wet is daarover goedgekeurd op de ministerraad. Tess de Keeschieter, zo'n bodycam, zo'n camera op het lichaam, wat houdt dat precies in?
5: Wel, concreet zouden bodycams gebruikt kunnen worden door brandweermensen, bewakingsagenten tijdens evenementen, maar dus ook personeelsleden en bestuurders van onder andere de NMBS en de lijn. Dat moet het makkelijker maken om vast te stellen wie verantwoordelijk is bij geweld. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. De camera's gaan pas aan wanneer er een risico is op agressie of geweld. De minister voorziet ook garanties om de identiteit van wie gefilmd wordt te beschermen en de beelden worden maximaal 30 tot 90 dagen bewaard. Het gaat nu nog om een voorontwerp van wet. Minister Quintin hoopt dat er dit jaar nog over gestemd wordt in het parlement.
1: Dankjewel, Tess. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten, blijkt uit een studie van Welzijns- en Preventiedienst Mensura bij 280.000 werknemers die elk jaar medisch onderzocht worden. Opvallend is dat hun aantal voor het eerst in 5 jaar niet meer stijgt. Er zijn verschillende klachten die wel vaak voorkomen, zegt Gerrit Pollentier.
6: De meest voorkomende zijn dan wat we noemen bovenste ledematen, nek, schouders, elleboog, pols, samen met lage rugklachten. En daarnaast onderste ledematen, knieën komt ook voor, typisch bij mensen die dan regelmatig moeten hurken op de knieën werken, zoals bij straatwerken.
1: Bozar in Brussel is de historische cello voorgesteld die de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Bruikleen zal krijgen. Een extra prijs omdat de wedstrijd 75 jaar bestaat. Christine Bonneuren.
7: Zo klinkt hij, de cello uit 1733, gebouwd door Matteo Goffriler in Venetië. Miljoenen waard, zegt Jan Strik van vioolbouwer Maison Bernard.
8: Kijk, een Goffriler is een paar miljoen waard. Hè? 3, 4. Maar hier heb je nog die waarde, bijkomende waarde, dat het instrument van Pablo Casals is.
7: Pablo Casals, legendarisch Catalaans cellist die onder meer de suites van Bach herontdekte. Maar ook een uitgesproken voorvechter voor vrede en democratie. En een vriend van de Belgische koningin Elisabeth. Dat vertelde koningin Mathilde aan de VRT.
9: Ja, goede vrienden. En ze hadden diezelfde passie rond muziek. Maar ook, ze wou echt promoten die jonge talenten.
7: Zaterdag kennen we de winnaar van de koningin Elisabeth-wedstrijd. En die mag 4 jaar op deze bijzondere cello spelen, door Pablo Casals zijn dierbaarste vriend genoemd.
1: De cello wordt ook de hele week tentoongesteld in Bozaar tijdens de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En de Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Hij speelde tenorsax en was een van de grootste saxofonisten uit de jazzgeschiedenis. Hij stond onder meer bekend om zijn ademhalingstechniek, waardoor hij 1 noot bijzonder lang kon aanhouden. Sonny Rollins werkte samen met andere grote namen, zoals Thelonious Monk, Miles Davis en John Coltrane. In 1973 stond hij voor het eerst op het podium van Jazz Middelheim en dat was sensationeel, zei kenner Rob Leur op in een documentaire over het festival.
10: Sonny Rollins, de eerste keer op Jazz Middelheim, dat was een heel groot moment. Hij was tenslotte de saxofoon-colossus, zoals men hem noemde. En Sonny Rollins op een podium in een park in Antwerpen, ja, dat was alsof Jezus Christus terug op aarde was neergedaald.
1: Sonny Rollins is 95 jaar geworden. En op de Pro League Awards heeft Christos Tsolis van landskampioen Club Brugge de prijs gekregen voor beste voetballer van het seizoen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Adem Zorgan van Union. Hij bedankte zijn hele team en zei dat hij vooral blij is met de landstitel voor Club Brugge.
11: Thanks my teammates, the staff, the coaches, everyone. Very proud that I'm player of Club Brugge. It was an amazing feeling this year. We had the trophy. That's the most important for a player to win a collective trophy and not individual trophies.
1: Bij de vrouwen werd Aurélie Reinders van OH Leuven de beste speelster van het seizoen. Zij pakte met haar club voor de tweede keer op rij de landstitel. Het weer, zonnig en erg warm, tot 30 graden in het centrum, nog iets meer in de Kempen. De volgende dagen een beetje koeler, maar het blijft zonnig. Tegen het einde van de week neemt de kans op een onweer toe. We begonnen met nieuwe Amerikaanse aanvallen. Die zijn uitgevoerd op het zuiden van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen gericht op militaire lanceerinstallaties en schepen die mijnen leggen. De vredesgesprekken die gaan wel gewoon voort. Meer op vrtnieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd.
13: Spanning, aandacht, precisie en virtuositeit. Beleef de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello van op de eerste rij. Straks op Clara en VRT Max.
14: Hoe klinkt een gebouw of een levende klanksculptuur? Ontdek het op Tectonics, het festival voor wie houdt van nieuwe klanken, gedurfde experimenten en muzikale verkenning buiten de lijntjes. Met Brussels Philharmonic, het Vlaams Radiokoor, Ictus, Ilan Volkov en meer. Op 19 en 20 juni. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara.
15: Espresso met Julie van Bogaert.
5: Goedemorgen. Jan Strik zat in het nieuws daarnet, instrumentenbouwer, over de cello van Pablo Casals, die aan de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd wordt uitgeleend. Hem kennen we natuurlijk, want hij kwam hier onlangs langs in Espresso om over die cello te vertellen. En vanmiddag zit hij bij Olaf in Music Matters, niet om over cello's te praten, maar over een boek dat hij heeft geschreven over Vlaamse vioolbouwers uit de 17e en 18e eeuw. Dus wie weet, misschien waren er hier bij ons wel ooit concurrenten actief motief van Stradivarius.

0: Het Allegretto uit een strijkkwartet van Zdenek Fibic door het Kocian-kwartet.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth wedstrijd cello.
0: De kop is eraf. De eerste finale avond van de Koningin Elisabeth wedstrijd zit erop. Cellisten Maria Zaitseva en Lionel Martin beten de spits af, telkens met het verplichte werk en hun concerto dat ze zelf mochten kiezen. Katelijne Boon was natuurlijk ook in Bozar. Samen met cellist Karel Stijlaert en dirigent Pascal van Os volgden ze alles live. En mocht u het gemist hebben, dan bent u binnen een paar minuten helemaal mee, want dit is een verslag van die eerste avond.
4: Welkom op de finale van de derde Koningin Elisabeth wedstrijd. Het is de Russische Maria Zaitseva en de Duitse Lionel Martin die de spits mogen afbijten. Van harte welkom, Karel en Pascal.
5: Cello, cello en nog eens cello.
4: Fantastisch. Karel Stijlaert, solo-cellist van Brussels Philharmonic.
5: Ik ben een orkestrat, hè.
4: Ja. Een orkestrat. En Pascal van Os, dirigent in binnen- en buitenland. Ik vond dat niveau heel hoog. Ligt het jou?
6: Sire, majesteit, dames en heren.
4: Wat me natuurlijk ook wel benieuwd is vandaag hier het verplicht werk wat we voor het eerst gaan horen. Four Oats to the Tidings of Flowers van Fang Man. Ken je die Chinese-Amerikaanse componisten?
7: Jammer genoeg ken ik ze niet, maar ik heb wel even de partituur gekeken.
6: Het unieke aan het verplichte stuk van dit jaar is dat het uit 4 delen bestaat en elke finalist mag zelf de volgorde bepalen waarin deze delen worden uitgevoerd.
7: Lijkt me niet eenvoudig. Hè?
6: Majesté, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maria Zaitseva et le chef d'orchestre Anthony Hermes.

0: Karel, ik voelde toch een zekere wrevel.
1: Jammer genoeg heeft het werk voor mij veel te weinig kwaliteiten om te blijven bestaan.
2: Ik vond het vaak moeilijk om de cello te horen vanuit de zaal.
1: De orkestratie is zodanig dik dat het ongelooflijk moeilijk moet zijn om daar door te geraken.
2: Ik zag ze werken, maar ik hoorde ze niet altijd. Ja.

0: Ja, en nu staat daar nog een bijzonder zware klus te wachten. Dat concerto Tout un monde lointain van Henri Dutilleux.
1: Het is een ongelooflijke keuze, denk ik. Ik zie alsmaar meer en meer 20e-eeuwse muziek opduiken.
0: Ja, dit is de versie van Maria Zeixova.
2: Ongelooflijk mooie celliste.
3: Ja, ze was heel goed hoorbaar over heel de lijn.
2: Wow, prachtig.
3: Ja. Met heel veel expressie.
4: Het is de eerste keer dat ze daar het hoofd heeft gespeeld.
3: Ja, heel knap. Om dat te durven op zo'n belangrijk moment, want het is een heel complex werk. Je weet ook, het is, als er iets fout zou gaan of zo, dat is ook geen werk dat bijvoorbeeld de muzikanten al honderden keren hebben gespeeld.

0: echt iemand die exploreert. Dat verandert me niet van zo'n kandidaat dat dus dit concerto gekozen heeft.
1: Ladies and gentlemen, welcome back. Nous accueillons à présent Lionel Martin. Nous entendrons tout d'abord Four Odes to the Tidings of Flowers, l'œuvre imposée de Fangman, Lionel Martin en dirigent Anthony Hermus.
2: Het leek wel een ander concert.
3: Ja. Ik vond zelfs in het begin, je herkende het bijna niet. Er werd zo op een helemaal andere manier gespeeld.
0: Bij Side 7 was dat precies fluitnoot per fluitnoot. En werden de verbindingen niet gemaakt. En bij hem hoort je heel de akkoorden.
3: Hij had ook heel wat minder problemen qua balans, wat we in het eerste deel wel hadden. Ik bleef hem daar wel in volgen. Ik haakte niet af.
0: Er gebeuren dingen, maar dat is dankzij hem.
2: Heeft het orkest gevraagd aan het eind om mee te roepen?
0: Geweldig idee. Het werkt ongelooflijk en het geeft een stuk een meerwaarde. Hij buit het echt uit. Het perst de citroen uit tot de laatste druppel. En dat kan niet iedereen.
2: We gaan nu luisteren zo meteen naar een veelgespeeld werk. Het celloconcerto van Antonin Dvořák. Het instrument waarop hij speelt hebben ze dus inderdaad in Parijs gehaald. En het allereerste concerto dat hij die week daarop gespeeld heeft, was het Dvořák-concerto.

0: Kon deze Dvorak je meeslepen?
1: Ja, zeker en vast wel. Hij had een enorme energie. Hij wist heel goed wat hij wou, maar hij heeft af en toe wel wat risico's genomen. Soms was er toch een kleine decalage.
2: Zijn vingers gingen sneller dan hij het wou, denk ik.
1: Ja.
2: En dan werd het moeilijk hoorbaar.
0: Kan de vermoeidheid hier gespeeld hebben?
2: Ja, dat heb ik verschillende keren gedacht. Die mensen worden zo onder proef gesteld.
1: Ik denk dat je ook niet mag vergeten dat dit een heel lang concerto is.
2: Ja. Ja.
1: Een zwaar concerto.
2: Dat is de grens die je moet opzoeken, hè, van 100% expressie. Maar zonder erover te gaan. Want als het erover is, hoort iedereen het onmiddellijk. Ja. Ja. Dat is de traan of de traan die er niet komt. Voilà.
1: Dat is misschien zo nog het jeugdig enthousiasme of zo, dat er misschien nog af.
2: Ja, natuurlijk.
0: Maar, 23, ja. Hè? Mag je niet vergeten.
2: En het is ook een one-shot. Zoveel, er staat zoveel op het spel.
3: Applaus voor de Duitser Lionel Martin tijdens de eerste finaleavond van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En inderdaad, er staat zoveel op het spel. Misschien konden de eerste twee kandidaten nog niet helemaal overtuigen, maar dat is dan alleen maar in het voordeel van de twee finalisten van vanavond. Maar eerst nog even terug naar gisteravond, want ik heb nog een stukje klaarstaan van de Russische Maria Zaitseva uit haar finalewerk Tout un monde lointain van Henri Dutilleux. Want dit was hoe zij begon aan dat concerto.

0: De celliste Maria Zaitseva, gisteren tijdens haar finale van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Ze houdt van hedendaagse muziek, dat konden we al merken aan haar keuzes in de halve finale. En nu koos ze voor het concerto van Henri Dutilleux, Tout un monde lointain, en daaruit hoorden we Deel Enigme. Op de laatste finaleavond zullen we dat werk nog één keer horen, maar vanavond zal het Prokofjev worden en Shostakovich in de finale van Yoki Tamura en van Ivan Sendetsky. Live te volgen op Clara en te bekijken op het kanaal van Ketnet. Nog net geen 7:30. Dag Gert.
1: Goedemorgen Julie.
0: Niet alleen de politie mag binnenkort een bodycam dragen.
1: Nee, de federale regering wil dat ook mogelijk maken bij onder meer brandweerlui en personeel van de NMBS en de lijn. Een voorontwerp van wet daarover is goedgekeurd op de ministerraad. De camera's die gedragen worden op het lichaam moeten het mogelijk maken om bij incidenten vast te stellen wie verantwoordelijk is. Afgelopen weekend nog zijn controleurs van de lijn aangevallen op de kustram in De Haan. De Verenigde Staten hebben afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iraanse lanceerinstallaties en mijnenleggers. Volgens de VS werden Amerikaanse militairen eerst aangevallen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zegt dat de onderhandelingen over een vredesakkoord wel doorgaan. Een akkoord zou nog enkele dagen op zich kunnen laten wachten. Christos Tsolis is door de Pro League verkozen tot beste voetballer van het seizoen. Tsolis haalde het voor Hans van Haken, zijn ploegmaat bij landskampioen Club Brugge. Het weer zonnig en erg warm, tot 30 graden in het centrum, nog iets meer in de Kempen. De volgende dagen een beetje koeler, maar het blijft zonnig. Tegen het einde van de week neemt de kans op een onweer toe. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: De krantencommentaren.
3: In de morgen schrijft Anne van den Broek over de eerste encycliek van paus Leo XIV. De paus heeft gelijk wanneer hij waarschuwt voor de gevaren van AI. En dat blijkt ook uit een nieuwe studie. Daarin staat dat meer dan de helft van de tieners openstaat voor een digitale AI-vriend. En nog verontrustender, bijna 1 op de 3 tieners vindt een AI-vriend die altijd beschikbaar is en nooit kwaad wordt, zelfs handiger dan een echte vriend. Op zijn ergst en verkeerd gebruikt is AI ook al het slechtste van sociale media op steroïden. Dan wordt het een echokamer van je eigen gedachten, aangevuld met de mening van zij die het niet goed met je voor hebben. Het tegenovergestelde dus van je beste vriend. Antwerpen wordt de hotspot voor recyclagebedrijven, besluit Christophe Willocks intussen in de Gazette van Antwerpen. Na een recente studie waaruit blijkt dat er vorig jaar 187 buitenlandse investeringsprojecten in ons land waren, verschillende daarvan in Antwerpen. De havenstad had al de grootste chemiecluster van Europa en zal weldra ook met de grootste cluster van circulaire bedrijven kunnen pronken. De Amerikaanse president Trump bleek de voorbije dagen bijzonder optimistisch over een mogelijk akkoord met Iran, merkt Adriaan Kartuifels dan weer op in het Belang van Limburg. Maar het is bijna zeker dat de VS slechter uit dit conflict komen. Vandaag staat vooral het Iraanse regime stevig in zijn schoenen. De VS en Iran zoeken naarstig een uitweg uit hun conflict, maar een gebrek aan 2 cruciale elementen, namelijk tijd en vertrouwen, maakt een duurzame deal onmogelijk, denkt Erik Djarcik in De Tijd. En dus zal Trump veeleer hetzelfde resultaat bereiken als toen de duivel zijn varken schoor. Veel geschreeuw en weinig wol. Farid Elmabroek blikt in het nieuwsblad nog even terug op de voetbalrellen na de bekerfinale en de wedstrijd op Standaar. Want nog zijn we niet verlost van het geweld. Ondanks de voetbalwet met boetes en stadionverboden en grote sommen voor de beveiliging van wedstrijden. Misschien kunnen we leren uit de situatie in Engeland. Daar zie je zo'n toestanden allang niet meer. Mogen feestdagen wat minder christelijk zijn, vraagt Bart Brinkman tot slot in de Standaard. Want de vraag rijst of die betaalde feestdagen niet aan een modernisering toe zijn, waarbij ze een meer actuele invulling krijgen. De discussie mist natuurlijk urgentie te midden van al die uitdagingen waar de overheden nu voor staan. Maar toch is de weerspiegeling van een moderne samenleving in haar officiële feestdagen minstens een denkoefening waard. Het is dinsdag 26 mei en dat waren de krantencommentaren.

Tapiola Sinfonietta onder leiding van Thomas Onlila met de suite mignonne van Jean Sibelius. U hoorde het in het nieuws, de Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Een echte kolos van de jazz, en neem dat maar heel letterlijk, want met zijn grote grijze haarbos was hij een imposante verschijning. En hij speelde samen met de grote namen zoals Miles Davis, Thelonious Monk en John Coltrane. Rollins was een van de langst levende van de bebop-generatie die met jazz begonnen te experimenteren. En misschien kent u dat verhaal van Rollins dat zo mooi illustreert hoe ambitieus hij was. In 1959 ging zijn carrière iets te snel, vond hij, en hij nam een sabbatical van 3 jaar om zijn spel te perfectioneren. Omdat hij thuis in Manhattan geen eigen oefenruimte had, nam hij zijn sax mee naar de Williamsburg Bridge om daar in zijn eentje te oefenen, soms uren na elkaar. Rollins werd 95 en in al die jaren bracht hij meer dan 60 albums uit. En hij was ook politiek geëngageerd, want hij nam het op voor gelijke rechten van de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Een grote meneer dus, Sonny Rollins.

0: On a Slow Boat to China van Sonny Rollins met de Modern Jazz Quartet. Een album uit 1956. Sonny Rollins, gisteren dus overleden in New York. Niet toevallig op de laatste dag van Jazz Middelheim.
1: De keuze van Clara.
0: Ja, de Koningin-Elisabeth-wedstrijd is niet weg te denken deze week. Ook niet uit onze keuze van Clara. Want een van de finalisten, Christophe Michalski, is een student van Edgar Moreau. Hij is een van de drie broers achter het trio Moreau. En hun nieuwe album is onze keuze van Clara. Een album met pianotrio's van Franz Schubert. En vandaag pikken we daar een fris rondo uit het pianotrio nummer 1.

0: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Clara Live.

Het rondo, het laatste deel is dat van het pianotrio nummer 1 van Franz Schubert. Van op het debuutalbum eigenlijk van het trio Moreau, dat zijn David Moreau, Jérémy en de bekendste van de drie cellist Edgar Moreau. Het is onze keuze van Clara, dat Schubert-album, dus morgen meer daaruit. Maar nu eerst de minuet en trio van Robin Holloway en het nieuws.

0: Van Peter Benoit tot FC Bergman. Vanaf september viert Opera Ballet Vlaanderen de kracht van hier, à la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be. Samen met Clara.
1: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De regering wil het personeel van onder meer De Lijn bodycams geven. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelwitten aangevallen in Iran. En Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste voetballer van het seizoen. Personeel van De Lijn en de NMBS en ook brandweerlui mogen in de toekomst wellicht camera's op het lichaam dragen, bodycams. Daarover is een voorontwerp van wet goedgekeurd op de federale ministerraad. Agressie op het openbaar vervoer bijvoorbeeld is de voorbije jaren toegenomen en bodycams zijn een extra instrument om te bepalen wie verantwoordelijk is, zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Ruc.
2: Als er geweld zijn, dat zijn altijd gewelden of incidenten in momenten waar niet zoveel mensen rond zijn. Dus het is soms heel moeilijk om dat te bewijzen, maar het is ook een moment waarvan enkele profiteren om dat te kunnen doen. Met die camera erbij, denk dat er ook een manier is van preventie om te zeggen, blijf kalm. De mensen die in de sporen werken, zijn mensen die moeten eerbiedig worden. Ze doen hun werk, ze zijn daar niet om het geweld te leven.
1: Ja, Tess de Keerschieter, in welke omstandigheden zullen die bodycams gebruikt mogen worden?
3: Op het moment dat er sprake is van geweld of agressie, zouden die bodycams mogen aangezet worden. Denk aan incidenten zoals afgelopen weekend in De Haan, waarbij verschillende personeelsleden van De Lijn gewond geraakten na agressie door 4 jongeren zonder ticket. De wet voorziet wel garanties om de gegevens van wie gefilmd wordt te beschermen, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. En de beelden zouden maximaal 30 tot 90 dagen bewaard blijven. Op treinbestuurders of personeelsleden van De Lijn die met zo'n bodycam rondlopen, is het wel nog even wachten. De Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de vakbonden moeten nu eerst advies geven. Maar minister Quintin hoopt wel dat er dit jaar nog over de wet gestemd wordt in het parlement.
1: Dankjewel, Tess. Het antiterreurorgaan OCAT waarschuwt voor de opkomst van nihilistisch extremisme. Dat is een nieuw zorgwekkend fenomeen dat gratuit geweld en vandalisme verheerlijkt, schrijft de Tijd. Alles samen waren er vorig jaar 250 minder meldingen van extremistische of terroristische dreigingen, maar de dreiging van het nieuwe nihilistische extremisme neemt wel toe. Die stroming mengt elementen van het nazisme, anti-establishment denken, complottheorie en zelfs satanisme. Online zetten aanhangers elkaar aan om geweld of vandalisme te plegen en daarbij worden ook vaak jonge en kwetsbare slachtoffers geviseerd. De jongen van 17 die gisteren beland is in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten. Dat blijkt uit een studie van welzijns- en preventiedienst Mensura bij 280.000 werknemers die elk jaar medisch onderzocht worden. Opvallend is dat hun aantal voor het eerst in 5 jaar niet meer stijgt. Vooral in sectoren zoals de bouw en de zorg blijven de klachten hoog. Al zijn er in elk beroep wel mogelijkheden om die aan te pakken, zegt Gerrit Pollentier bij Mensura.
4: Een mooi voorbeeld in de bouwsector, ook een heel zware job nog altijd bij metsers. Dat is de zware dingen op hoogte plaatsen, stellingen, een stelling bouw daar ook naar organiseren en ook het opvolgen daarvan. En zo zijn er in heel wat beroepen moeilijke situaties, maar altijd wel mogelijkheden.
1: De Verenigde Staten hebben afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, op het zuiden van Iran, dat zegt het Amerikaanse leger. Het doelwit waren militaire lanceerinstallaties en boten die mogelijk mijnen leggen. Lucas Lecluze, heeft Iran al gereageerd op die aanvallen?
5: Ja, enkele minuten geleden, het Iraanse leger. De topman zegt daar dat als de VS nog eens aanvalt, Iran hard zal reageren. De VS beweert dat de operatie nodig was om militairen te beschermen tegen een mogelijke Iraanse aanval. Een reden die ze ook al eens eerder gebruikt hebben om Iran tijdens hun bestand aan te vallen.
1: Ja, en er geldt eigenlijk wel een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Wat betekent dit daar nu voor?
5: Ja, volgens de minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio loopt dat staakt het vuren gewoon door. En ook de vredesgesprekken over de verlenging ervan zouden vandaag plaatsvinden in Qatar. Over 95% van de inhoud zijn ze het al eens, horen we. Maar over die laatste 5% moet nog enkele dagen onderhandeld worden, zegt Rubio.
6: And it's going to take a couple days to settle on even disagreements over a word. We'll have to work through that. It's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
5: Ja, de zeestraat van Hormuz, die belangrijke doorvaartsroute, moet zo snel mogelijk terug open, zegt Rubio ook. Maar Iran wil eerst dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. Maar net vannacht heeft het Israëlische leger die aanvallen opnieuw opgevoerd. En dat kan de sfeer rond de onderhandelingstafel mogelijk niet ten goede komen.
1: Nee, dankjewel, Lucas. In Bozar in Brussel is de historische cello voorgesteld die de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in bruikleen krijgt. Christine Bonheur.
7: Zo klinkt hij, de cello uit 1733, gebouwd door Matteo Goffriler in Venetië. Miljoenen waard, zegt Jan Strik van vioolbouwer Maison Bernard.
8: Kijk, een Goffriler is een paar miljoen waard, hè? 3, 4... Maar hier heb je nog die waarde, bijkomende waarde, dat het instrument van Pablo Casals is.
7: Pablo Casals, legendarisch Catalaans cellist die onder meer de suites van Bach herontdekte. Maar ook een uitgesproken voorvechter voor vrede en democratie. En een vriend van de Belgische koningin Elisabeth. Dat vertelde koningin Mathilde aan de VRT.
9: Ja, goede vrienden. En ze hadden diezelfde passie rond muziek. Maar ook, ze wou echt promoten die jonge talenten.
7: Zaterdag kennen we de winnaar van de koningin Elisabeth-wedstrijd. En die mag 4 jaar op deze bijzondere cello spelen door Pablo Casals, zijn dierbaarste vriend genoemd.
1: En de hele finale week wordt de cello ook tentoongesteld in Beaux-Arts. De Amerikaanse jazzsaxofonist Sonny Rollins is overleden, een van de grootste uit de jazzgeschiedenis. En hij werkt onder meer met andere grootheden als Thelonious Monk, Miles Davis en John Coltrane. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij 1 noot bijzonder lang aanhouden. In 1973 stond hij op het podium van Jazz Middelheim.

0: Sonny Rollins is 95 geworden. En op de Pro League Awards heeft Christoph Tsolis van landskampioen Club Brugge de prijs gekregen voor beste voetballer van het seizoen. De Griek haalde het voor Hans van Aken, zijn ploegmaat, en Adem Zorkan van Union. Tsolis bedankte zijn hele team en zei dat hij vooral blij is met de landstitel voor club.
1: Thanks my teammates, the staff, the coaches, everyone. Very proud that I'm player of Club Brugge. It was an amazing feeling this year. We had the trophy. That's the most important for a player to win a collective trophy and not individual trophies.
0: Bij de vrouwen werd Aurélie Reinders van OH Leuven beste speelster. Zij pakte met haar club voor de tweede keer op rij de landstitel. Het weer zonnig en erg warm, tot 30 graden. In het centrum nog iets meer in de Kempen. De volgende dagen een beetje koeler, maar het blijft zonnig. Tegen het einde van de week neemt de kans op een onweer toe. We begonnen met de beslissing van de federale regering om bodycams in de toekomst mogelijk te maken bij onder meer brandweerlui en personeel van de NMS en de lijn. Meer op vrtnieuws.be.
2: Blijf verwonderd. Reassembling, dat is opnieuw samenstellen en opnieuw samenkomen. Dat doet Bozar in seizoen 26-27 met William Kentridge als grand invité. Maar ook met portretartiesten Janine de Beek, Pavel Kolesnikov, Anna Torvalds-Dottier en Jay Lynn. Samen met Clara.
3: Kunstencentrum Noma presenteert Broek. Het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos. Prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
2: Espresso. Met Julie van Bogaert.
4: Een heel goeiemorgen. Heeft u ook het verplichte werk gehoord van de Koningin Elisabeth-wedstrijd? En misschien ook gezien op de eerste finaleavond? Ik vind het altijd heel boeiend om te ontdekken, zo'n nieuw hedendaags werk. Maar een beetje hulp bij het luisteren is toch altijd welkom. En daarvoor kunnen we rekenen op Katrien Galens. Zij heeft heel aandachtig naar dat werk geluisterd en zij zal ons straks eens uitleggen hoe het in elkaar zit. Maar nu eerst oude muziek. Een concerto voor luid van Johann Friedrich Fasch.

Miguel Rinson op luit samen met Il Pomodoro in een concerto voor luit en orkest van Johann Friedrich Fasch. En voordat het weer te warm wordt om nog veel te bewegen, zijn dit nog een paar oude Engelse dansen.

0: Les Musiciens de Saint-Julien onder leiding van François Lazarevitch. Met een paar liedjes en dansen waar koningin Elisabeth zich graag mee amuseerde. Elizabeth I van Engeland bedoel ik dan. Niet die andere koningin Elisabeth waar het de laatste tijd zoveel over gaat.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth wedstrijd cello.
0: Normaal gezien probeer ik 's avonds altijd mooi op tijd in mijn bed te liggen wanneer ik Espresso presenteer. Maar gisteren heb ik daar toch wel tegen gezondigd, want de eerste finale avond van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, die wou ik toch niet missen. En dan vooral de allereerste uitvoering van het verplichte werk. Dan zit je toch wel op het puntje van je stoel. Maar Katrien Galens, die zat ook met de partituur op haar schoot en een notitieboekje erbij. Goedemorgen, Katrien.
4: Goedemorgen.
0: Ja, we hadden aan jou gevraagd om heel aandachtig naar dat verplichte werk te luisteren. Jij bent fluitist bij Nadar Ensemble en Glow Collective. Dus jij bent wel wat hedendaagse muziek gewoon. Het werk, het verplichte werk, heeft een heel poëtische titel. Four Odes to the Tidings of Flowers van de Chinees-Amerikaanse componiste Fang Man. Die twee kanten van haar afkomst, zitten die ook in dat werk?
4: Ja, die zitten er zeker in. Dus Fang Man is opgegroeid, geboren en opgegroeid in China. Heeft daar ook haar eerste compositielessen gekregen. Heeft gestudeerd aan het Conservatorium van Beijing. Maar ze woont en werkt nu wel al een hele tijd in de Verenigde Staten. En zij zegt zelf ook dat ze eigenlijk vooral het poëtisch-filosofische van de Chinese cultuur verenigt met dan de muzikale architectuur van het Westen noemt. Ja. Dus eigenlijk meer de structuur, maar ook gebruik van bepaalde toonhoogten, harmonische structuren en zo.
0: Ja, want hoe het werk is opgebouwd, daar zit een heel een deel van de Chinese cultuur achter. Iets met bloemen en seizoenen.
4: Ja, dus het zijn vier delen die elk geassocieerd worden met een seizoen. En elk van die seizoenen is dan ook weer gelinkt aan een plant of een bloem. Ja. En ze wil daarmee eigenlijk uitdrukken. Dus die bloemen zijn meer dan een botanisch gegeven. Die hebben ook een spirituele betekenis. En die luiden eigenlijk telkens het begin van het seizoen in. Als die beginnen te bloeien of groeien. En dus het is zowel iets wat voorkomt in de natuur als dan een diepere filosofische, spirituele betekenis die daarachter zit.
0: Ja. In de muziek zelf heb ik niet echt Chinese klanken gehoord, dacht ik.
4: Nee, niet zoveel. Ze is wel heel erg beïnvloed door de westerse Amerikaanse cultuur. Wat dat betreft. Ja. Dus die echte Chinese klankidioom zit er niet in. Nee.
0: Maar op een gegeven moment dacht ik wel een stukje Bach te horen.
4: Ja, er zat een heel kort citaat in van een van de cello-suites. En ze schrijft ook dat ze voor de volledige cyclus van vier delen zich ook heeft laten inspireren vooral door Bach en Olivier Messiaen. Okay. En dan gebruikt ze eigenlijk vooral Bach om de structuur vorm te geven. En Messiaen meer voor de inspiratie op basis van de toonhoogtes dan. De toonhoogtes en harmonieën, de samenklanken.
0: Ja, zo'n hedendaags werk vind ik ook altijd heel boeiend om naar te kijken. Er gebeurt veel speciale instrumenten, speciale technieken. En het was eigenlijk al meteen raak met de slagwerksectie.
4: Ja, het was goed bezet. Mm-hmm. Er stonden 9 pauken, dus de paukenist had veel werk. Maar ook werden op die pauken bijvoorbeeld kleine Japanse gongs gebruikt, die daardoor dan versterkt worden en de klank wordt er ook door vervormd door de pauken. Een waterphone werd ook gebruikt. Dat is een heel bijzonder instrument, een soort schaal die gevuld wordt met water onderaan, maar waar er metalen buizen op staan en die ook met een boog worden gestreken.
0: Dat was het eerste instrument dat in beeld kwam, toch?
4: Ja, inderdaad.
0: Dat is meteen fascinerend. Maar ook de cellist, zag ik allerlei speciale dingen doen. Pizzicato met de linkerhand, jij kent er waarschijnlijk meer van.
4: Ja, nu op zich zat er niet zo heel veel, wat dat ze dan noemen, extended techniques in, of hedendaagse technieken. Veel glissando's wel. Dat was heel bewegelijk op vlak van de melodie. En inderdaad ook pizzicato's en zo. Maar op zich was het niet zo bijzonder.
0: Experimenteel. Af en toe toch eens een ferme ruk aan de slaar.
4: Ja, dat wel. Ja,
0: dat valt dan
4: wel
0: mee. Ja, ik hoorde toch al een paar kritische noten van de gasten van Katelijne Boon gisteren, Karel Steylaerts en Pascal van Os, op dat verplichte werk. Je zou de cello niet voldoende horen, de orkestratie is te overheersend. Is het dan wel een goed verplicht werk?
4: Ja, het is een beetje moeilijk, vond ik ook wel. Want inderdaad, ze gebruikt het orkest heel erg in blokken. Dus een blokblazers, een blokstrijkers tegenover die solist die wel vaak heel kleine dingen moet doen en zeer intieme klanken ook moet voortbrengen. En dan kan ik mij inderdaad voorstellen, ik heb dat natuurlijk niet in de zaal gehoord, maar op een goed gecapteerde versie, waar dat dan een goede microfoon bij de cello staat. Maar ik kan me wel voorstellen, er wordt niet zo heel veel ruimte gelaten soms aan de cello in dialoog met het orkest. En dat vind ik een beetje jammer. Ja. Er zitten solomomenten in cadenzas, maar er is weinig echte dialoog en een echt soort kamermuziek met het orkest. Wat dat wel heel leuk is vaak in concerto's. Ja. Dat ontbreekt wel een beetje.
0: We hadden eigenlijk wel geluk met de finalisten die gisteren mochten beginnen met dat verplichte werk. Want het zijn twee mensen die zich als een vis in het water voelen bij hedendaagse muziek. De Russische Maria Zaitseva en de Duitser Lionel Martin. Was het er dan al meteen bonk op gisteravond?
4: Ja, dat denk ik wel. Maria is gestart daarmee en ze bracht ook wel al een heel mooie versie, vond ik. Ze nam vrij veel risico, vond ik wel soms, in moeilijke passages met harmonieken. Okay. Ze liet die heel ijl blijven. En bij Lionel Martin was dat iets steviger zo, wat dat dan ook iets veiliger was. Maar ik vond wel zijn versie over het algemeen het meest inventieve en verscheiden van karakter.
0: Ja, want hij heeft ook het orkest gevraagd om te roepen op het einde.
4: Ja, dat was kennelijk
0: een eigen ingeving.
4: Ja.
0: Wie weet wat gebeurt er vanavond weer. Want dan zijn er weer twee nieuwe interpretaties van Four Roads to the Tidings of Flowers van Fangman te horen en te zien. En met jouw uitleg, Katrien, ga ik er met andere oren naar luisteren. Dankjewel om langs te komen. Ik ga een stukje laten horen uit die versie van Lionel Martin, die jij toch voorlopig de beste vond. Een fragment uit de winter.

0: Een uitbundig applaus gisteravond in Bozar voor Lionel Martin. Voor zijn versie van Four Roads to the Tidings of Flowers van Fang Man. Het verplichte werk in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dit was een stukje uit het deel Winter. Met natuurlijk ook het Belgian National Orchestra onder leiding van Anthony Hermous. Benieuwd wat de twee finalisten van vanavond daarmee doen. Het is een minuut over 8:30. Dag Gert.
1: Goedemorgen Julie.
0: Er was afgelopen weekend een zwaar incident op de kusttram. In de toekomst wordt het makkelijker om te bepalen wie verantwoordelijk is.
1: Met de bodycams, dus camera's die op het lichaam gedragen worden, nu draagt de politie die al, maar de federale regering wil het ook mogelijk maken bij onder meer brandweerlui en personeel van de NMBS en de lijn bijvoorbeeld. Een voorontwerp van wet daarover is goedgekeurd. Afgelopen weekend zijn controleurs nog aangevallen inderdaad op de kusttram in De Haan. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelwitten in het zuiden van Iran. Volgens de VS werden Amerikaanse militairen bedreigd. Iran waarschuwt dat het bij een nieuwe aanval hard zal terugslaan. Toch denkt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio dat een akkoord over een verlengd staakt het vuren over enkele dagen nog mogelijk is. Christos Tsolis is door de Pro League verkozen tot beste voetballer van het seizoen. Tsolis haalde het voor Hans van Aken, zijn ploegmaat bij landskampioen Club Brugge. Het weer zonnig en warm tot 30 graden in het centrum, nog iets meer in de Kempen. Ook de volgende dagen blijft het zonnig. Tegen het einde van de week neemt de kans op een onweer wel toe. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd.

Will You Still Be Mine uit 1958 met Sonny Rollins op tenorsax. Sonny Rollins, die gisteren in New York is overleden. En daarmee sterft er weer een lid van de gouden bebop-generatie. Muzikanten die jazz in de jaren 50 en 60 een ongeziene boost hebben gegeven. En straks nog meer jazz in Espresso, want nog iemand van die gouden generatie was Miles Davis. En die zou vandaag 100 zijn geworden.

0: Patricia Kopaczynskaja op viool en Fazıl Say aan de piano in het deel Blues uit de tweede vioolsonate van Maurice Ravel. Ik moet u nu toch eens een blik in onze keuken gunnen. Ik had gisteren met Lies Steppen een gesprek over Miles Davis. Het gesprek dat u zo meteen zal horen. Alleen, we wisten toen nog niet dat Sonny Rollins was overleden. Anders had Lies er ongetwijfeld over gesproken. Maar dat heeft u dan nog te goed, ongetwijfeld. Wie weet straks al in Music Matters.
1: Espresso.
0: Ja, we hebben een verjaardag te vieren en zelfs een heel belangrijke, want de legendarische jazztrompetist Miles Davis zou vandaag 100 jaar zijn geworden. Goedemorgen, Lies Steppen.
2: Goedemorgen, dag Julie. Ja, als er gevierd wordt dat je 100 jaar zou geworden zijn, dan heb je iets goed gedaan,
0: ja,
2: denk
0: ja.
2: ik.
0: Op 26 mei 1926 werd hij dus geboren, Miles Davis. Zijn vader was een tandarts, zijn moeder pianiste. En ja, hij heeft de muziekgeschiedenis van de 20e eeuw mee bepaald. Dat mag ik toch wel zeggen, Elise.
2: Ja, zeker weten. En blijkbaar heeft hij pas later, toen hij niet meer thuis woonde, ontdekt dat zijn moeder zo goed piano speelde.
0: Ah.
2: Ik heb dat toevallig gisteren nog gelezen, want ze waren in die tijd welgestelde zwarten en die wilden zich niet bezighouden met de blues. En die mama wilde dan ook dat Miles viool zou spelen, maar zijn papa heeft anders beslist. Die gaf hem een trompet en de rest is geschiedenis natuurlijk.
0: Oh, wow.
2: Ja, hij had een hele lange carrière, hè, van de jaren 40 tot de jaren 80. En het was echt iemand die vooraan liep, Julie. Als er één ding is wat Miles typeert, dan is dat gewoon verandering, vernieuwing. Het moet echt wel de grootste vernieuwer in de jazz geweest zijn van de voorbije 100 jaar.
0: Is dat dan zijn grote belang?
2: Zeker, sowieso. Hij heeft zichzelf een aantal keer heruitgevonden en daarmee ook de muziek en de jazz. En ja, zijn stijl is ook gewoon heel herkenbaar. Het is zo'n soort van echte Miles-esthetiek, zoiets abstract of zo. De stilte tussen de noten, die telt ook mee. Mm. Wat hij doet, hij is begonnen in de bebop, maar zelfs daar deed hij eigenlijk niet mee aan het hele drukke. Was het al een beetje meer uitgepuurd. Mm-hmm. En daar is hij vaak mee aan de slag gegaan. Het was vaak gedoseerd wat hij deed. Weinig vibrato, lange noten. Ja. En vooral ook heel veel attitude. Hij wist echt waar hij mee bezig was, waar hij naartoe wou. En ja, die esthetiek die trok hij dan ook wel een beetje door naar de rest. Mooie pakken, mooie foto's, mooie platenhoezen. Ja. Mooie vrouwen, mooie auto's. Voilà.
0: Ja, Miles Davis heeft ook samengespeeld met heel wat muzikanten die achteraf dan heel groot zijn geworden. Zou hij daarvoor iets tussen zitten, denk je?
2: Maar ja, dat is misschien ook wel iets heel belangrijks om mee te geven, is het feit dat Miles zijn legacy misschien ook wel is dat heel veel mensen die als puppies, als jonge muzikanten bij hem begonnen zijn, omdat hij daar wel iets in zag, dat die eigenlijk stuk voor stuk uitgegroeid zijn tot iconen in de jazz. Dus hij moet daar toch wel een neus voor gehad hebben, voor talent, een talentscout zonder meer, denk ik.
0: Ja, ik vond op YouTube een interview met Miles Davis waarin hij uitlegt wat hij verwacht van muzikanten met wie hij samenwerkt. En er wordt hem gevraagd of die mensen dan de hele jazzgeschiedenis moeten kennen. En dit is zijn antwoord.
3: Jazz is only a white man's word he gave to music that he couldn't play. You know, so we don't use that word.
0: Mm-hmm.
3: You know, they don't have to learn that. No. They have to take what they hear now.
0: Mm-hmm.
3: The lazy ones play like we used to play.
0: Mm-hmm.
3: There's too many records for them to be original. You know, you have to be very selfish to be original. You can't listen to everybody's record.
0: Ja, je zegt dat jazz een woord is dat is uitgevonden door witte mensen voor muziek die ze zelf niet kunnen spelen. En dat muzikanten lui zijn als ze spelen zoals er vroeger werd gespeeld. Dat je eigenlijk een beetje egoïstisch moet zijn om origineel te zijn en dat je niet al te veel naar die oude platen hoeft te luisteren. Ja, die attitude die je daarnet al vernoemde, hij hield er wel eigenzinnige meningen op na, hè, Lies?
2: Ja, absoluut. En die raspende stem ook, hè, die heel typerend is. Je ziet dat ook heel vaak als mensen niet zeggen wat Miles zou gezegd hebben, dat ze hem nadoen met die raspende stem. Blijkbaar is hij ooit geopereerd aan zijn stembanden of zo en moest hij zich gedijst houden, maar is hij toch in een grote colère geschoten en heeft hij daardoor blijvende schade. Ik weet niet, als de helft van al die verhalen waar is, is het ook al.
0: Zeg Lies, wat raakt jou het meest als je Miles Davis hoort spelen?
2: Het is altijd moeilijk om dat uit te leggen, hè? Maar misschien is het dat wel. Misschien is het wel net interessant als het moeilijk is om het uit te leggen. Mm. Als je er niet zomaar je vinger op kan leggen. Het zal wel zoiets zijn als die stilte tussen de noten. En echt die Miles-esthetiek. Het was een man met een hele duidelijke visie. En ik denk ook dat het soms meer gaat om de energie die achter de noot zit. Die achter de klank zit. Dan om wat er echt gespeeld wordt. En hij projecteert ook echt wat hij doet. En misschien is het dat ook wel, hè, Julie, dat gemaakt heeft dat ja, Miles die grote verandering altijd. Hij kwam altijd met iets nieuws op de proppen, maar mensen volgden hem ook wel. Zo Kind of Blue, dat is een ongelooflijk succesvol jazzalbum, maar dat is ook wel toegankelijk. Dat moet toch iets zijn dat heel veel mensen kan aanspreken. Mm. En toen hij later zo de studio als instrument begon te gebruiken, Bitches Brew, dat was echt wel zotte muziek gewoon. Dat is vandaag nog altijd fantastisch, vind ik, zo vroege jazzrock. Maar ook dat, hè, dat is niet zo een of ander obscuur projectje gebleken. Dat was echt een groot succes. Dus ik denk dat er toch zoiets in zit wat heel veel overstijgt en waar hij ons allemaal toch mee kan raken tot in het diepst van ons wezen of zo. Ja. Ik denk dat hij die formule gekraakt heeft.
0: Ja. We hebben in het VRT-archief een aantal live-opnames van toen Miles Davis concerten speelde in België. Lies, we hebben jou gevraagd om er één opname uit te kiezen. Wat is dat geworden?
2: Het is mooi, die bootleg series die uitgekomen zijn nadat Miles er al niet meer was. Hè. Dan komen er nog allerlei verborgen parels die ergens op een of ander schapstof hebben liggen vergaren en ineens boven water. En dit is wel heel fijn om mee te geven, want het is een concert in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen uit 1967. Maar wat heel fijn is dat gemaakt is door onze collega's van de VRT. Dat is heel mooi en we horen meteen Miles in een intro-solo. Ja.
0: Supergoeie keuze, Lies Steppe, dank je wel. Dus die opname gaan we draaien voor de verjaardag van Miles Davis vandaag. Hij mag 100 kaarsjes uitblazen. En gelukkig kon hij dat heel goed, hè, blazen. Luister maar.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
4: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
5: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Clara, live.

Miles Davis, live in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen in 1967. Hij trad erop samen met Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter en Tony Williams. En ze speelden toen onder meer Round Midnight van Thelonious Monk. En deze zomer gaan we Miles Davis nog heel uitgebreid vieren op Clara. Lies Steppe werkt aan een 9-delige reeks over Miles. Met veel muziek en veel gasten zoals Daan, Adja van Herentals, Bert Joris, Naboe Klaarhout en de heren van Schnitzel. Weer iets om naar uit te kijken.

Het Sonic Art Saxophone Quartet met het presto uit de Fünf Intermezzi van Hans Gaal. En daarvoor een folksong uit de VS, Black is the Color. Maar dan in de versie van avant-gardist Luciano Berio en met de stem van Lucille Richardot. Bent u klaar om op muzikale citytrip te vertrekken met Kathleen van Bavel? Want dat is toch wel een beetje het plan, heb ik begrepen. Veel plezier met Ampersand zometeen.

0: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Vox Luminis tot London Philharmonic Orchestra. Van Ultima Vest tot Brodsky Quartet. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 9 uur en goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Buggenhout bij Dendermonde in Oost-Vlaanderen is vanmorgen een trein op een minibusje voor schoolvervoer gebotst. Dat bevestigt de infrastructuurbeheerder Infrabel. Er is nog niet veel nieuws. Het is niet duidelijk of er bij het ongeval gewonden gevallen zijn. En door een ongeval op een overweg in Lokeren rijden er momenteel geen treinen tussen Dendermonde en Zeelen. Een fietser is daar aangereden door een landbouwvoertuig. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is. Personeel van de lijn en de NMBS en brandweerlui ook mogen in de toekomst wellicht camera's op het lichaam dragen, bodycams. Daarover is een voorontwerp van wet goedgekeurd op de federale ministerraad. Agressie op het openbaar vervoer is de voorbije jaren toegenomen en bodycams zijn een extra instrument om gewelddadige incidenten te filmen en uit te maken wie verantwoordelijk is, zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk.
2: Ze moet de camera aanzetten als er een gevaar is of wanneer ze een geweld zien, een incident zien. Dat ze gaat die camera mogen openen en dat gaat tellen als bewijs daarna in justitie en voor het dossier. Omdat we hebben gezien dat er meer en meer geweld was en we hebben dat gezien dat er in het buitenland dat ze het goed weg. Ik zou zeggen, waarom zou het geval niet bij ons zijn?
1: Afgelopen weekend zijn nog 7 personen gewond geraakt bij een aanval op controleurs van de lijn op de kusttram. De E19 in Sint-Job in het Goor is helemaal dicht in de richting van Antwerpen na een ongeval. Er zijn 7 voertuigen bij betrokken. Enkele mensen zijn ook gewond geraakt. Er staat nu al een lange file. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de hele omgeving te vermijden. Want het zal ook nog uren duren voordat ongeval is afgehandeld. De afgelopen nacht heeft Rusland opnieuw verschillende steden in Oekraïne aangevallen met raketten en drones. In de hoofdstad Kiev bleef het rustig, maar inwoners bereiden zich wel voor op een grootschalige aanval. Gisteren riep Rusland namelijk buitenlandse diplomaten op om te vertrekken uit Kiev. Na een zware aanval van het afgelopen weekend nemen ook inwoners van Kiev die waarschuwing nu ernstig, zegt correspondent Arno de Dekker.
3: In Kiev, ik heb nog niet vaak zoveel verwoesting gezien in het centrum van de stad. Dus dat zijn taferelen die zelfs voor de inwoners van Kiev, dat zijn taferelen die ze nog niet vaak hebben gezien in het centrum van de stad. Mensen weten wat ze moeten doen, dat mensen die waarschuwingen misschien meer dan ooit serieus nemen als het luchtalarm afgaat in Kiev. Maar er is geen sprake van grootschalige evacuaties.
1: Het weer zonnig, erg warm, tot 30 graden in het centrum. De volgende dagen een beetje koeler, maar het blijft zonnig. Tegen het einde van de week is er wel meer kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
4: In de morgen schrijft Anne van den Broek over de eerste encycliek van paus Leo XIV. De paus heeft gelijk wanneer hij waarschuwt voor de gevaren van AI. En dat blijkt ook uit een nieuwe studie. Daarin staat dat meer dan de helft van de tieners openstaat voor een digitale AI-vriend. En nog verontrustender, bijna 1 op de 3 tieners vindt een AI-vriend die altijd beschikbaar is en nooit kwaad wordt, zelfs handiger dan een echte vriend. Op zijn ergst en verkeerd gebruikt is AI ook al het slechtste van sociale media op steroïden. Dan wordt het een echokamer van je eigen gedachten, aangevuld met de mening van zij die het niet goed met je voor hebben. Het tegenovergestelde dus van je beste vriend. Antwerpen wordt de hotspot voor recyclagebedrijven, besluit Christophe Willocks intussen in de Gazet van Antwerpen. Na een recente studie waaruit blijkt dat er vorig jaar 187 buitenlandse investeringsprojecten in ons land waren, verschillende daarvan in Antwerpen. De havenstad had al de grootste chemiecluster van Europa en zal weldra ook met de grootste cluster van circulaire bedrijven kunnen pronken. De Amerikaanse president Trump bleek de voorbije dagen bijzonder optimistisch over een mogelijk akkoord met Iran, merkt Adriaan Kartuifels dan weer op in het Belang van Limburg. Maar het is bijna zeker dat de VS slechter uit dit conflict komen. Vandaag staat vooral het Iraanse regime stevig in zijn schoenen. De VS en Iran zoeken naarstig een uitweg uit hun conflict, maar een gebrek aan twee cruciale elementen, namelijk tijd en vertrouwen, maakt een duurzame deal onmogelijk, denkt Erik Djarcik in De Tijd. En dus zal Trump veeleer hetzelfde resultaat bereiken als toen de duivel zijn varken schoor, veel geschreeuw en weinig wol. Farid Elmabroek blikt in het Nieuwsblad nog even terug op de voetbalrellen na de bekerfinale en de wedstrijdopstand daar. Want nog zijn we niet verlost van het geweld. Ondanks de voetbalwet met boetes en stadionverboden en grote sommen voor de beveiliging van wedstrijden. Misschien kunnen we leren uit de situatie in Engeland. Daar zie je zo'n toestanden allang niet meer. Mogen feestdagen wat minder christelijk zijn, vraagt Bart Brinkman tot slot in de Standaard. Want de vraag rijst of die betaalde feestdagen niet aan een modernisering toe zijn, waarbij ze een meer actuele invulling krijgen. De discussie mist natuurlijk urgentie te midden van al die uitdagingen waar de overheden nu voor staan. Maar toch is de weerspiegeling van een moderne samenleving in haar officiële feestdagen minstens een denkoefening waard. Het is dinsdag 26 mei en dat waren de krantencommentaren.
0: Ampersand met Kathleen van Bavel.
5: Goedemorgen. Op 26 mei in 1964 speelt het London Symphony Orchestra nieuwe muziek van Aaron Copland, Music for a Great City. Een fijne aanleiding vonden we om het eens te hebben over steden in de klassieke muziek. Welke grote muziekstad staat bij u nog op het lijstje om te bezoeken en welke muziek hoort daar dan bij? En waar in de klassieke muziek worden steden uitgebeeld? Laat het eens bezinken en dan zie ik uw suggesties wel verschijnen via onze Clara-app of via ampersand@clara.be. Welkom!

En daarmee zaten we even in de metro van New York. Subway Jam was dat uit Music for a Great City van Aaron Copland door het St. Louis Symphony Orchestra onder leiding van Leonard Slatkin. Een stuk waarin Copland ons meevoert naar die Amerikaanse grootstad in verschillende delen. Ook Heitor Villa-Lobos liet zich door New York inspireren. Van hem speelt Sonja Rubinsky nu New York Skyline Melody.

Muziek van en met Tola Jello, Snow in New York. En misschien heeft u binnenkort wel plannen om naar Rome te gaan. Wel, denk dan eens aan deze van Franz Liszt, Dalla Alma Roma. Dat is een hymne die Liszt componeerde in de jaren 1860 voor paus Pius IX. Psalentes wordt geleid door Hendrik van den Abelen.

Een oorworm, deze gondoliera uit de Année de Pèlerinage van Frans Liszt. Muziek die ons naar Venetië bracht. We hoorden Benjamin Grosvenor. Terug naar Rome. Wie onlosmakelijk met deze stad verbonden is, is componist Ottorino Respighi. Respighi componeerde in 1915 zijn Fontane di Roma. Een suite waarin hij vier Romeinse fonteinen schildert op vier verschillende momenten van de dag. We luisteren nu naar het laatste deel daaruit, La Fontana di Villa Medici al Tramonto.

0: Heel sfeervolle muziek. La Fontana di Villa Medici al Tramonto uit de Fonteinen van Rome. Muziek van Ottorino Respighi door het Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI onder leiding van Roberto Trevino.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: En het zijn zomerse temperaturen deze dagen. Dat doet ons wegdromen naar de zomer en naar vakantie. Ampersand trekt deze voormiddag op citytrip en u mag kiezen naar welke stad. Waar in de klassieke muziek komen steden aan bod en naar welke muziekstad wil u reizen in uw verbeelding of in het echt? En welke muziek hoort daar dan bij? Laat maar komen die suggesties ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app.

The Academy of Ancient Music, onder leiding van Christopher Hogwood, met het openingsdeel uit de 31ste symfonie van Mozart. Bijgenaamd zijn Parijse symfonie, want het is muziek die hij componeerde in 1778 tijdens zijn verblijf in Parijs. Het is een heel briljante symfonie met veel energie. Mozart schreef het voor een uitzonderlijk groot orkest en hij wou daarmee indruk maken op het Parijse publiek. Want Mozart wist dat de Parijzenaars hielden van krachtige effecten en een groots orkestgeluid, daarom dat hij alles uit de kast haalde. Een tijdgenoot van Mozart noemde het zelfs een van Mozarts luidruchtigste symfonieën. En als u nog eens naar de markt gaat, denk dan eens aan deze muziek van Orlando Gibbons, The Cries of London. Muziek waarin hij de straatverkopers van Londen helemaal tot leven brengt.

Een heel origineel werk uit de Engelse Renaissance, The Cries of London van Orlando Gibbons, hier door Les Sacs Boutiers. En als we Londen zeggen, denken we ook aan Joseph Haydn. Haydn reisde er twee keer naartoe, in 1791 en in 1794. Een hele onderneming in die tijd. Haydn werd er ontvangen als een superster daar in Londen, iets wat in Wenen nooit gebeurde. En in Londen componeerde hij zijn 12 Londense symfonieën. Dit is de laatste uit die reeks, symfonie nummer 104.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Oeh zeg, hebben jullie nu al genoeg?

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Let's go.
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Clara Live.

Het Scottish Chamber Orchestra onder leiding van Raymond Leppard met de finale uit de Londense symfonie. Dat is symfonie nummer 104 van Joseph Haydn. En dan heb ik nog een wals voor u, eentje uit Wenen. Want ja, Wenen staat haast synoniem voor deze dansvorm. Het Albanberg Kwartet speelt nog de Wiener Gemütswalzer van Johann Strauss.

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Buggenhout bij Dendermonde in Oost-Vlaanderen is vanmorgen een reizigerstrein op een schoolbus met kinderen gebotst. Marieke van Kouwenbergen, het is een ernstig ongeval. Is er al iets bekend over slachtoffers?
1: Ja, Gert, we hebben zo net uit een officiële bron vernomen dat daar meerdere dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het is nog onduidelijk of het gaat over leerlingen die op die bus zaten of misschien de chauffeur. Het is ook duidelijk dat er ernstige mensen gewond zijn geraakt, maar hoe hun toestand is, dat weten we nog niet. Het was al meteen duidelijk dat dit om een ernstig ongeval ging. Het is gebeurd rond 7:15 vanmorgen. Volgens de eerste informatie, dat zou ook te zien zijn op beelden, was de overweg gesloten en was de slagboom op dat moment omlaag. Op de trein zaten een 100-tal passagiers. Daar raakte niemand gewond, maar zij zijn intussen ook allemaal geëvacueerd. Op dit moment zijn er heel veel hulpdiensten ter plaatse. Burgemeester, politie en ook het parket zullen nu samen zitten om te zien hoe de verdere communicatie zal verlopen over dit ongeval.
0: Dankjewel, Marieke. En op de spoorwegovergang in Lokeren is vanmorgen een fietser aangereden door een tractor. De fietser is daarbij om het leven gekomen. Door het ongeval was het treinverkeer een tijdje onderbroken tussen Dendermonde en Zeelen. Op de E19 in Sint-Job in Goor zijn dan weer verschillende mensen gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Eerst gebeurde er een aanrijding, daarna een kettingbotsing. Er zijn 6 of 7 auto's en vrachtwagens bij betrokken en er is veel hinder, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: De snelweg is volledig versperd en het is een ernstig ongeval met een grote ravage. Dus het ziet er naar uit dat we hier spreken van afhandelingsduur van enkele uren. De politie waarschuwt daar in elk geval voor. Intussen is het daar echt wel heel lang aanschuiven. En vervelend is ook dat op de omleiding in de buurt er ook wegwerkzaamheden aan de gang zijn op 2 plaatsen. Dus het verkeer moet ook daar rekening houden met moeizame voortgang.
0: Personeel van de lijn van de NMBS en brandweerlui mogen binnenkort wellicht bodycams dragen. Daarover is een wetsontwerp in de maak. Agressie op het openbaar vervoer is de voorbije jaren gestegen en camera's op het lichaam zijn een extra instrument om uit te maken wie verantwoordelijk is. Er wordt wel rekening gehouden met de privacy van wie gefilmd wordt, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin.
3: Als het nodig is, zal het agenten moeten zeggen dat hij of zij haar bodycam aandoet. Dus dat wil zeggen dat is geen permanente registratie. Wij bewaren de imago tussen 30 en maximaal 90 dagen. En ze zijn enkel toegankelijk voor gemachtigde personen. En als het moet, het gaat naar de rechter. Die kan beslissen om die beelden te gebruiken voor onderzoeken.
0: De Italiaanse autobouwer Ferrari heeft zijn eerste volledig elektrische auto voorgesteld, de Luce. De sportwagen bereikt in 2,5 seconden een snelheid van 100 km per uur. De meningen op sociale media zijn verdeeld, omdat de wagen er heel anders uitziet dan de bekende Ferrari-modellen. Ook de beleggers lijken teleurgesteld in het uiterlijk, want op de beurs van Milaan gaat het aandeel van Ferrari ruim 6% achteruit. Een elektrische Ferrari Luce kost 550.000 euro. Het weer zonnig en erg warm, tot 30 graden in het centrum. De volgende dagen een beetje koeler, maar het blijft zonnig tegen het einde van de week. Meer kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. La Bohème. Puccini's bekende opera over het ontroerende verhaal van jonge kunstenaars, grote dromen en hartstochtelijke liefde. Een betoverende nieuwe productie van Zomeropera in het magisch decor van Alden Biezen. Van 23 mei tot 20 juni. Alle info via zomeropera.be. Samen met het Belang van Limburg en Clara.
5: Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
6: Goedemorgen. Vandaag trekken we met Ampersand op muzikale citytrip. In welke klassieke muziek komen steden voor? En of van welke muziekstad bent u helemaal weg? Of welke stad zou u wel eens willen bezoeken? En welke muziek hoort daar dan bij? Laat maar weten, ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Wat dacht u bijvoorbeeld van Hamburg, de stad van de Elbphilharmonie, maar ook de stad van Karel Philipp Emanuel Bach en van Georg Philipp Telemann? Telemann werkte er liefst 46 jaar. Van hem luisteren nu naar zijn wasse muziek, Hamburger Ebb und Flut.

En daarmee zaten we even in Hamburg. Muziek van Georg Philipp Telemann was dat. Zijn ouverture Wasse Muziek Hamburger Ebb und Flut door Il Fondamento onder leiding van Paul Dombrecht. Constant en zijn echtgenote hebben plannen om dit jaar naar Hannover te reizen in Duitsland. Hannover is UNESCO City of Music en die titel heeft de stad echt wel verdiend. Want de stad is de geboorteplaats van de vinylplaten, van de cassette en van de cd. Het is, Hannover is ook de stad waar Händel hoofdkapelmeester geweest is. Het is de stad van Heinrich Marschner, de operacomponist uit de 19e eeuw, die er ook dirigent was. Ook de astronoom-componist Willem Herschel, de operacomponist Agostino Steffani en violist Jozef Joachim hebben er gewerkt. En daarnaast merkt Constant op, is Hannover ook een beroemde orgelstad met organist-componisten als Melchior Schmidt, de familie Pretorius, Heinrich Scheidemann, Matthias Weckmann, Johan Adam Reineken en Vincent Lübeck. U ziet, de lijst is lang. De muziek die Constant voorstelde heb ik jammer genoeg niet gevonden. Ik heb hier wel een paar stukken van Heinrich Scheidemann en Matthias Weckmann. Twee componisten dus uit Hannover.

Het Cecilia-concert met een sonate van Matthias Weckmann. En daarvoor speelde Julia Brown, een canzona van Heinrich Scheidemann. Twee organist-componisten die ooit verbonden waren aan de stad Hannover. Mark en Monique zien een citytrip naar Madrid wel zitten. Zij stellen La Musica Notturna dell'Estrade di Madrid voor. Dat mooie strijkquintet van Luigi Boccherini.

0: En daarmee zaten we even in Madrid. Quartetto Casals en Eckhart Rungocello speelden La Musica Notturna delle Strade di Madrid. Dat mooie strijkquintet van Luigi Boccherini.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: En voor wie het nog niet in de gaten mocht hebben, vandaag trekken we op muzikale citytrip. Naar welke muziekstad zou u wel eens willen reizen? Of aan welke muziekstad heeft u goede herinneringen? En waar in de klassieke muziek komen steden voor? ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Dirk bijvoorbeeld trekt samen met zijn vrouw een paar keer per jaar naar Valencia om er hun dochter, die daar al een tijdje woont, en hun kleinzoon te bezoeken. Tijdens die bezoekjes ontdekten ze dat de componist José Serrano onlosmakelijk met de stad verbonden is. Serrano is vooral bekend geworden met zijn zarzuelas, een typisch Spaanse opera. En zijn aanwezigheid voel je op verschillende plekken in de stad, in straatnamen of plekken die naar hem zijn genoemd. Er staat ook een bronzen beeld van hem bij een fontein, een zittende man voor een groep zangers en muzikanten, met op de sokkel de tekst Valencia al Maestro Serrano. Een van de bekendste werken van Serrano is La Canción del Olvido. Dat is een zarzuela uit 1916 en Dirk had daaruit graag de volgende aria gehoord, Junto al Puente de la Peña. Ik heb hier wel geen orkestversie gevonden van die aria, wel een versie voor stem en piano.

Een concertopname in de Munt in Brussel. Bariton Carlos Alvarez was dat samen met Ruben Fernandez Aguirre met Junto al Puente de la Peña uit La Canción del Olvido van José Serrano, een componist die verbonden is aan de stad Valencia. Mark, Chris, Rita en Lief zien een trip naar Praag wel zitten. Mark reist heel graag naar Praag, vertelt hij. Het is een stad waar muziek werkelijk om elke hoek lijkt te klinken. En wie er een concert wil meepikken, blijft de stad ook de place to be. Je hebt er het prachtige Rudolfinum, de concertzaal waar het Tsjechisch Philharmonisch Orkest thuis is. En ook het Dvořák Museum. En dat zijn ook plekken waar Chris aan moest denken. Hier zijn de Praagse walsen van Dvořák.

Het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer met de Praagse walsen van Antonín Dvořák. Een ode aan de stad Praag. En Herbert moest bij ons onderwerp onmiddellijk denken aan Paris. Een suite uit 1948 voor vier piano's van Darius Milhaud, waarin Milhaud verschillende plekken uit de Franse hoofdstad schildert. Dit is een selectie uit die suite. We horen achterin volgens Montmartre, L'Île Saint-Louis en Montparnasse.

Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Clara, live.

Een bezoekje aan Montmartre, Lille Saint-Louis en Montparnasse. Christian Ivaldi, Michel Béroff, Noël Lee en Jean-Philippe Collard speelden enkele delen uit Paris. Een suite voor vier piano's van Darius Milhaud. En we hadden al Rome met muziek van Franz Liszt en Ottorino Respighi. Ook Bizet portretteerde de stad in zijn vierdelige suite Roma. Dit is het slot daaruit met het orkestre de Paris onder leiding van Paavo Järvi.

0: Spanning, aandacht, precisie en virtuositeit. Beleef de finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello van op de eerste rij. Straks op Clara en VRT Max.
1: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn vanmorgen verschillende doden gevallen toen een reizigerstrein op een minibusje met schoolkinderen botste. Dat bevestigt een officiële bron. Op de bus zaten 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur. Amory de Mulder, jij bent op de plek van het ongeval. Weet je al iets over de omstandigheden?
2: Nog niet zo heel veel. We weten wel dat op het moment dat het busje de overweg overreed, dat de slagbomen naar beneden waren en de lichten op rood stonden. Dat bevestigt spoornetbeheerder Infrabel. De klap die lijkt ook groot te zijn geweest. Het busje ligt niet op de overweg, maar enkele meters verderop op zijn kant. Er zouden verschillende doden gevallen zijn, maar het is nog niet duidelijk hoeveel of wie die slachtoffers zijn. We horen ook over verschillende gewonden. Die zouden zijn overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in de buurt, maar het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Op de trein raakte gelukkig niemand gewond. Een 100-tal reizigers is wel geëvacueerd. Zij werden hier even in de nabijgelegen brandweerkazerne opgevangen en zijn een half uur geleden met een bus naar het dichtstbijzijnde treinstation gebracht om van daaruit terug naar huis te kunnen gaan. We horen ook nog uit goede bron dat het busje leerlingen vervoerde van een middelbare school van het buitengewoon onderwijs, maar meer informatie is er voorlopig dus nog niet.
1: Dankjewel, Amory. Op de E19 in Sint-Job in 't Goor is vanmorgen 1 dode gevallen en zijn verschillende mensen gewond geraakt bij een zware verkeersongeval met verschillende auto's en vrachtwagens. De snelweg naar Antwerpen is volledig afgesloten en dat zal nog een tijdje zo blijven, zegt Koen van der Zwalm van de brandweer.
3: Het verkeer zal nog zeker tot de middag niet op de E19 richting Antwerpen kunnen rijden. Dus vermoedelijk zitten alle lokale wegen hier in en rond Brasschaat behoorlijk vast. De brandweer heeft een aantal personen bevrijd. In totaal zijn er 4 personen gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar helaas moeten we ook melden dat er 1 persoon overleden is.
1: Eind vorig jaar stonden er bijna 18.000 mensen met een handicap op de wachtlijst voor een persoonlijk budget. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. In totaal kregen 107.000 mensen ondersteuning van dat agentschap. Dat zijn er 10.000 meer dan 3 jaar eerder. Toch blijven de wachtlijsten dus een probleem. Minister van Welzijn Genet werkt aan een hervorming om dat aan te pakken. De Iraanse religieuze leider Mojtaba Khamenei waarschuwt dat de Verenigde Staten niet langer veilig zullen zijn in de Golfregio. Dat zegt hij als reactie op de Amerikaanse aanvallen van afgelopen nacht. Volgens Khamenei kan de VS zich niet meer verschuilen achter de landen in de regio. Eerder liet ook de top van het Iraanse leger verstaan dat de VS een harde tegenreactie mag verwachten als het Iran opnieuw aanvalt. De Verenigde Staten beweren dat de operatie van afgelopen nacht alleen bedoeld was om Amerikaanse militairen te beschermen tegen een mogelijke Iraanse aanval. Het weer zonnig en erg warm, tot 30 graden of iets meer. De volgende dagen een beetje koeler, maar het blijft zonnig. En tegen het einde van de week is er iets meer kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
5: Goedemorgen. Vandaag trekken we op muzikale citytrip. Naar welke muziekstad zou u wel eens willen reizen? Of aan welke muziekstad heeft u goede herinneringen? En waar in de klassieke muziek komen steden voor? Ampersand@clara.be of een berichtje via onze Clara-app. Deze is voor Neil Innsbruck. Ich muss dich lassen, liever. Van Heinrich Isaac.

Capilla Flamenca met Innsbruck. Ich muss dich lassen van Heinrich Isaac. Marin Marinu, Anne stelt van hem La Sonnerie de Sainte-Geneviève du Monde Paris voor. Een stuk gebouwd op een baslijn met de noten Ré, Fa en Mi. En die drie noten verwijzen naar de klokken van de oude abdij Sainte-Geneviève in Parijs. Die abdij bestaat nu niet meer, maar gelukkig kunnen we nog wel genieten van de muziek van Marin. Ik heb hier een versie met Fabio Biondi, Jordi Savall, Pierre Hantay en Rolf Lislevant.

Fabio Biondi, Jordi Savall, Pierre Antaï en Rolf Lislevrand met La Sonnerie de Sainte-Geneviève du Monde Paris van Marin Marais. En Chris weet ons nog te vertellen dat je in Parijs op zaterdag namiddag gratis opnames kan meemaken van France Musique in het radiogebouw van Radio France. Je moet er wel vooraf reserveren. Het zijn heerlijke live optredens, vertelt ze erbij, hoofdzakelijk van klassieke muziek. Men zeggen het woord. Daarnaast zijn er in veel kerken tijdens het weekend gratis concerten. Allen naar Parijs dus. Een stad waar Theo de komende tijd zeker nog eens wil komen en die vaak vergeten wordt als Bachplaats, is de Tsjechische stad Karlovy Vary. Een kuuroord met vanouds ook veel muziek, schrijft hij. Bach was er 2 keer samen met zijn broodheer Prins Leopold. En die Leopold wou blijkbaar indruk maken op de kuurgasten daar. Want uit een document blijkt dat het nieuwe clavicymbel vanuit het hof per se mee moest naar dat kuuroord. Theo dacht aan een korte cantate van Bach, Amore Traditore. Daar bestaat ook een pianoversie van, vertelt hij. En wel, ik heb die versie gevonden. Dit is Jonathan Plowright, met een bewerking dus van Amore Traditore van Bach.

Een wervelende transcriptie van Amore Traditore, muziek van Johann Sebastian Bach met Jonathan Plowright aan de piano. Bruno reist deze zomer naar Dresden, de stad van de Semperoper. En de Semperoper is het hoofdkwartier van de Saksische Staatsoper en de Staatskapelle Dresden, een van de oudste en meest gerenommeerde orkesten ter wereld. Het gebouw staat aan de Theaterplatz in het historische hart van Dresden. Een bijzondere plek, want Wagner creëerde er verschillende van zijn opera's en Richard Strauss dirigeerde er premières van zijn werk. Een van de dirigenten die ooit aan het hoofd stond van de Staatskapelle Dresden was Giuseppe Sinopoli. Bruno wou graag de opname horen die Sinopoli maakte van de vier laatste liederen van Strauss samen met sopraan Cheryl Studer. Hier zijn ze met Mein Schlafengehen.

Sopraan Cheryl Studer en de Staatskapelle Dresden onder leiding van Giuseppe Sinopoli met Beim Schlafen gehen, uit de vier laatste lieder van Richard Strauss. Sinopoli overleed in 2001 tijdens een uitvoering van Verdi's Aida in de Deutsche Oper in Berlijn. En daarom wou Bruno als eerbetoon een opname met Sinopoli. Pieter kiest bij ons thema vandaag niet voor een stad, maar wel voor het pittoreske bergdorp Verbier in Zwitserland. Daar vindt elke zomer het Verbier Festival plaats, een internationaal klassiek muziekfestival. Deze zomer nu al voor de 33ste keer. 19 dagen wordt het Alpendorp dan omgetoverd tot een wereldwijd muziekcentrum met meer dan 60 spraakmakende concerten en 100 masterclasses die liefhebbers van over de hele wereld trekken. Er komen dus heel wat sterren spelen. Echt wel een bijzonder festival, dat Verbier Festival, helaas niet zo goedkoop. Pieter heeft gezien dat pianist Yevgeny Kissin dit jaar op de affiche staat. En hij droomt er al van om hem eens live mee te maken.

Yevgeny Kissin met een wals van Frédéric Chopin. Paul Arlette en Marie-Claire dromen dan weer van een trip naar Salzburg en naar Wenen. Met als hoogtepunt een concert in de Weense Muziekverein. De gouden zaal waar harpiste Anneleen Leenaerts intussen een vaste waarde is geworden. Hier is ze, Anneleen Leenaerts, met enkele muzikanten uit de Wiener Philharmoniker. Zij spelen een bewerking van Anders Schönen Blauen Donau van Johann Strauss.

Annelien Leenaert en enkele leden van de Wiener Philharmoniker met een bewerking van An der schönen blauen Donau van Johann Strauss. Muziek die verbonden is aan de stad Wenen. En Arlette, laat ons nog weten, als je wil ontbijten in Wenen, dan moet je naar het Café Français. Het is warm aanbevolen daar vlak bij de Votiefkerk. Wel bij deze, Arlette, we nemen het mee als we nog eens naar Wenen trekken. Elian heeft al heel wat prachtige steden bezocht en vaak combineerde ze die reizen met een concert of een operavoorstelling. Eén stad staat nog altijd op haar bucketlist en dat is Milaan. Want als operaliefhebber vindt ze dat je toch minstens één keer in je leven naar La Scala moet. En als ze dan mag kiezen, dan zou ze daar het liefst Mefistofele van Arrigo Boito willen zien. Een opera die daar in La Scala in première ging in 1868. Het publiek was toen verdeeld, maar Boito herwerkte het stuk en later.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.

En dat was natuurlijk niet de stem van Rolando Villazón, maar wel Bas Ildar Abdrazakov. Hij zong Son lo spirito che nega uit Mefistofele van Arrigo Boito. Het orkestre Metropolitain du Grand Montréal werd geleid door Yannick Nézet-Séguin. En vandaag gingen we op muzikale citytrip. Dank voor alle reacties. Ik had nog graag de Dublin Dances laten horen van Jan van der Roost, een tip van Luc, of de Schelde van Peter Benoit. En Louis stelde ook nog een stad voor, gespeeld door Fazil Say uit zijn suite Four Cities. Hij wou daaruit graag Sivas horen. Dan hadden we ook nog Valencia, een tip van René. En tot slot een suggestie van Mark, want hij dacht aan onze Belgische componist Paul Gilson en zijn compositie uit 1906 voor de stad Bench. Variaties, een capriccio op carnavalsliederen. Dit is een oudere opname door het symfonieorkest van het NIR onder leiding van Sylvain Vouillemain. Maak er nog een heerlijke dag van en veel luisterplezier zo dadelijk met Olaf in Music Matters.

0: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
5: Het is 12 uur, een goede middag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Maar één hoofdpunt vanmiddag: op een spoorwegovergang in Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een schoolbusje vanmorgen tegen een trein gebotst. De balans is zwaar, er is sprake van meerdere doden. Een zware balans dus in Buggenhout bij Dendermonde in Oost-Vlaanderen vanmorgen, waar een reizigerstrein op een busje met schoolkinderen is gebotst. Op de bus zaten 7 kinderen van de middelbare school, een begeleider en een chauffeur. Er zijn verschillende doden, dat bevestigt een officiële bron. Amaury de Mulder, jij bent op de plaats van het ongeval, weet je al iets over de omstandigheden?
6: Wel, wat we al weten is dat op het moment dat het busje de overweg overreed, de slagbomen naar beneden waren en de lichten op rood stonden. Dat bevestigt ook spoornetbeheerder Infrabel. De bestuurder zou dus dwars door de slagboom zijn gereden. Je ziet ook duidelijk dat die omgebogen is. De klap met de trein lijkt dan ook groot te zijn geweest. Het busje ligt tientallen meters verderop op zijn kant en is zwaar beschadigd. En er is ook een mast van de bovenleiding geraakt. Die ligt hier schuin over de weg.
7: Over de toestand van de slachtoffers gaan we momenteel nog niks zeggen. Dus eerst worden familieleden.
5: En weet je al iets over de slachtoffers, Amaury?
6: Nee, nog niet zo heel veel. In het busje zouden verschillende doden en gewonden gevallen zijn, zegt Anne Berger van de federale politie.
7: Over de toestand van de slachtoffers gaan we momenteel nog niks zeggen. Dus eerst worden familieleden desgevallend op de hoogte gebracht. Alle kinderen, familieleden worden ook opgevangen in de school hier in de buurt.
6: Dat is dus wat het busje betreft. Op de trein, daar raakte gelukkig niemand gewond. Een 100-tal reizigers is wel geëvacueerd en een van hen was ook in shock. Een treinbegeleider wordt ook nog opgevangen.
5: Dankjewel, Amaury. Een zware balans daar in Buggenhout. En op een spoorwegovergang in Lokeren is vanmorgen een fietser aangereden door een tractor. De fietser is daarbij omgekomen. Door het ongeval was het treinverkeer tussen Dendermonde en Zeelen een tijdje onderbroken. De E19 in Sint-Job in het Goor is nog altijd helemaal afgesloten richting Antwerpen na een zwaar ongeval vanmorgen. Na een kettingbotsing met vrachtwagens en auto's is daar 1 dode te betreuren. Verschillende mensen raakten ook gewond. Hajo Beekman, hoe is de situatie daar nu?
8: Wel, de weg is nog steeds afgesloten. Bij de kettingbotsing waren in totaal 7 voertuigen betrokken, 4 vrachtwagens en 3 personenwagens. Niet alleen de menselijke tol van de aanrijding is hoog, er is ook sprake van een ware ravage op de weg, waardoor de takeling heel wat tijd in beslag neemt. 5 voertuigen zijn al weggehaald, horen we bij het verkeerscentrum. En de hulpdiensten zijn nu nog bezig met de laatste 2 vrachtwagens. En dat zou naar schatting tot minstens 1 uur vanmiddag duren. Pas dan kan de weg weer open. Vermijd in elk geval de E19, want momenteel is het 2 uur aanschuiven van Brecht tot Sint-Job, waar je via de afrit de E19 moet verlaten. En op de plaatselijke omleiding via Brasschaat en Schoten staan ook erg lange files.
5: Dankjewel, Hajo. Er zijn nog 2 verdachten opgepakt na het incident op een kustram in De Haan gisteren. 4 jongeren hadden geen ticket, controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en het kwam tot een vechtpartij. 5 werknemers van de lijn en 2 agenten raakten daarbij gewond. 1 jongeman uit Nienhoven was gisteren al opgepakt. De 3 moeten vandaag voor de onderzoeksrechter komen. Ze worden verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen. Een 4e verdachte wordt nog opgespoord. Vorig jaar kreeg een recordaantal van 107.000 mensen met een handicap ondersteuning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Dat blijkt uit de nieuwejaarscijfers voor 2025. Toch blijven er lange wachtlijsten voor persoonlijke budgetten. Eind vorig jaar wachten nog altijd bijna 18.000 mensen op zo'n budget om hun zorg en ondersteuning te betalen. Dat heeft grote gevolgen, zegt Gwen de Keuleneer van Kan het VZW, dat is een organisatie compensatie voor mensen met een handicap.
9: Dat betekent dat mensen financieel in de moeilijkheden komen omdat ze de zorg die ze dan echt nodig hebben wel zelf moeten betalen. Dat mensen heel hard moeten rekenen op de ondersteuning uit hun omgeving, uit hun eigen netwerk, die er ook niet altijd is. Er moet echt iets gebeuren voor de mensen op de wachtlijst. Die is veel te lang. Maar die hervormingen moeten blijven vertrekken vanuit de noden van personen met een handicap. Dat is nu niet het geval.
5: In Frankrijk is een schandaal rond kindermisbruik in scholen losgebarsten. Het gaat om mishandeling en seksueel misbruik door mensen actief in de naschoolse opvang. Vandaag start het proces tegen een van de verdachten. De man wordt ervan verdacht 9 kinderen van 3 tot 5 jaar seksueel misbruik te hebben. Maar er zijn nog meer verdachten, zegt Frank Renaud in Parijs.
10: Het onderzoek richt zich op misstand in meer dan 100 scholen. Het gaat om meer dan 80 kleuterscholen, zo'n 20 lagerscholen en nog eens ongeveer 10 instellingen. Die scholen liggen verspreid over heel Parijs. En het stadsbestuur van Parijs heeft de afgelopen maand ook 78 medewerkers van scholen preventief geschorst, van wie er 31 verdacht worden van seksueel geweld. Wat het extra pijnlijk maakt is dat het misbruik zou hebben plaatsgevonden dus op scholen zelf of bij de buitenschoolse opvang. En wat ook speelt, de vermeende slachtoffers zijn nog heel erg jong, soms nog maar 3 jaar oud.
5: De Iraanse religieuze leider Mojtaba Khamenei waarschuwt dat de Verenigde Staten niet langer veilig zullen zijn in de Golfregio. Hij zegt dat als reactie op de Amerikaanse aanvallen van afgelopen nacht. Volgens hem kan Amerika zich niet meer verschuilen achter de landen in de Golfregio. Eerder liet ook de top van het Iraanse leger al verstaan dat de VS een harde tegenreactie mogen verwachten als het Iran opnieuw aanvallen. De Verenigde Staten beweren dat de operatie van voorbije nacht alleen bedoeld was om Amerikaanse militairen te beschermen tegen een mogelijke Iraanse aanval. Het weer, zonnig en erg warm, tot 31 of 32 graden aan zee, iets koeler door een zeebries. Morgen wordt het enkele graden minder warm, maar nog altijd veel zon. De rest van de week gaan we opnieuw richting de 30 graden. Stilaan vergroot wel de kans op een onweer. We begonnen met het zware ongeval op een spoorwegovergang in Buggenhout bij Dendermonde in Oost-Vlaanderen. Een busje met middelbare schoolkinderen is daar vanmorgen aangereden door een trein. Er is sprake van verschillende doden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
12: Goedemiddag. Vanavond staat de tweede avond van de finale week van de Koningin Elisabeth wedstrijd op het programma. Wie en wat staat er vanavond op het programma en waar kunnen we naar uitkijken? Dat komt Nicole van Opstal hier zo meteen vertellen. En aangezien we dan toch in strijksferen zijn, hebben we ook even het koffietafelboek The Golden Age of Flemish Violins bijgenomen. Want we kennen wel namen als Stradivarius en Guarneri, maar wie kent nog de families Hofmans of Willems die in onze contraia actief waren in de 17e en 18e eeuw? Vioolbouwer Jan Strik, die komt straks na 1 uur onze viool- en cello-horizon verbreden. En wie net als ik ook van viola da gamba's houdt, die is er vandaag ook aan het goede adres met deze muziek van Fami Alkai, gambist, die nog de eregast was tijdens het Lunalia-festival in Mechelen vorige maand. Dit heet La Portugaise.

Portuguese van Gambist. Fami Alcai, al was de grote solist hier in andere Gamba-wonder. Vittorio Gelmi, samen met zijn suonar parlante. Vanavond dus tweede finale avond van de Elisabeth-wedstrijd met onder andere de Japaner Yoki Tamura, iemand waar tijdens zijn halve finale voelden we al ergens dat die man de finale zou moeten halen. Fantastische muzikant ook. En dat had hij onder andere hieraan te danken aan zijn prachtige uitvoering van de sonate voor cello en piano van Francis Poulenc. Zo klonk het derde deel, Balabile, in zijn halve finale. Yoki Tamura.

0: man speelt bijzonder matuur voor zijn amper 22 jaar. Yo Kitamura, hier in zijn halve finale van de Elisabeth-wedstrijd met een deel uit de sonate voor cello en piano van Francis Poulenc. En vanavond is hij een van de twee finalisten. We gaan al eens vooruitkijken met Nicole van Opstal. Dag Nicole.
1: Ah, dag Olaf.
0: Nicole, gisteravond eerste finale avond van de wedstrijd. Hoe heb je die beleefd? Wat is jou daaraan opgevallen?
1: Wel, het was een indrukwekkende avond. In die zin, ja, we hebben het verplicht werk leren kennen.
0: Ja, Fangman. Ja. Four Odes to the Tidings of Flowers.
1: En dat is al een heel poëtische titel.
0: Absoluut.
1: En dat, die vlag dekt de lading wel een beetje. Maar we hebben twee totaal verschillende versies gehoord door de twee finalisten die gisteren aan het werk waren.
0: Wat misschien wel fijn is als je het werk 12 keer moet horen deze week.
1: Ja,
0: als iedereen
1: zeker
0: zijn eigen versie ervan kan maken, dat wil zeggen dat het een werk is waar toch veelzijdigheid in mogelijk is. Dan.
1: Ja, absoluut. Maria Zaitseva die ging meer over de kleuren, de sferen, de suggestieve beelden. En van waar ik in de zaal zat, want dat is altijd ook een bepalende factor, hoorde ik haar niet zo heel goed. En
0: dat
1: schijnt ook bij het panel, bij Katelijne, een van de opmerkingen geweest te zijn. Hè, dat ze zich zo niet kon profileren boven het orkest. Maar dat was dan bij Lionel Martin totaal geen probleem. Dus die deed dat wel. Die pakte het anders aan. Ging wat krachtiger en kordater er tegenaan. En dat uitte zich dan ook op het einde van de vier delen, zoals hij ze in de volgorde had gekozen. Hij koos als vierde deel een werk dat echt op een climax eindigt. En hij vroeg daar aan de orkestleden om mee te roepen, om iets te...
0: Ja, dat maakte het extra indrukwekkend, hè?
1: Ja, dat werkte zeer goed, ja.
0: Fantastisch.
1: Dus de conclusie was van, zo kan het ook. Het is benieuwd wat er de komende dagen nog aankomt.
0: Ja, er is veel mogelijkheid met dat werk. Zoals je zegt ook, het zijn vier seizoenen en de artiesten mogen zelf kiezen in welke volgorde.
1: Ja.
0: Zit de seizoenen van dat werk van Fangman spelen. Nu, Nicole, je hebt de halve finales van op de eerste rij meegemaakt.
1: Ja.
0: Je mocht vlak na die halve finales voorspellen bij VRT Nieuws wie er volgens jou in de finale zou zitten. En je had het helemaal juist met die Japaner Yo Kitamura, die we net hoorden. En die gaan we vanavond ook horen.
1: Gaan we vanavond ook horen.
0: Ik ben
1: horen.
0: Heel benieuwd.
1: Ja, ik ook hoor. Want hij maakte indruk met onder meer die Poulenc die je net liet horen. Maar ook met zijn concerto toen van Kraft. Ik herinner mij dat het was denk ik het vierde concerto dat we toen hoorden. Dat iedereen zei, zo kan het ook.
0: Ja.
1: Dus ook daar al enige verbazing. Hij zat ook constant te lachen.
0: Die lacht de hele tijd. Dat is prachtig. Die amuseert zich rot, lijkt me zo bijna.
1: Ja, dat heeft hij ook verteld achteraf. Van kijk, ik heb mij zo geamuseerd en met het orkest samengespeeld. Waarschijnlijk was het daardoor dat ik ging lachen. Dus vanavond zullen we zien hoe hij het gaat doen in dat verplicht werk. Daar kijk ik naar uit. Maar hij koos dan ook voor de Sinfonia Concertante van Sergei Prokofjev. En dat is een concerto dat geboekstaafd staat als enorm moeilijk. Eigenlijk een hele tijd gedacht onspeelbaar. Ja, kreeg het predicaat onspeelbaar. Dus uitdagend, dat zal zeker zijn. Hij krijgt maar weinig rustmomenten in zo'n concerto. En het is ook heel symfonisch opgevat, vandaar die titel. Hè. Dus het is een zeer innig, stevige partij ook voor het orkest zelf.
0: Ja. Onspeelbaar zeg je, maar misschien dat Yo Kitamura dat dan zelf wel gespeeld gaat krijgen. En misschien dat de tweede kandidaat vanavond ook even kijken, Ivan Sendetsky.
1: Ja.
0: Ik heb zijn leeftijd gecheckt, 29 jaar, de oudste finaliste.
1: Ja, zeker. En op 4 juni wordt hij 30.
0: Oula, ja.
1: En het is ook de tweede keer dat hij hier in de... Ik wou zeggen de finale, nee dat niet, maar in de wedstrijd staat.
0: Ja.
1: Hij heeft vorige editie de halve finale gehaald.
0: Dat is gisteren toen, ja.
1: Maar hij zei van kijk, ik wil het verhaal volledig vertellen, dus ik ben teruggekomen. En kijk, hij staat nu in de finale.
0: Prachtig zeg. Ja. En hij gaat het eerste celloconcerto van Shostakovich spelen.
1: Dus... En als Rus zou dat misschien ook wel eens een bijzonder karakter kunnen krijgen. Hè?
0: Ja. Hoeveel keer horen we dat deze keer?
1: Vier keer.
0: Vier keer gaan we het horen in de finale. Het is een heel bijzonder werk ook.
1: Ja, ja fantastisch. Ja. Het is voor een vrij beperkt orkest geschreven. Dus qua koperblazers is er maar één, de horen. En die horen krijgt meteen een stevige rol te vervullen, want die is zo'n beetje het alter ego of de dubbelganger van de solist. Gaat er vaak mee in gesprek en zelfs mee in concurrentie af en toe. Dus de hornist van het Belgian National Orchestra heeft hier een stevige kluif aan.
0: Ja.
1: En verder is het uiteraard ook voor de cellist een stevige kluif. Concerto opent met een heel kenmerkend thema dat wat verwant is aan dat typische muzikale monogram dat Shostakovich nogal in meerdere werken gebruikt.
0: Ja, zijn initialen zo, die dan verwerkt erin. Wel, ja.
1: Dat viernotenmotief komt ook in de verschillende delen terug. Dus daar moeten we met z'n allen maar eens goed op letten, want het is zo'n beetje de basis van het hele werk. Het heeft 4 delen, het concerto, waarvan het derde deel een behoorlijk lange cadenza.
0: Ja, dus hij kan heel erg tonen wat hij waard is als hij daar alleen aan het spelen is.
1: Ja, het is wel vrij uniek, denk ik, in het concertorepertoire dat er zo'n cadenza is van 1 minuut of 8, denk ik. Waar die solist helemaal solo aan het werk gaat.
0: Heel benieuwd.
1: En dat ingebed in een concerto met die typische Shostakovich-kenmerken, sarcasme hier en daar. Maar in het tweede deel, het trage deel, ook prachtige lyriek, waar op een bepaald moment de celesta ook een bijdrage levert en zo'n beetje voor een dromerige sfeer zorgt. Dus ja, we gaan ook alle hoeken van de kamer zien, bij wijze van spreken, in dat concerto. En ja, tot benieuwd wat hij daar gaat...
0: Wat Ivan Sendetsky gaat doen daar in dat eerste concerto voor cello en orkest van Dmitri Shostakovich. Ik heb de oeropname klaarstaan nu van dat concerto. Opname uit 1960 met Rostropovich.
1: Ja, voor hem is het geschreven ook.
0: Het is fantastisch. Hè? En Philadelphia Orchestra onder leiding van Eugene Ormandy. Jij zei het tweede deel en het derde deel. Ik heb het openingsdeel klaarstaan.
1: Ah, goed.
0: Het eerste.
1: Met dat typische motief.
0: Dat gaan we zo meteen horen. De Elisabeth-wedstrijd live op Clara en op het kanaal van Ketnet en op VRT Max elke avond deze week om 8:00. Nicole van Opstal, jij gaat elke dag deze week vooruitblikken naar de finale avond. Geniet ervan als je gaat kijken vanavond. En dankjewel om langs te komen.
1: Graag gedaan.

Openingsdeel van het eerste concerto voor cello en orkest van Dmitri Shostakovich. Hij werkte het af in 1959, was zo op het nippertje klaar voor de première dat Mstislav Rostropovich het maar een kleine week voordien had, wat hem niet weerhield om het bij de première integraal uit het hoofd te spelen. Zo geniaal was Rostropovich. We hoorden hem in een opname niet zo lang na die première met het Philadelphia Orchestra onder leiding van Eugene Orman, die Shostakovich zelf zou bij die opname geweest zijn trouwens. En vanavond is dit dus het tweede concerto dat we mogen beluisteren in de tweede finale van de Elisabeth-wedstrijd. Het Spaanse kwartetto Quiroga heeft zijn negende album uitgebracht met erop de drie strijkkwartetten van Juan Crisóstomo de Arriaga. Hij schreef die op zijn 16e. Dit is het slot van het derde.

Het slotdeel van het derde laatste strijkkwartet van Juan Crisóstomo de Arriaga. Spaanse componist die amper 19 werd. Zijn landgenoten van het kwartetto Quiroga hebben nu een integrale van zijn strijkkwartetten uitgebracht. Arriaga overleed in 1826 dus. En dat was 2 jaar voor Franz Schubert, die hem zelfs overleefde, ondanks zijn 31 jaar. En de indrukwekkende laatste pianosonate van Schubert, die kan u volgende week woensdag live beleven in de Singel in Antwerpen. Zoals die u misschien nog nooit hoorde. Met de magische vingers van Grigori Sokolov. We laten ze even horen zoals ze live klinken, die weergeloze vingers. Niet live in onze studio, hier spijtig genoeg. We horen een ander werk van Schubert, een Allegretto in Do klein, dus ook live gespeeld door Grigori Sokolov.

0: Ja, Grigori Sokolov ademt de muziek van Frans Schubert hier. Het Allegretto in Do Klein van Schubert. Volgende week woensdag komt Sokolov naar de Singel. Het is altijd een belevenis. Hè? Na de pauze speelt hij dan de laatste pianosonate van Schubert. En voordien krijgen we de vierde sonate en zes bagatellen van Ludwig van Beethoven cadeau. Wie daarbij wil zijn, haast u. Want er staat op dit moment laatste kaarten op de website van de Singel.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Het is ondertussen bijna 1:15. We zitten met een tweespalt vandaag, want we moeten gewoon een verjaardag vieren. En we moeten ook een zeer recent overlijden betreuren. Dat overlijden hoorde u misschien al in Espresso of op het radio nieuws. Maar Sonny Rollins is overleden, een van die laatste groten uit de jazz. En wat die verjaardag betreft, misschien wel de allergrootste, was vandaag 100 geworden. Miles Davis, de grootste jazztrompetist die ooit geleefd heeft. Muziekvriend Frederik Goossens, die heeft deze magistrale eerste samenwerking tussen Miles Davis en arrangeur Gil Evans klaargezet. Dit is Miles Ahead.

0: Miles Ahead, heerlijke eerste samenwerking van Miles Davis samen met arrangeur Gil Evans in 1959. En wat een mooie dag om dit te laten horen, want Miles zou vandaag precies 100 jaar geworden zijn als hij niet zijn laatste adem had uitgeblazen in 1991. En het kan bijna geen toeval zijn, maar precies gisteren aan de vooravond van Miles' 100ste heeft Sonny Rollins zijn tenorsax voor eeuwig te rusten gelegd. Hij werd 95. Frederik Goossens, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Olaf.
0: Frederik, jij bent een van de mensen die muziek kiest voor dit programma. Je bent ook een geweldige jazzfreak. En dit jaar is het 100 jaar Miles Davis, 100 jaar John Coltrane ook. Sonny Rollins hoort ook in dat rijtje, dat begrijp ik toch, hè?
1: Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Sonny Rollins is onze laatste getuige geweest van die grote gouden periode van de jazz. Net na de oorlog, wanneer alles veranderde, wanneer jazz van een soort onderhoudsmuziek en dansmuziek naar een echte kunstmuziek veranderde, dan was Sonny Rollins daar als een van de eerste bij.
0: Ja, ongelooflijk. En je leest overal in de pers, lees je artikels nu over Rollins, dat hij een periode lang 15 uur per dag heeft gestudeerd, dat hij zijn saxofoon echt ook als solo-instrument bekeek. Hij heeft zelfs ook solo-albums opgenomen. Maar wat maakt hem voor jou zo uniek, Frederik, Sonny Rollins?
1: Sonny Rollins is van die generatie, net zoals Miles Davis, die in de schaduw van Charlie Parker zijn groot geworden. En Charlie Parker was echt een dominante figuur. Hij is de grondlegger van de moderne jazz, van de bebop. En iedereen spiegelde zich naar hem, muzikaal en soms ook qua levensstijl, waar ook Sonny Rollins het slachtoffer van geworden is. Maar muzikaal waren Miles en Sonny Rollins een beetje buitenbeentjes. Zij zochten naar een eigen pad, een ander pad. En Miles deed dat in zijn minimalisme, zijn prachtige lyriek. En Sonny Rollins ging in plaats van in de akkoorden te gaan duiken, in de harmonie en daar complexe en heel snelle melodische lijnen uit te gaan halen, ging hij met kleine themaatjes werken. Soms ritmische patronen of een interval tussen twee noten. En dat ging hij als basis van zijn solo nemen. En op die manier ontstonden lange verhalen die toch ergens een compositorische lijn hadden. En dat maakte Rollins echt wel uniek.
0: Ja, zo kunnen we zijn stijl echt wel herkennen. Nu, Frederik, heb jij Sonny Rollins live zien spelen? Ik vermoed van wel, want je hebt heel veel artiesten gezien.
1: Ja, ik heb twee keer de kans gehad om hem live te zien. De eerste keer, om weet ik veel welke reden, ben ik op het laatste moment niet meer kunnen gaan. En ik heb die kaarten toen aan mijn schoonouders gegeven. En nog steeds herinnert mijn schoonvader mij daaraan. Hij zegt, fantastisch concert, hé man. Maar de tweede keer heb ik dus niet laten schieten. En dat was ook de laatste keer dat hij is langsgekomen in 2011, denk ik, op Gent Jazz.
0: Ja.
1: En toen kwam hij al als een soort marionet, zo'n een pop aan touwen op het podium.
0: Ja, want hij was misschien goed om te weten, hij was ziek op het einde van zijn leven, had longfibrose, kon niet goed meer blazen, ook niet meer op dat moment, hè?
1: Ja, je zag dat ook lichamelijk, de manier waarop hij op het podium bewoog, maar als hij dan begon te spelen, herken je onmiddellijk die warme, ronde, krachtige toon die hij had. Hè. En hij speelde eigenlijk een beetje buiten zijn jaren speelde hij toch nog een fantastisch concert.
0: Ja, dat is fantastisch. En jij kan dus nu zeggen van, hey, ik heb die man nog live zien spelen. Ik heb het nooit mogen meemaken, spijtig genoeg. Maar dus, we gaan nu Sonny Rollins en Miles Davis verenigen. Hè, de man die overleden is en de man die 100 had moeten worden. Sonny Rollins had dat ook moeten worden voor mij. Hij is 95 geworden. Het is een opname uit 1954. Dit heet Oleo. Frederik Goossens, jij hebt dit schone stuk muziek klaargezet. En ik wil je heel hartelijk bedanken voor je eerbetoon aan Sonny Rollins.
1: Dank u wel.

Ja, Oleo, hè. Legendarische samenwerking van saxofonist Sonny Rollins met Miles Davis uit 1954. En het is een iets wat vreemde dag, mensen, want Miles zou 100 jaar geworden zijn vandaag. En tegelijk betreuren we ook Sonny Rollins, die op weg was naar die 100, maar hij is gisteren overleden. Hij is gestrand op zijn 95ste. En zoals Frederik Goossens net nog zei, het was een van de laatste echt hele grote uit die glorieperiode van de jazz, hè, van de jaren 50. Tot nu bijna, want zo lang heeft Sonny Rollins nog gespeeld. Er is nog een lullaby van George Gershwin, maar wel wakker blijven, mensen, want na het nieuws van 1 uur duiken we interessante materie in, andere interessante materie met de vioolbouwateliers in onze contrée in de 17e en 18e eeuw, met dank aan vioolbouwer Jan Strik, die er een heel indrukwekkend boek over heeft geschreven.

0: 1 uur, goedemiddag, 14 nieuws met Sophie van der Dood. Een hoofdpunt in Buggenhout zijn bij het ongeval met een schoolbus op een spoorwegovergang 4 doden gevallen, 2 kinderen en 2 volwassenen. Bij het zware ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn dus 4 doden gevallen. Kort na 8 uur reed een schoolbus tegen een slagboom op een spoorwegovergang en de bus werd gegrepen door een trein. De overweg was op dat moment gesloten. 4 mensen op de bus zijn overleden. Lisa de Wilde van het parket Oost-Vlaanderen.
1: Deze tol is bijzonder zwaar. Daarbij zijn 4 dodelijke slachtoffers gevallen. Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar.
0: 5 andere kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hun toestand is ondertussen stabiel. Marieke van Kouwenbergen, jij hebt net de persconferentie gevolgd. Wat heb je daar allemaal vernomen?
2: Ja, de burgemeester heeft hier eerst het woord genomen. Dat is Geert Hermans. Hij zei dat hij bijzonder zwaar getroffen is door dit ongeval en dat zijn prioriteit is om nu de slachtoffers en de nabestaanden te helpen. De ouders van de getroffen kinderen worden opgevangen hier wat verderop in een zaal van de gemeente. En dan zijn er op die school, middelbare school van het buitengewoon onderwijs, ook nog allerlei hulpverleners om daar kinderen bij te staan. Het gemeentelijk rampenplan is hier vanmorgen afgekondigd en is nog altijd van kracht. En de burgemeester is hier net vertrokken en zit nu opnieuw in crisisoverleg met de hulpdiensten, met het parket en de politie. Het is dan ook een bijzonder zwaar ongeval geweest. 4 doden en dan nog eens 5 zwaargewonde kinderen die op dit moment in het ziekenhuis liggen. Een verkeersdeskundige zal nu na moeten gaan wat er precies gebeurd is. Er zullen ook getuigen worden verhoord en camerabeelden zullen worden bekeken. Iemand van de school is hier ook komen spreken op de persconferentie. Die zei: dit is een absoluut drama voor de school. De emoties lopen er hoog op. We gaan iedereen proberen zo goed mogelijk op te vangen vandaag. En op het einde van de persconferentie heeft de burgemeester ook 1 minuut stilte gehouden om stil te staan nu bij die slachtoffers, die 4 doden, 2 volwassenen dus en 2 kinderen.
0: Dankjewel voor je verslag vanuit Buggenhout, Marieke. Op een spoorwegovergang in Lokeren is vanmorgen een fietser aangereden door een tractor. De fietser is overleden. Hoe het ongeval gebeurd is, is nog niet duidelijk. En nog een zwaar ongeval met een fietser in Mortsel in de provincie Antwerpen. Een vrouw op een bakfiets werd aangereden door een pick-up truck die achteruit reed om te parkeren. De vrouw was even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Haar 2 kinderen in de bakfiets bleven ongedeerd. De E19 in Sint-Job in het Goor is nog altijd volledig afgesloten richting Antwerpen na een dodelijk ongeval vanmorgen. Bij een kettingbotsing met 4 vrachtwagens en 3 auto's is 1 dode gevallen. Verschillende mensen raakten gewond. Hajo Beekman, wat is de situatie daar op de E19?
3: Wel, de hulpdiensten zijn nog lang niet klaar met het takelen van de laatste 2 vrachtwagens. Die zijn namelijk zeer zwaar beschadigd. 1 cabine werd tijdens de aanrijding van vanmorgen zelfs helemaal van de rest van het voertuig losgerukt. Dus het is eerder schrootruimen dan takelen, zo is te horen bij het verkeerscentrum. Wanneer de weg weer open kan, is dus nog onduidelijk. Maar in elk geval vermijd de E19, want momenteel is het 2 uur aanschuiven van Brecht tot Sint-Job, waar je dan via de afrit de E19 moet verlaten. Op de plaatselijke omleiding via Brasschaat staan ook al lange files. Je kan beter omrijden via Schoten.
0: Dankjewel, Hajo. Na het incident op een kusttram in De Haan zijn er intussen 3 verdachten opgepakt. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. Maar de jongeren verzetten zich en het kwam tot een vechtpartij. 5 werknemers van de lijn en 2 agenten raakten gewond. 1 jongeman uit Nienhoven was gisteren al opgepakt, nu dus nog 2 anderen. Ze worden verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen. Een 4de verdachte wordt nog gezocht. Vorig jaar heeft een recordaantal van 107.000 mensen met een handicap ondersteuning gekregen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Toch blijven er lange wachtlijsten voor persoonlijke budgetten. Eind vorig jaar wachten nog altijd bijna 18.000 mensen op zo'n budget om hun zorg en ondersteuning te betalen. Dat heeft grote gevolgen, zegt Gwen de Keulenheer van Kan het VZW. Dat is een organisatie voor mensen met een handicap.
4: Dat betekent dat mensen financieel in de moeilijkheden komen omdat ze de zorg die ze dan echt nodig hebben wel zelf moeten betalen. Dat mensen heel hard moeten rekenen op de ondersteuning uit hun omgeving, uit hun eigen netwerk, die er ook niet altijd is. er moet echt iets gebeuren voor de mensen op de wachtlijst. Die is veel te lang. Maar die hervormingen moeten blijven vertrekken vanuit de noden van personen met een handicap. Dat is nu niet het geval.
0: In Parijs start vandaag een rechtszaak tegen een kinderbegeleider uit de naschoolse opvang. De man wordt verdacht van seksuele agressie tegenover 9 kleuters. De zaak is deel van een groter schandaal over seksueel misbruik in het onderwijs in Parijs. Er loopt een onderzoek naar tientallen scholen en medewerkers, vertelt correspondent Frank Renaud.
5: Het onderzoek richt zich op misstand in meer dan 100 scholen. Het gaat om meer dan 80 kleuterscholen, zo'n 20 lagerscholen en nog eens ongeveer 10 instellingen. Die scholen liggen verspreid over heel Parijs. En het stadsbestuur van Parijs heeft de afgelopen maand ook 78 medewerkers van scholen preventief geschorst van weer 31 verdacht worden van seksueel geweld.
0: Het schandaal barstte los na een tv-reportage die het misbruik in veel scholen blootlegde. Ook op andere plaatsen in Frankrijk zijn daarna klachten naar buiten gekomen. De Iraanse religieuze leider Mojtaba Khamenei waarschuwt dat de Verenigde Staten niet meer veilig zullen zijn in de Golfregio. Dat zegt hij na de Amerikaanse aanvallen van afgelopen nacht in het zuiden van Iran. Iran heeft het recht om te reageren, staat in een verklaring. De Verenigde Staten zeggen dat de operatie van afgelopen nacht alleen bedoeld was om Amerikaanse militairen te beschermen tegen een mogelijke Iraanse aanval. Zonnig en erg warm tot 31 of 32 graden. Aan zee iets koeler door een zeebries. Morgen enkele graden minder warm, maar nog altijd veel zon. De rest van de week gaan we opnieuw richting 30 graden. Stilaan vergroot wel de kans op een onweer. Dit nieuws begon met het dodelijke ongeval op een spoorwegovergang in Buggenhout in Oost-Vlaanderen. Een schoolbus is daar gebotst met een trein. 2 kinderen van 12 en 15 zijn overleden. En ook de chauffeur en een begeleider hebben het ongeval niet overleefd. Er zijn ook 5 kinderen zwaar gewond. Updates in de app van VRT Nieuws.
6: Blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
7: Goedemiddag. U kent vermoedelijk wel de namen van vioolbouwers als Stradivarius, Guarneri of Guadagnini. Maar weet u dat er in die tijd van die mensen ook best wel heel goede Vlaamse vioolbouwers actief waren? Wie dat zoal waren en waarom we dat vergeten lijken te zijn, dat las ik in een indrukwekkend boek van vioolbouwer Jan Strik. En Jan is hier zo meteen om over dat boek te vertellen. We beginnen eerst met een festijn van lange namen, een concerto voor viool en orkest van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges, met een solist Théotime Langlois de Zwarte. Alsjeblieft.

Een deel uit een van de concerten voor viool en orkest van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Een van de meest fascinerende figuren uit de 18e eeuw in Frankrijk. Hè. Man van kleur, geboren in Guadeloupe, die tegelijkertijd een enorm goed schermer was. Een militair adviseur en ook nog eens een topviolist. En nog eens leraar van Marie-Antoinette. Ik wil bij deze de filmrechten voor een biopic kopen. Theo Tim Langlois de Zwarte heeft nu een dubbel cd uitgebracht als portret van die Chevalier de Saint-Georges. Daarop staat ook vocale muziek van zijn hand, zoals deze R. Sospiri Volato. Mooi sopraan. Toch mooie klank in elk geval. Lauren Oliva.

0: Violist Théotime Langlois, de Zwarte in muziek van Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges. Zeer goede violist was die man ook. En bij mij zit een zeer goede vioolbouwer, Jan Strik, van Maison Bernard in Brussel. Goedemiddag, dag Jan.
1: Goedemiddag, Wolf.
0: Jan, ik hoor je vanmorgen al op Radio 1 vertellen over de Goffrilaire-cello van Pablo Casals, naar aanleiding van een Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Maar je zit bij mij eigenlijk omdat je een indrukwekkend boek hebt geschreven. The Golden Age of the Flemish Violins gaat over de vioolbouw bij ons in de Lage Landen in de 17e en 18e eeuw. Is er een precies moment waarop je ontdekt hebt dat we best nog wel wat instrumenten uit onze streken uit die tijd hebben?
1: Dus we hebben het geluk hier in Brussel het Instrumentenmuseum te hebben. Uh-huh. En een van de collecties die het museum hebben doen ontstaan is de collectie van César Snoek.
0: Ja.
1: Dat was een notaris van Ronse.
0: Fascinerend figuur. Ik heb daar met veel plezier het hoofdstuk over in uw boek gelezen. Dat was niet gewoon een notaris, dat was een onwaarschijnlijke verzamelaar ook.
1: Ja, hij was dus een verwoede instrumentenverzamelaar. Muziekinstrumenten natuurlijk. En met kaart en paard trok hij door heel Europa. Door Portugal, door Spanje, Italië. Heeft een beetje overal gezeten. En hij kocht alle soorten instrumenten op. Dus volksinstrumenten, professionele instrumenten, alles wat zat in zijn collectie.
0: Niet alleen strijkinstrumenten ook, ook basisinstrumenten en zo.
1: Ja, ja.
0: Hoe groot was die collectie bij zijn dood?
1: Duizenden instrumenten.
0: Ja, in je boek staat 2100 instrumenten. Ja. En na zijn dood, dus hij is in 1898 overleden, zag ik staan, hebben ze die collectie blijkbaar verdeeld in drie. Een deel is naar het Muziekinstrumentenmuseum gegaan, maar twee andere delen zijn naar het buitenland verschipt.
1: Ja, een deel is naar Sint-Petersburg en een deel is naar Berlijn gegaan.
0: Mooi. Maar de keizer en de tsaar daar zich daar blijkbaar mee gemoeid hebben om die collecties dan te kunnen krijgen.
1: Ja, dat was heel. De tsaar van Rusland is altijd heel. Ook een grote collectioneur geweest. En heeft een van de mooiste collecties van Stradivarius-violen opgebouwd. Hè?
0: Ja.
1: Dat is niet abnormaal.
0: Nee, maar ik vind het wel geweldig dat die meneer Snoek dan zo'n bekende man was en die zo'n collectie had, dat hij dus wel blijkbaar wereldvermaard was en bekend genoeg om zo'n collectie aan te leggen. Nu, los van die César Snoek leer ik heel veel nieuwe namen kennen, dankzij jouw boek, van vioolbouwdynastieën in ons land. Hè? Ja. Vanaf pakweg rond 1640 is dat begonnen. Dus je noemt het ook de Golden Age, 1640, 1740. Bijvoorbeeld de familie Hofmans, een Antwerpse familie. Wat maakt die dynastie zo bijzonder, volgens u?
1: Dus als je de historiek van de vioolbouw bekijkt, dan gaan we maar direct met Cremona beginnen. En in Cremona hebben jullie de familie Amati.
0: Ja.
1: Wat eigenlijk Andrea Amati de grondlegger is van de, zullen we zeggen, perfecte viool.
0: Uh-huh.
1: Dat is rond 1550. En de Hofmans familie, die zijn al in 1450 bezig met luiten te bouwen in Antwerpen.
0: Wow. Ja.
1: Ze zijn erg vroeg. Die maakten ook instrumenten voor te exporteren. Dus dat was niet alleen voor de Belgische markt. Dat was werkelijk een productie voor export.
0: Ja.
1: Wat eigenlijk niet abnormaal is als je kijkt dat de familie Ruikers, die hebben klavecimbels gebouwd voor heel Europa.
0: Ja, die vind je overal toch, die dingen. En dus je zegt, die zijn met luiten beginnen bouwen. Ik lees in uw boek regelmatig dat dus dat waren luidbouwers, die families. En die zijn dan op een bepaald moment overgeschakeld
1: op de viool is opeens erg populair geworden.
0: Hmm.
1: En dan zijn die professionele luitenbouwers beginnen violen te bouwen.
0: Ja.
1: En als je in Frans de benaming van vioolbouwer is luthier.
0: Is waar.
1: Dat is eigenlijk luitenbouwer. En in Italië is dat litaio. Dus dat komt. Er zijn de professionele luitenbouwers die ook door de gildes beschermd zijn, want dat zijn beschermde beroepen, die het recht hadden om die dingen te bouwen.
0: Ja. Nu, je spreekt over Amati, hè? Die violen, die beroemde violen van Italië. En dan later natuurlijk de Stradivari en de Guarnieri en zo. Die hele bekende geslachten. Als we nu eens kijken naar de familie Hofmans hier. Je hebt ook een familie Willems bijvoorbeeld. Die hebben ook een dynastie zo in Gent. Hè? Als je die violen met elkaar vergelijkt op zich. Dus we gaan niet naar het label kijken wat erin staat. Maar op zich lijken die op elkaar. Of is er iets typisch aan die Vlaamse vioolbouwschool waar je die instrumenten aan kan herkennen dan ergens?
1: Dus ze zijn herkenbaar. Maar ze hebben wel gewerkt op een Amati-model.
0: Ja.
1: Dus ze hebben dat Amati-model als voorbeeld genomen. En dan hadden ze wel archaïsche technieken om die violen op te bouwen.
0: Uh-huh.
1: In Italië werkten ze op dat moment met mallen.
0: Ja.
1: En rond die mal werd het instrument gebouwd. Wat ook, en hier de Vlaamse vioolbouwers, die bouwden eigenlijk de viool op in de lucht.
0: Oh god, dus ze hadden geen mal waar ze rond werkten dan? Nee. Dat was een heel ander iets. En dan kan je er dan blijkbaar aan zien ook.
1: Dat kun je zien omdat ze een renuur maakten waar dat de zijkanten ingezet werden.
0: Ah ja, en daar kan je die dan aan herkennen zelf ook.
1: Dat hebben ze niet. Zo rond 1710 kan die renuur wel verdwijnen. Dan beginnen ze ook een beetje moderner te werken.
0: Oké. Nu, wat ik ook uit uw boek geleerd heb, Jan Strik, is dat de vernis die we hier in de Lage Landen gebruikten heel bijzonder was eigenlijk. Dat die heel ook ergens herkenbaar was. Hoe kwam het eigenlijk dat wij hier zoveel kenden van vernis in onze streken in die tijd?
1: Ja, dat is ook weer niet abnormaal. Wij hadden hier zoveel schilderateliers.
0: Mm-hmm.
1: De schilderkunst in Vlaanderen is altijd heel bekend geweest. Dus al die pigmenten, al die olie, alles, dat was hier in voorraad. Hè?
0: Ah ja.
1: En
0: dus die veelbouwers konden eigenlijk profiteren van de kennis die de schilders hadden. Die grote schilders die hier in de tijd, de Rubensen en zo.
1: En dus als je bijvoorbeeld naar de lak van een heel mooie Willemsviool kijkt, dan heb je bijna het dieprooien van een Venetiaanse lak.
0: Wow, ja.
1: En de Bourbon-familie. De Bourbon-familie, dat is de Brusselse familie die violen gebouwd hebben. Die hebben dan eerder een goudgele lak, wat je bijna kunt vergelijken met een Amati-lak.
0: Ah ja. Maar dat is interessant, hè? Want je kan dus al die lakken, al die verschillende kleuren en zo, kunnen we heel goed zien in uw boek, hè? The Golden Age of the Flemish Violins. Want er staan hele mooie detailopnames in van heel veel verschillende violen van die verschillende dynastieën, van Hofmans, van Willems en anderen. Nu, wat mij ook opviel is, daar komen veel instrumenten die in het Muziekinstrumentenmuseum te bekijken zijn, hè? Uit die snoepcollectie.
1: 25 instrumenten en er staan 80 instrumenten in het boek.
0: Ja, waar ook verschillende bekende muzikanten tussen zitten voor ons. Guido de Neve, zijn viool staat erin. Alexander van Bever van het Mozart-trio zie ik. Passeren Jan Schiffer, er staat een cello in die hij heeft. Merk dan, Jan Strik, bij onze eigen muzikanten dan ook een liefde voor de instrumenten van bij ons, die in die tijd gemaakt zijn?
1: Tuurlijk, er is zeker liefde voor, maar ze zijn erg goed.
0: Ja.
1: Ze klinken heel goed, ze zijn werkelijk goed. Ze zijn goede, heel degelijke instrumenten die dan eigenlijk gemaakt zijn in bijna quasi de periode dat Stradivarius geleefd heeft. Hè?
0: Ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat hij nog zo goed bespeelbaar blijft.
1: Een heel vroege school van vioolbouw en erg mooie kwaliteit ook.
0: Ja, en die namen die ik net opzoomde, zoals een Guido de Neve of zo, zijn dat mensen die u persoonlijk kent en waar je van wist, van daar kan ik die instrumenten ook nog gaan bekijken?
1: Ja, Guido is altijd wel heel erg geïnteresseerd geweest in viool en vioolbouw. En ik ken Guido goed.
0: Mm-hmm.
1: En elke keer als ik zo'n mooi viool had, dan liet ik hem dat zien.
0: Ah, ja.
1: Op een zeker moment is hij verliefd geworden op die Willemsviool.
0: Mm-hmm.
1: En dan daarna is hij verliefd geworden op een Hofmansviool.
0: Amai.
1: Dus hij heeft de luxe van een Hofmans en een Willems te hebben.
0: Allebei zelf. Maar u heeft zelf ook wel violen in bezit, denk ik, hè? Van verschillende van dynastieën.
1: Op de zaak hebben wij een collectie instrumenten. Ja.
0: Ja, die daar ook bij hoort. Nu, dit boek is het resultaat van 40 jaar onderzoek, lees ik in de inleiding ook, Jan Strik. Voor wie wou u dit boek eigenlijk maken?
1: Eigenlijk voor mijn collega's. Dus dat is zo'n boek dat bestaat eigenlijk over de Italiaanse vioolbouw, maar het bestaat ook al over de Engelse vioolbouw.
0: Mm-hmm.
1: En zoiets over de Vlaamse vioolbouw, wat eigenlijk de belangrijkste school is in mijn ogen na de Italiaanse school.
0: Ja.
1: Als we over de 17e eeuw spreken, dat bestond niet.
0: Mm.
1: En ik had heel die informatie jaren en jaren vergaard. Ik wist ook waar dat die instrumenten zaten, welke muzikanten die instrumenten speelden. En op een zeker moment zeg ik, voert, ik doe het niet meer. Ik was het beu.
0: Ja.
1: Maar toen, op dat moment, is mijn zoon bij mij in de zaak komen werken, Matthijs.
0: Ja.
1: En op dat moment heb ik gezegd, als Matthijs bij mij komt werken, dan maak ik het boek af.
0: Okay.
1: Dan, dat is om dat de continuïteit van ja. van heel, heel het gedoe verder gaat.
0: Ik vind Matthijs ook een ideale naam voor een zoon, want ik zie ook in die dynastie dat Matthijs een veel voorkomende naam is. Bij de Hofmans bijvoorbeeld heb je Matthijs 1, Matthijs 2, Matthijs 3 en zo. Ja. Ik begrijp perfect waarom u je zoon Matthijs genoemd heeft. Het is een heel indrukwekkend boek, hè? The Golden Age of the Flemish Violence, uitgegeven door Maison Bernard. Eén ding nog, het is geen goedkoop boek, moet ik wel zeggen. Het kost redelijk veel geld. Heeft dat te maken met de oplage of met de uitgave zelf?
1: Ja. Dus dat soort boeken die zijn altijd erg duur. En ik heb het eigenlijk goedkoop proberen te maken.
0: Ja. En waarom zijn die zo duur, die boeken dan? Heeft dat met al die fotografie te maken erin of zo? Of,
1: ja, de fotografie zelf. Dus daar staan meer dan bijna 1000 foto's in die door een erg professionele fotograaf gemaakt zijn.
0: Ja.
1: Dus neem dat je €50 per foto hebt. Dus dat is al €50.000. Hè?
0: Ja, dan moet er al heel veel betaald worden. Maar het zijn hele mooie foto's die zeer gedetailleerd zijn. Dus ik begrijp, ik heb er ook van genoten. Ik ben geen vioolbouwer, ondanks het feit dat u het voor de collega's maakte ook. Maar het is echt wel een boek voor ieder die van violen houdt en die instrumenten van bij ons hier heel graag van dichtbij wil zien. Dus toch een aanrader, hoor. Die Golden Age of the Flemish Violins, uitgegeven door Maison Bernard. Jan Strik, proficiat met je indrukwekkende boek en dank je wel om hier tijd voor te maken.
1: Erg bedankt om hier over dat werk te mogen spreken. Dank u.
0: Dank u.

het muzikale thema van die eerste sonate voor viool en piano van César Franck is zo knap. Hele mooie uitvoering ook door violist Guido de Neve samen met Jan Michiels aan de piano. En Guido de Neve is dus net als Jan Strik een liefhebber van Vlaamse vioolbouw en Vlaamse violen. Hij heeft een viool van Willems en een Hofmans. En dankzij het boek The Golden Age of the Flemish Violins, waar Jan Strik net over kwam vertellen, weet ik nu ook wat dat betekent. En wie wil weten wat dat betekent, ook kan dat boek inkijken. Maar ga zeker ook kijken in het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel, mensen. Want daar hebben ze een zeer indrukwekkende collectie. Violen en celli van al die dynastieën van Vlaamse bouwers. Uit de collectie van César Snoek, die notaris. Die ook 2100 instrumenten verzameld heeft eind 19e eeuw. En nog één ding over die violen. Ik zie net op de Facebookpagina van Alexandra van Beveren, violiste bij het Mozart-trio, dat zij haar Bourbon-viool uit 1690 verkoopt. Ja, meer informatie te vinden dus op de Facebookpagina van Alexandra van Beveren. We gaan naar Argentinië. Het Franse Quatuor Forge heeft een dubbelalbum uitgebracht dat Figure Argentine heet, met daarop muziek van, het zal u niet verwonderen, Argentijnse componisten. Ze hebben ook twee gastmuzikanten uitgenodigd, een gitarist en ook Jean-Baptiste Henry op bandoneon voor deze bewerking van Boedo van Julio De Caro. Het is muziek die de sfeer van die wijk in Buenos Aires beschrijft. Het lijkt te beginnen in de regen.

0: Tanti Anima, eigenlijk filmmuziek van Astor Piazzolla voor de film Enrico Quattro van Italiaans regisseur Marco Bellocchio uit 1984 met Marcello Mastroianni, met Claudia Cardinale ook nog. Later kwam er een tekst op en werd het dus een Ave Maria. Hier met de stem van de Argentijnse alt Veronica Cangemi. Staat ook op het nieuwe album van het Gabetta Consort. Dat wordt geleid door Andres Gabetta. Jazeker is dat familie. Hij is de broer dus van die beroemde celliste Sol Gabetta.
1: Music Matters.
0: Pianist Barry Douglas is geboren in Belfast, heeft een grote passie voor Ierse muziek. Dat bewijst zijn nieuwe album Celtic Nocturne. Het derde album dat hij al aan de muziek van zijn eiland wijdt. En wie Nocturne zegt, die zegt de naam John Field, want hij heeft dus het genre uitgevonden.

associëren de nocturne vaak met Frédéric Chopin, maar de eigenlijke uitvinder van het genre was John Field. Dit was zijn 11e nocturne met een andere Ier, Barry Douglas, aan de piano. En om af te sluiten vandaag heb ik nog nieuw werk van een klassiek trombonist, de Fransman Guillaume Kusnierek. Die is vaak in Duitsland omdat hij lesgeeft in Saarbrücken. Dat verklaart misschien ook waarom hij op zijn nieuwste album muziek en bewerkingen van liederen van Paul Hindemith koppelt aan de Franse melodie van Debussy en Poulenc. Dit is zo'n lied van Hindemith. Het heet Sainte.

eigenlijk ronde klank van een trombone van Guillaume Kuzniereck samen met pianist Christophe Park in Sainte. Dat is een lied van Paul Hindemith. Roel Diltiens neemt er nog even zijn cello bij samen met zijn Exploration in muziek van Rossini en Serenade van zijn hand.

Mark Janssens begroet ons na het nieuws in Maestro met een terugblik op de eerste finale avond van de Elisabeth-wedstrijd Cello gisteren. Geniet nog, mensen, van Clara en van een hele warme middag.

0: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij het zware ongeval in Buggenhout vanmorgen zijn 4 doden gevallen. Een schoolbus reed aan een spooroverweg tegen een slagboom en werd gegrepen door een trein. De overweg was dus gesloten en het licht stond ook op rood. Marieke van Kouwenbergen, er is een persconferentie geweest. Wat is daar nog gezegd?
2: Ja, het belangrijkste was uiteraard de officiële bevestiging van die 4 dodelijke slachtoffers. Zij zaten vanmorgen allemaal op die schoolbus die dus frontaal tegen een trein is aangereden. Het gaat over 2 volwassenen en 2 kinderen. Lisa de Wilde van het parket Oost-Vlaanderen gaf meer details.
3: Deze tol is bijzonder zwaar. Daarbij zijn 4 dodelijke slachtoffers gevallen. Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar.
2: Ja, en in die schoolbus zijn ook 5 andere kinderen zeer zwaar gewond geraakt. Ze zijn meteen overgebracht naar verschillende ziekenhuizen en we horen dat hun toestand intussen wel weer stabiel is. Alle ouders worden nu opgevangen hier in een zaal van de gemeente en een verkeersdeskundige is nog ter plaatse om de precieze omstandigheden van dit ongeval te onderzoeken.
1: Dankjewel, Marieke. Bij de 4 doden is dus de chauffeur van de schoolbus. Hij pikte de kinderen van het bijzonder onderwijs elke ochtend thuis op en bracht hen naar school. Hij was met dat werk vertrouwd, zegt Frederik Withok van de Lijn.
4: De chauffeur is iemand die dit al heel lang doet en die een onberispelijke staat van dienst heeft. Hier past voornamelijk droefenis en medeleven met de families en met de slachtoffers.
1: En het was een ochtend met verschillende dodelijke ongevallen in Vlaanderen. In Lokeren is een fietser overleden, ook op een spooroverweg. De fietser werd daar aangereden door een tractor. En sinds vanmorgen is de E19 in Sint-Job in het Goor dicht in de richting van Antwerpen na een kettingbotsing. Daar vielen 1 dode en 4 gewonden. Na het incident op een kusttram in De Haan zijn er nu al 3 verdachten opgepakt. Een 4e wordt nog gezocht. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. Maar het kwam tot een vechtpartij. 7 medewerkers van de lijn en 2 agenten raakten gewond. 1 jongeman van 18 uit Nienhoven werd al meteen opgepakt. Nu dus nog 2 andere, allebei 19-jarigen. Ze worden verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen. Het is de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is al verbroken. Op sommige plaatsen wordt het tot 31 of 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Morgen enkele graden minder warm, maar nog altijd veel zon. De rest van de week gaan we opnieuw richting 30 graden met wel kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
5: Van Peter Benoit tot FC Bergman. Vanaf september viert Opera Ballet Vlaanderen de kracht van hier, à la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be. Samen met Clara.
0: Maestro. Met Mark Janssens.
6: Een mooie dinsdagnamiddag, welkom. Heeft u gisteren de eerste finale avond van de Elisabeth-wedstrijd gevolgd? Misschien wel, of niet. Straks laten we een van de finalisten nog eens horen. Dat doen we deze week trouwens elke dag. En ons oog en oor viel op Lionel Martin, die het concerto van Antonin Dvořák speelde. En ook vandaag, nu meteen, Francis Poulenc, de schilder met klanken.

Pastourelle van Francis Poulenc met het Orchestre National de France, gedirigeerd door Charles Dutoit. Pastourelle was een balletstuk uit L'Éventail de Jeanne. Was een ballet gecomponeerd door 10 verschillende componisten, opgedragen aan madame Jeanne Dubost. Dat was een dame die een heerlijk salon openhield in Parijs in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Ravel werd trouwens ook gevraagd om iets te componeren. Hij deed ook iets van 1,5 minuut, een soort van fanfare, om mee te openen. En waarom werd die muziek gecomponeerd? Voor haar natuurlijk, maar ook omdat ze ernaar vroeg. Want Jeanne Dubost coördineerde ook een balletschool voor kinderen. En ze vroeg haar 10 van haar vrienden, dat waren die componisten dus, om allemaal iets te schrijven. Eenvoudige muziek waarop de kinderen wat ballet zouden kunnen doen. En het moet heerlijk geweest zijn om naar te kijken, want de kinderen waren verkleed in sprookjesfiguren. Wanneer Frans Schubert met vrienden samenkwam, of met genodigden die smaak en geld hadden, dan groeide zo'n namiddag of avond vaak uit tot een heuse Schubertiade.

Frans Schubert. Van hem was dit lied Alinde met Samuel Hasselhorn, de bariton in Amiel Muzakiewicz aan de piano uit de nieuwe cd, die ook een keuze van Clara is. Heel fijne opname. Met een fantastische liedzanger. In 2018 was hij de terechte winnaar van de Elisabethwedstrijd, Samuel Hasselhorn. En vandaag, 8 jaar later, is hij echt een pracht van een liedzanger. Met Beethoven zitten we in een aantal jaren van zijn leven waarin hij ontzettend veel componeerde. Dat zijn die 14 jaar, als je zo kan zeggen, waarin hij 7 symfonieën zou componeren, zijn 5 pianoconcerto's, zijn vioolconcerto, zit te sleutelen en te sleuren aan zijn opera Fidelio, strijkkwartetten, 7 pianosonates, ga zo maar door. Onvoorstelbaar wat hij op die 14 jaar allemaal zou componeren. We zitten in 1816 met deze 28e sonate van Ludwig van Beethoven en die begint heel warm, intiem, met een melodie waarover Beethoven ook helder en duidelijk is. Het was lebhaft und mit der innigsten Empfindung. Dat zegt hij aan de pianist die deze muziek speelt. Dus een beetje levendig, dat wel, maar toch met de innigste uitdrukking, de emotie, de expressie. Dat adagio van die sonate is ook zo'n fantastisch poëtisch moment. En je zou kunnen zeggen dat daar de romantiek al om de hoek komt loeren. Want als de romantiek ergens geboren is, dan is het in de schoot van Ludwig van Beethoven. Pianist Grigori Sokolov.

Pianist Grigori Sokolov. Hij speelde de 28e sonate van Ludwig van Beethoven, opname gemaakt in Italië al een hele tijd terug in 1991. Ja, er wordt veel verteld over scholen in de piano- en in de vioolliteratuur. Dat een bepaalde violist of pianist tot een bepaalde school zou behoren. Er is die Russische school, daar zou Sokolov dan uitkomen. Sokolov plaatst er allemaal grote vraagtekens bij. Hij zegt alsof je al die Russische pianisten dan maar zomaar kan inschakelen in die Russische school en dan zeggen van die hebben allemaal die stijl of die hebben die prioriteiten. Hij zegt, wat je dan doet is gewoon het individualisme, de eigenheid, de persoonlijkheid van pianisten toch een beetje uitgommen. En daar heeft hij geen zin in. Hij vergelijkt het met als je naar een museum gaat en je gaat naar een schilderij van Rembrandt of van Rubens kijken, dan zegt men vaak links en rechts van dat schilderij hangen schilderijen van minder bekende schilders, maar ook behoren tot de school van Rembrandt of Rubens. Ja, dat zegt iets natuurlijk. Dat is namelijk dat we de naam van die artiesten niet onthouden hebben. En dus ook niet hun persoonlijkheid. En net persoonlijkheid is zo belangrijk in kunst. Daar gaat het om. Grigori Sokolov, altijd een beetje een aparte man geweest. Dat zie je ook als hij het podium opstapt in een zaal. Weinig contact met het publiek, gewoon meteen de muziek. En als het gedaan is, recht staan en weggaan. Meestal na een concert geeft hij nog 3, 4, 5, 6 bissen. En dat is wat het publiek ziet. Maar als hij in een zaal aankomt, dan speelt hij uren van tevoren op die piano. En de pianostemmer moet erbij zijn. Die moet niet ver van hem zijn. Zodanig dat hij nog dingen kan aanpassen op vraag van Grigori Sokolov. Wij spelen, zegt hij, de piano en ik, samen. Je kan het niet van elkaar scheiden. Dus een piano heeft ook een persoonlijkheid, net zoals de pianist. En er wordt hem vaak gevraagd van, u speelt zo weinig met orkesten. Ja, zegt hij, maar er is zoveel solo-pianomuziek. Je kan die nog allemaal niet spelen in een leven, je hebt daar 10 levens voor nodig. Daarboven, als ik met een orkest werk, vertelt hij, dan word ik iedere keer met hetzelfde geconfronteerd, namelijk geen tijd of weinig tijd om te repeteren. En in plaats van aan de muziek te werken, zijn er een aantal muzikanten die altijd op hun uurwerk kijken. En daar krijg ik het van. Laat ik het zo vertalen in de woorden van Grigori Sokolov. En dan zijn er ook de dirigenten, zegt hij. Iedere keer moet je weer overeenkomen met een dirigent over hoe je het gaat spelen, wat de tempi zijn. En je vindt zelden iemand waarbij je denkt van, oké, wat wij denken is ongeveer hetzelfde, dus het zal wel in orde komen. En als je dan solo kan spelen en al die tijd die je anders in dat soort onder andere moet steken, als je al die tijd kan steken in studeren van solorepertoire en uitvoeren van solorepertoire, ja, dan weet ik wel wat ik kies. Grigori Sokolov, woensdag 3 juni, volgende week is dat, speelt hij recital in de Singel in Antwerpen, Beethoven ook die avond en Franz Schubert. Overmorgen landt het Doric String Quartet in Gent voor een concert in de Bijloken in het kader van het Benjamin Britten Festival dat ze daar in de Bijloken opgezet hebben. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Britten overleed. Dit is het Doric String Quartet met het 22e strijkkwartet van Mozart. Mozart die op zoek is naar financiële middelen, maar aan muzikale originaliteit heeft hij geen gebrek.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting.

0: iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Clara Live.

0: Mozart en het strijkkwartet. In het begin toch een beetje Haydn achterna, maar hoe meer strijkkwartet de Mozart componeerde, hoe meer hij natuurlijk zijn eigen stem liet horen. Zeker in die 22e kwartet met het Doric String Quartet, ons strijkkwartet van de week. En opvallend in dit kwartet is dat Mozart heel veel ruimte geeft aan de cello. In 1991, dat was een belangrijk Mozartjaar, was er een muziekwetenschapper, een Duits-Britse muziekwetenschapper, Erik Smit, die een kort fragment voor strijkkwartet ontdekte. Men had hele lange tijd gedacht dat het verloren was gegaan. Het werd dan ook als catalogusnummer gegeven 589a, want wat we net hoorden, dat 22e kwartet was 589. Waarom? Omdat die muziekwetenschapper Erik Smit er absoluut zeker van was dat dit het originele derde deel was van dat 22e strijkkwartet van Mozart.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth wedstrijd cello.
0: Het is 3:08 op deze dinsdagnamiddag. Laten we eens terugkijken naar gisteravond, de eerste finale avond van de Elisabeth-wedstrijd cello. Misschien heeft u die gevolgd, misschien ook niet. Maar wij hebben natuurlijk onze eigen kijk op die Elisabeth-wedstrijd. En wat wij gaan doen is vooral telkens namiddags van de avond tevoren een groot moment laten horen. Een integraal concerto, als het even kan. Dat zal zo meteen ook zijn. Gisteravond begon met die Russische celliste Maria Zaitseva, 25 jaar, die 3 jaar geleden tweede werd op de Tchaikovsky-wedstrijd. Zij koos voor muziek van Henri Dutilleux, Tout un monde lointain. En dan was er de Duitse cellist Lionel Martin, een beetje jonger, 23 jaar. Onder andere een protégé van violiste Anne-Sophie Mutter. En hij koos voor het celloconcerto van Antonin Dvořák. Hij heeft al heel wat studies achter de rug, Lionel Martin. En op dit moment is hij nog altijd aan het studeren bij Frans Helmerszoon, zoals zoveel, bij de Kronenberg Academie. En hij heeft al met heel veel wereldberoemde cellisten contact gezocht om ervaring op te doen, om wijsheid van hen op te slaan. En dan hebben we het onder andere over Jan Vogler en zelfs Jojo Ma. We gaan terug naar gisteravond, naar dat celloconcerto van Antonin Dvořák, dus met Lionel Martin en het Belgian National Orchestra onder leiding van Anthony Hermus. En als u nu al een bepaalde opinie heeft of gisteravond al geluisterd heeft en dacht van dat vond ik ervan, dan lees ik dat heel graag in onze app via VRT Max of een mail kan natuurlijk ook maestro@clara.be. Veel plezier met Antonin Dvořák.

gisteravond in een volgelopen en warm bozar. Lionel Martin, de jongeman uit Duitsland. De tweede kandidaat gisteravond op de eerste finale avond van de Elisabeth-wedstrijd. Lionel Martin speelde het celloconcerto van Antonin Dvořák met Belgian National Orchestra onder leiding van Anthony Hermus. Lionel Martin begon op zijn vijfde cello te spelen, heeft al aan behoorlijk wat wedstrijden deelgenomen, maar dit is zonder twijfel de belangrijkste. Ik ben heel benieuwd, ook benieuwd wat u ervan vond. U kan het natuurlijk nog altijd laten weten via onze app of mailen naar maestro@clara.be. Er zijn al mooie reacties binnen. Ja, dus een beetje ja, zoals dat gaat bij wedstrijden. We zitten er met een vergrootglas op en we kennen die concerto's zo goed. Dus we horen ook, en dat zal hij zelf in de eerste plaats horen, Lionel Martin, waar het gelukt is en waar het iets minder gelukt is. Maar goed, ja, toch groot respect voor al die jonge mensen. Wie speelt vanavond? Zijn natuurlijk weer live te horen op Clara en VRT Max. Een 22-jarige cellist uit Japan, Yoki Tamura, die kiest voor de concertante symfonie van Sergei Prokofjev. En daarna in het tweede deel van de avond gaan we naar Rusland voor Ivan Sendetsky. Hij heeft de maximumleeftijd ondertussen bereikt voor de wedstrijd, 30 jaar. En Sendetsky kiest voor het eerste concerto van Dmitri Shostakovich. Heel benieuwd. En een van die twee hoort u dus morgen namiddag bij ons terug. Het wordt dus ofwel Prokofjev of Shostakovich met een van die twee finalisten van de Elisabeth-wedstrijd. Ik wens ze alle goeds voor vanavond. Het blijft toch een wedstrijd, blijft toch een heel bijzondere sfeer en alle respect voor deze muzikanten. Dat was ook zo in 1983. Herinner u 1983? Een jonge man van 20, een pianist, wint dan de Elisabeth-wedstrijd. Zijn naam Pierre-Alain Follondin, hier in een mazurka van Gabriel Fauré.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.

Iedereen vond hem een wat rare vogel toen hij won in 1983. Pierre Alain Vonondat, toen jongeman van 20. Ondertussen zijn we al vele jaren verder. Hier speelde hij een mazurka van Gabriel Fauré. Het is bijna 4 uur. Blijft u maar bij ons voor meer mooie muziek.

0: reassembling. Dat is opnieuw samenstellen en opnieuw samenkomen. Dat doet Bozar in seizoen 26-27 met William Kentridge als grand invité. Maar ook met portretartiesten Janine de Beek, Pavel Kolesnikov, Anna Torvalds-Dottier en Jay Lynn. Samen met Clara.
1: Spanning, aandacht, precisie en virtuositeit. Beleef de finale van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd voor cello van op de eerste rij. Straks op Clara en VRT Max.
2: Het is 4:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen tussen een schoolbus en een trein aan een overweg kon gebeuren. De schoolbus reed tegen een slagboom die dicht was en het licht stond ook op rood. De trein was op dat moment aan het vertragen, maar reed nog altijd 90 kilometer per uur. Er zijn 4 doden gevallen. De chauffeur, een begeleider en 2 kinderen op de bus. Deze man stond op dat moment ook aan de overweg.
3: Ik kom aangereden aan de overweg voor een klein kind naar school te brengen. En de spoorweg gaat dicht. Voor mij staat al een voertuig stil. En plots komt er van links uit de zijstraat dat busje plak op die trein van voor. Dat vliegt in de lucht. Aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Maar dat is, ik zeg het, 1 seconde. Dan kun je niet geloven hoe snel dat gaat.
2: Een man die in de buurt woont vertelt dat het op de plek van het ongeval erg druk kan zijn 's morgens.
4: Ik heb er nog geen incidenten geweten. Het is wel niet de meest aangename spoorweg om te nemen. Er komen ook, denk ik, 4 of 5 straten bij elkaar, waardoor dat het wel wat krioel is. En ja, hier zijn 3-4 scholen in de buurt. Dus tussen 8:30 en 9 is dat hier echt een hele grote drukte. En dan is er hier heel veel passage, ook aan die slagboom.
2: De rechter in Leuven heeft oud-Kamerlid voor Vlaams Belang, Dries van Langenhoven, veroordeeld voor aanzetten tot haat tijdens een lezing aan de KU Leuven. De rechter oordeelde dat van Langenhoven tijdens die lezing systematisch een negatief beeld schetste van bepaalde bevolkingsgroepen, zoals Afrikanen en Roma-vrouwen. Van Langenhoven zelf zei dat hij gewoon feiten had gegeven en niets strafbaars had gezegd. De rechter ging daar niet in mee en veroordeelde van Langenhoven tot een geldboete van €4.000. De oostgrens van de Europese Unie moet dringend beter beschermd worden na verschillende incidenten met drones rond de grens met Rusland en Wit-Rusland. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen afgesproken met de leiders van de Baltische Staten, Estland, Letland en Litouwen. Vorige week nog moesten de inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius schuilen na een drone-alarm. Volgens von der Leyen heeft dat zwakke plekken blootgelegd en moet er betere informatieuitwisseling komen tussen de waarschuwingssystemen van de verschillende landen.
5: These incidents have exposed vulnerabilities. So we will bridge the gaps systematically, starting with more unified alert systems and improved cross-border coordination.
2: Estland, Letland en Litouwen zullen ook financiële steun krijgen via de Europese Commissie. Op het tennistoernooi van Roland Garros hebben Zizou Berghs en Raphaël Collignon zich geplaatst voor de tweede ronde in het dubbelspel. Het Belgische duo versloeg nog een andere Belg, Sander Gillet, en zijn Nederlandse dubbelpartner Sam Verbeek na 2 tiebreaks. Het werd 2 keer 7-6. Het is tropisch warm tot 31 of 32 graden in het binnenland. Morgen enkele graden minder warm, maar nog altijd veel zon en de rest van de week opnieuw rond 30 graden met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd.
7: Kunstencentrum NOMA presenteert Broek. Het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
6: Maestro. Met Mark Janssens.
8: Een fijne tropische namiddag en welkom als u net uw werkdag heeft beëindigd. Het is tijd voor muziek voor Chopin en pianist Grigori Sokolov. Een prelude van Chopin. Muziek die al onze woorden, meningen, discussies en meer nodeloos tijdverlies doet smelten als sneeuw voor de zon. De zon van 30 graden.

Soms vraagt er wel eens iemand, meneer Chopin, dat is toch salonmuziek? De volgende keer dat iemand dat komt vragen, dan krijgt hij een pak voor zijn of haar broek. Voilà. Een prelude, de 15e van Chopin, bijgenaamd de regendruppel, met Grigori Sokolov hier in concert, want hij neemt geen... Hij maakt hier opnames in de studio in concert in 2008, de zomer toen, in Salzburg in het Haus für Mozart. Ja, en regendruppel, daar is heel veel aan te doen geweest. Waarom is dat muziek die klinkt zoals het druppelen van de regen? Ja en nee. Toen George Sand hem dat kwam zeggen, toen ze alleen waren in het huis en het was maar uren aan een stuk aan het regenen en aan het, dus vol met regendruppels, zei ze tegen Chopin, moet eens horen, daar zit muziek in wat er gebeurt in die regen. En Chopin zei, ga weg. Ik vind niet dat er muziek in zit. En het gekke was dat, als we dan later de partituur ontdekten die een van zijn leerlingen had bijgehouden, dan had Chopin daar zelf opgeschreven regendruppel bij die prelude. Ja. Morgen meer met onze pianist van de week, Grigori Sokolov, in een sonate van Mozart dan. En een andere prelude, niet van Chopin, maar van Sergei Rachmaninov.

Jonas Kaufmann zong Ombra di Nube van Di Signore Fice. Volgende maand is hij in de Staatsopera van Beiren in München. Daar zingt hij in Turandot van Puccini. En eind juni is hij in Berlijn voor het jaarlijkse zomerfeest daar van de Berliner Philharmoniker, de Waldbühne, dat geweldige openluchtconcert. En daar komt hij Italiaans repertoire zingen. Trouwens, het is niet alleen een warme tijd voor ons allemaal, voor bijvoorbeeld vanavond ook weer die finalisten van de Elisabethwedstrijd, maar ook voor de studenten natuurlijk die bezig zijn. Zo is er Cornel die stuurt van: ik ben Private International Law aan het studeren, hemel denk ik dan, en geniet van de muziek. Ja, wat ben ik blij, en ik denk misschien een aantal luisteraars met mij, dat we met dit weer niet meer hoeven te studeren, maar toch alle succes Cornel en al die anderen die bezig zijn. We zijn allemaal ooit jong geweest, ook Felix Mendelssohn, en die is op heel jonge leeftijd al beginnen componeren. Was echt een wonderkind, geboren in een heel weelderige Berlijnse familie waar muziek aanwezig was. Niet alleen muziek, maar cultuur in het algemeen, literatuur ook. Artiesten kwamen aan huis en dat heeft hem zeker als jonge kerel gevoed, Felix Mendelssohn. Dit is zijn eerste strijkkwartet. En het is duidelijk dat Felix Mendelssohn niet zomaar instrumentale concertmuziek wil schrijven, maar het lijkt als het ware alsof hij ook stemmen, alsof hij een opera geheel in zijn hoofd heeft. Het Doric String Quartet speelt dat eerste strijkkwartet van Felix Mendelssohn.

Felix Mendelssohn, gespeeld door het Doric String Quartet, het eerste strijkkwartet van Felix Mendelssohn, dat hij afwerkte tijdens zijn eerste trip naar Londen. Hij zou vaak naar Londen gaan om te gaan dirigeren bij de Philharmonic Society. Het was het eerste strijkkwartet gecomponeerd, dat uitgegeven werd in zijn tijdens zijn leven, maar gecomponeerd, moeten we zeggen, dat er was al een strijkkwartet ervoor. Toen was hij heel jong, 14, maar we weten van Mendelssohn dat hij op heel jonge leeftijd al behoorlijk wat componeerde. En als hij dan aan het volgende kwartet begon, dan was hij al een beetje beroemd, omdat hij dat bekende octet had gecomponeerd, onder andere. En iedereen dacht van, wat een ongelooflijk wonderkind is dit. Felix Mendelssohn. Als we aan Aaron Copland denken, de Amerikaanse componist, dan moeten we dat begrip Amerika heel breed trekken, want hij had een grote culturele interesse, die ging van Canada tot Argentinië. En bijvoorbeeld, Copland brengt een bezoek aan Mexico 1932 op vraag van zijn vriend Carlos Chavez, de dirigent en componist die op dat moment de leidende figuur is in de Mexicaanse muziek- en kunstwereld. Hij is trouwens ook directeur van het Nationaal Instituut van Schone Kunsten in Mexico. En Copland is onder de indruk van Mexico, onder de indruk van de mensen, de muziek. En ook natuurlijk sympathiseert hij bij de revolutionaire regering van dat moment. Hij zou trouwens Copland daarna verschillende keren terugkeren naar Mexico, omdat het land hem zo aantrekt. En natuurlijk vertaalt hij dat ook muzikaal bij een componist. En bij Copland gebeurt dat inderdaad eerst in een short symphony en daarna in zijn El Salón México. Wat echt een soort van levende souvenir is aan Mexico, zou je kunnen zeggen. Want El Salón México is de titel van het werk, maar ook de naam van een dansing. Een plek waar er gedanst werd in Mexico, waar Copland een aantal authentieke Mexicaanse liederen en dansen oppikt en die verwerkt in zijn muziek. Baltimore Symphony Orchestra onder leiding van David Zinman. El Salón México van Aaron Copland.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.

El Salón México van Aaron Copland met Baltimore Symphony Orchestra onder leiding van David Zinman. En ondertussen ja, druppelen de opvolgers binnen voor de orkesten in de Verenigde Staten. Er zijn nogal wat orkesten, grote orkesten, die nieuwe dirigenten zoeken. En ook Los Angeles Philharmonic was op zoek naar iemand om Gustavo Dudamel op te volgen volgend jaar in 2027. En ze hebben hem gevonden. Het wordt de Britse dirigent Daniel Harding die bij Los Angeles Philharmonic de nieuwe chef wordt vanaf volgend jaar, tweede helft volgend jaar, 2027. Morgen in Maestro een terugblik op de Elisabeth-wedstrijd van vanavond met het concerto gespeeld door een van de twee finalisten. En dan weten we al dat we morgen ofwel Prokofjev gaan krijgen of Shostakovic. Allemaal mee te maken, eerst en vooral natuurlijk vanavond hier op Clara en VRT Max. De finale nog van de serenade voor blazers van Antonin Dvořák met I Solisti del Vento en Etienne Siebes en na 5 uur Nieke Aerts met Pompidou. Maak er een mooie, ja, het zal wel heel warme avond van.

0: schilderkunst en fotografie. Van Vox Luminis tot London Philharmonic Orchestra. Van Ultima Vest tot Brodsky Quartet. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Ooggetuigen vertellen over het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout. En Europees Commissievoorzitter von der Leyen wil de Baltische Staten snel helpen na een reeks drone-incidenten. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval tussen een schoolbus en een trein is kunnen gebeuren vanmorgen in Buggenhout. Rond deze tijd is er een nieuwe persconferentie. Een schoolbus met 7 leerlingen van het bijzonder onderwijs is aan een gesloten overweg gebotst op een trein. De chauffeur van de bus, een begeleidster en 2 kinderen zijn overleden. Buurtbewoners en getuigen zijn onder de indruk. Een verslag van Marieke van Kouwenbergen.
2: Rond 3:30 vanmiddag wordt het wrak van het witte schoolbusje getakeld. De voorkant is volledig verbrijzeld. Buurtbewoners komen op straat kijken, zoals Caroline de Somer.
3: Gewoon het feit dat er zoveel mensen op 200 meter van uw deur verongelukken. Ja, dus dat raakt.
2: Filemon van Ransbeek stond vanmorgen voor de gesloten overweg en zag het ongeval gebeuren.
4: Plots komt er van links uit de zijstraat dat busje plak op die trein van voor. Dat vliegt in de lucht. Aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Maar dat is, ik zeg het, 1 seconde. Dat kun je niet geloven hoe snel dat gaat.
2: Andere buurtbewoners zijn te geëmotioneerd om hun verhaal te doen. Het is duidelijk dat de impact op de gemeente groot is, zegt burgemeester Geert Hermans.
5: Voor mij is de impact enorm. Als burgemeester wil je dit niet meemaken. Ik ben daar het hart van in. We gaan nu ervoor zorgen dat hetgeen wat we nog kunnen doen, de slachtoffers, de nabestaanden, zo goed mogelijk begeleiden.
2: 5 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Rond deze tijd zal het parket een nieuwe stand van zaken geven.
1: Wat intussen al duidelijk is, is dat de trein moest stoppen in het station vlakbij. Hij was al aan het afremmen, maar reed toch nog 90 km per uur, zegt Thomas Baken van Infrabel.
6: De trein moest hier normaal gezien stoppen in het station van Buggenhout. Dus de overweg waar het ongeval, het dramatische ongeval is gebeurd, ligt op ongeveer 1 kilometer van het station. Dus die trein die was al wel aan het afremmen. Ondanks een noodremming van de treinbestuurder was de klap toch vrij hevig tussen de trein en het minibusje.
1: In de provinciale school waar de slachtoffers zaten, zijn psychologen langsgekomen om leerlingen te helpen met de verwerking van het ongeval. Het is een middelbare school voor buitengewoon onderwijs. Daar is nood aan gerichte begeleiding en die krijgen de leerlingen, zegt Kurt Moens van de provincie Oost-Vlaanderen.
7: Natuurlijk, iedereen rouwt een beetje op zijn eigen manier, maar bij die jongens en meisjes is dat nog specifieker. Er heeft zich ook een organisatie aangeboden die eigenlijk scholen begeleidt die getroffen zijn door een overlijden van een leerling. Zij gaan ook onze school ondersteunen. Normaal doen zij dat enkel voor het lager onderwijs, maar aangezien wij buitengewoon secundair onderwijs zijn, bieden zij ook een hulp aan. Die mensen zullen ook een rouwhoekje inrichten.
1: Honderden Franstalige schooldirecteurs hebben in Brussel geprotesteerd voor de hoofdzetel van Centrumpartij Les Engagés. Ze zijn het niet eens met de besparingen en hervormingen van de Franse gemeenschapsregering. Vorige week maandag startte in het Franstalig onderwijs ook al een 10-daagse staking van de onderwijsbonden. En mogelijk worden de acties nog verlengd tot het einde van het schooljaar. De rechter in Leuven heeft oud-Kamerlid voor Vlaams Belang, Dries van Langenhoven, veroordeeld voor aanzetten tot haat tijdens een lezing aan de KU Leuven. De rechter oordeelde dat van Langenhoven tijdens die lezing systematisch een negatief beeld schetste van bepaalde bevolkingsgroepen, zoals Afrikanen en Roma-vrouwen. Van Langenhoven zelf zei dat hij gewoon feiten had gegeven en niets strafbaars had gezegd. De rechter ging daar niet in mee en veroordeelde van Langenhoven tot een geldboete van 4.000 euro. De oostgrens van de Europese Unie moet dringend beter beschermd worden na verschillende incidenten met drones. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen afgesproken met de leiders van de Baltische Staten. Heidi van Rompuy, wat hebben ze aangekondigd?
8: Wel, von der Leyen heeft gezegd dat de incidenten enkele zwakke plekken hebben blootgelegd in de beveiliging van de grens met Rusland en Wit-Rusland. Want de voorbije weken zijn er dus zowel in Letland, Litouwen als in Estland verdwaalde drones opgemerkt. In Estland bijvoorbeeld werd een drone neergeschoten en in de Litouwse hoofdstad Vilnius moesten de inwoners zelfs eventjes gaan schuilen. Nu, von der Leyen wil daarom dat er snel werk gemaakt wordt van een betere uitwisseling van informatie, zodat ook de waarschuwingssystemen sneller alarm kunnen slaan.
9: We will bridge the gaps systematically, starting with more unified alert systems and improved cross-border coordination.
8: Letland, Litouwen en Estland zullen ook financiële steun krijgen van de EU, maar zij zelf willen eigenlijk vooral dat er sneller dan gepland werk wordt gemaakt van de Eastern Flank Watch. Dat is een nieuw, hypermodern systeem met allerlei sensoren en drones, waarmee de EU dus in de toekomst de hele oostflank beter wil gaan beveiligen.
10: Dankjewel voor de uitleg, Heidi. Sport dan. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e etappe in de wielerronde van Italië gewonnen. In een bergachtige rit demareerde Vingegaard op 6 kilometer van de top van de slotklim. Hij reed iedereen uit zijn wiel en kwam solo aan. Hij vergroot daarmee zijn voorsprong in het algemene klassement naar bijna 4 minuten. Voor Vingegaard is het al de 4e ritzege in deze Giro. Op het tennistoernooi van Roland Garros hebben Zizou Bergs en Raphaël Collignon zich geplaatst voor de tweede ronde in het dubbelspel. Het Belgische duo versloeg nog een andere Belg, Sander Gillet, en zijn Nederlandse dubbelpartner Sam Verbeek met 2x7-6. En bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor de matchen van de Rode Duivels op het WK voetbal. Dat begint over goed 2 weken op 11 juni in de VS, Canada en Mexico. Het zijn alleen tickets die gekocht zijn via de officiële fanclub 1895. De groepsmatch België-Iran is de populairste met 1200 verkochte tickets. Daarna volgt de wedstrijd tegen Egypte en die tegen Nieuw-Zeeland. De prijzen liggen tussen 155 en 430 euro. Voor een groepswedstrijd. Ook voor de andere wedstrijden, zelfs voor de finale, konden supporters al tickets kopen. Er zullen wellicht nog veel meer Belgen naar WK-matchen gaan, want ook via de FIFA zijn er tickets te koop. Het koelt traag af vanavond. Minima vannacht tussen 10 graden in de Ardennen en 18 in de grote steden. Morgen wat minder warm, 22 graden aan zee en 27 in het centrum. De dagen daarna kunnen de maxima weer oplopen tot 30 graden, met vanaf vrijdag kans op onweer. Vooraan zaten getuigenissen over het dodelijke ongeval met een schoolbus en een trein in Buggenhout. Er zijn 4 doden, maar de omstandigheden zijn nog niet uitgeklaard. Er is nu een nieuwe persconferentie gepland. Nieuwe info komt meteen ook in de app van VRT Nieuws.
11: Clara, blijf verwonderd.
12: I care about the word art because it's been so discredited.
11: Pompidou met Niki Aerts.
13: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou met vandaag 2 beeldende kunstenaars, Samuel Baydeau en Peter Morris. Welkom heren, jullie werken rond andere thema's, met andere media ook, maar er zijn misschien wel raakpunten. Ik ben benieuwd. Samuel, je hebt een tentoonstelling lopen in het Vlaams Architectuurinstituut in de Singel, in het kader van het festival Digitize Me, klopt dat?
14: Ja.
13: Plum Road Tea Dream. Een heel intrigerende titel is dat, maar het is meer dan een tentoonstelling ook. Het is een wereld waar je kan in en ook weer kan uitstappen. Een game is het, en meer verklap ik nu niet. En jij ook niet, Samuel. Okay. Dat mag je straks doen. Maak het je gemakkelijk. Peter Morris, zaterdag ging er een tentoonstelling open bij Christophe de Klerk in Gent, in zijn galerie. Met werk van jou onder de titel Test, Test. Zoals een microfoon die je test, hè? Zoiets. Is het dat, Peter?
15: Dat is het. Dat is het. Test, test.
13: 1-2, zeg je dan ook nog. Daar hebben we het zo over. Eerst nog even zeggen dat Koen van Singel hier ook zit. Dag, Koen. Jij bent dan weer gaan kijken naar een tentoonstelling in Ter Hulpe of all places.
15: La Hulpe.
13: Van een Japanse architect met zekere renommee, Kengo Kuma.
16: Het is in de Fondation Follon.
13: Oké.
16: Genoemd naar Jean-Michel Follon.
14: De oudere luisteraars zullen hem waarschijnlijk kennen. Het is de man met het enigmatische mannetjesfiguur met de hoed op. En vooral zijn regenboogkleuren in aquarel. Heel zoete tekeningen. Hij is daar wereldberoemd. Van Parijs tot New York. In magazines heeft hij mogen graphic design maken.
13: Okay, en hoe komt Kengo Kuma daar dan?
14: Wel, zijn erfenis wordt beheerd door die fondation. En Jean-Michel Follon was blijkbaar heel geporteerd door Japan, is vaak gaan tentoonstellen in Japan en een paar jaar geleden, ik denk tijdens COVID, was er een Follon tentoonstelling in Tokio. En toen heeft de directrice toevallig bij de opening Kengo Kuma ontmoet. En blijkbaar zijn er affiniteiten. Dus laten we zeggen dat er een soort poëtische interactie ontstaan is tussen dat werk van Follon en Kengo Kuma. Hij is ook naar de Fondation op bezoek geweest. En heel vlug hebben ze beslist om een tentoonstelling te maken met selectie van specifieke werken van hem. En er zijn wel heel wat redenen waarom dat er interactie is tussen die twee.
13: Okay.
14: Wat op het eerste gezicht misschien vreemd
13: lijkt. Ja, maar dat vertel je ons straks ook. Eerst naar Gent, naar de galerie van Christophe de Klerk voor Test van Peter Morris. Peter, je was in je nopjes zaterdag bij de opening. Om een aantal redenen. Het is altijd leuk om een nieuwe tentoonstelling te openen. Maar ook omdat je daar je zin mocht doen. Zo gaf je toch aan in de kleine speech die je daar gaf. Vertel eens, wat heeft die ruimte jou geboden als kunstenaar?
16: Ik werk al lang met Christophe de Klerk, dus ik wist het al wel wat er mogelijk was. Maar wat nu fijn was, is het vervolg op M eigenlijk te maken.
13: Twee jaar geleden daar een overzichtstentoonstelling.
16: Een grote tentoonstelling, monografisch, nu met recenter werk eigenlijk. En ik had direct eigenlijk besloten om toch ook wat wilder te proberen te gaan. En dat betekent vooral eigenlijk een ruimte te scheppen voor dat nieuwe werk. Dus mijn werk manifesteert zich op heel veel verschillende vlakken eigenlijk. En een van die dingen is eigenlijk architecturale ingrepen of ruimtelijke ingrepen, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet dat architectuur is, maar het zijn ruimtelijke ingrepen die ik nu, waar ik carte blanche gekregen heb, wat niet zo evident is. Want ik heb
13: dat had je in M niet gekregen.
16: In M had ik dat ook gekregen, maar dat is natuurlijk op een andere manier, omdat je daar veel meer de museale restricties hebt. Maar ik heb daar eigenlijk ook carte blanche gekregen.
13: Ja, want ik herinner mij wel doorkijken.
16: Ja. Ze zijn daar zeer, zeer ver gegaan in mijn verlangens te vervullen. Maar hier was het kleinschaliger, laat dan zeggen. Maar ik vond het wel fijn om onder andere met een nieuw materiaal te maken, met te werken, geperforeerde platen, waar ik wanden mee gemaakt heb, die eigenlijk de grootste galerieruimte nu herverdelen tot drie ruimtes.
13: Ja, want je hebt eigenlijk bij Christophe de Klerk twee ruimtes die gebruikt worden. En je hebt er vier.
16: Ik heb er eigenlijk vijf van gemaakt.
13: Oh, vijf toch?
16: Omdat het er vier zijn die werkelijk zijn en één die verbeeld is in de maquette die ik maak voor die ruimtelijke ingreep die ik ga doen.
13: Dus misschien een heel zelfs zes, omdat je de tuin ook gebruikt.
16: De tuin ook en dan ook het bureel ook nog.
13: Meerdere ruimtes. Ja. Je hebt het daar helemaal ingepalmd. Maar geperforeerd, wat was het?
16: Geperforeerde platen, die je denk ik misschien wel kent van de vroegere werkhuizen, waar de instrumenten, de tools eigenlijk werden aangehangen. En ik heb heel lang geleden dat ooit nog wel eens gebruikt, omdat ik dan heel fijn, het is een heel mooi materiaal, en in dit geval gebruik ik de achterkant eigenlijk als eerste zicht, waardoor je een heel mat bruine fond krijgt, die ook iets heel tactiel heeft. Maar die, wat het allerbelangrijkste is, die de blik doorlaat natuurlijk. Die dus betekent dat je eigenlijk de mensen achter die plaat ook kan kijken, ook kan bekijken. Mm-hmm. Dus die staan te kijken naar andere werken en jij kijkt eigenlijk mee. Ja, dus dat aan het heel vreemde nabijheid eigenlijk van die andere mensen die aan het kijken zijn.
13: Ja, het is iets waar je mee speelt in je werk. Mensen die je werk kennen weten dat ook, dat kijken naar en je wil dat absoluut centraal zetten. Van hoe kijkt iemand naar wat je toont.
16: Absoluut, ja.
13: Waarom vind je dat zo belangrijk?
16: Wel, ik denk dat in elk werk, in elk visueel werk zou je kunnen zeggen, dat het kijken geïncorporeerd wordt. Maar ik vind dat fijn om dat toch nog net iets meer te expliciteren. Dus ik hou ook heel sterk van werken waarin dat gebeurt. En ik behaalde in de speech aan bijvoorbeeld Las Meninas van Velázquez, waarin op een wonderbaarlijke, imaginaire manier hij eigenlijk de plek van de toeschouwer een plaats geeft in het schilderij. Maar bij mij is het dan toch eerder door het lichaam van de toeschouwer ofwel te verheffen, door hogere opstapjes te maken, doorkijken te geven. In dit geval letterlijk heel fijne gaatjes, maar die van op afstand toch een soort van doorzicht geven. Ik denk dat dat een soort... Men heeft al wel eens de choreografie van het kijken. Ik weet niet, het is al een zwaar woord, maar eigenlijk is het daar wel een beetje. Ik werk ook heel graag met werken die te hoog hangen, te laag zitten, die zich verstoppen, die half zich maar prijsgeven.
13: Ja.
16: Je zou het de erotisering van de blik kunnen zeggen eigenlijk. Dat wat je niet ziet, onmiddellijk trekt de aandacht meer.
13: Ja, gek dat je zegt te hoog hangen, te laag hangen, ergens op de grond staan, maar te is daar misschien niet nodig.
16: Nee. Te is... weet ik eigenlijk niet. Ja, het is misschien wel te... Dat hangt ervan af wat de toeschouwer dan...
13: Het is voor ons aanvoelen waarschijnlijk te.
16: Maar het is maar... misschien niet te. Het is het bespelen van de volledige ruimte wat ik fijn vind eigenlijk. En eigenlijk zijn dat redelijk klassieke criteria die ik gebruik. Met bepaalde... Alles hangt nu redelijk laag ook. Omdat ik dat altijd heel fijn vind dat je een soort van inkijk hebt. Ik ben ook niet heel groot, maar ook... toch heb je, als je de middenlijn lager legt, dan heb je een veel intiemer contact eigenlijk met het werk. En in dit geval heb je ook nog eens een contact met degene die erachter staat, ja. Min of meer.
13: Ja, ja. Nu, sommige ruimtes, want je hebt dus de ruimtes onderverdeeld, hangen vol, of staan vol. En dan zijn er die ruimtes die je gecreëerd hebt achter dat geperforeerd karton, die platen, wat het ook is. Die zijn bijna leeg. Daar heb je maar een paar werken gehangen om waarschijnlijk onze aandacht nog meer te trekken naar dat ene. Mm-hmm. Onze blik te richten naar wat ik daar te zien is.
16: Ik denk dat, dat is het absoluut. Een spel met ritmen, hè. Die je natuurlijk ook in die ene ruimte zou kunnen maken, maar doordat je het opverdeelt... vermenigvuldig je eigenlijk de mogelijkheden. En wat heel specifiek is, als je binnenkomt in de galerie, heb je direct frontaal die wand. Dus die duwt zich, die is op 3 meter of 3,5 meter van de inkom. Dat betekent dat eigenlijk een heel grote confrontatie is en de
13: beelden
16: rechtstreeks op jouw lichaam geduwd worden, op jouw blik eigenlijk geduwd worden. En dan via een blinde deur ga je eigenlijk naar een ruimte die bijna leeg is, waar alleen die omgekeerde schildpad, of die tekening van die omgekeerde schildpad, die op de uitnodiging ook staat, hangt. En die, denk ik, een mogelijk beklemmend, misschien ook licht humoristisch, maar eigenlijk vooral beklemmend, omdat iedereen wel weet wat een schildpad betekent die op zijn rug ligt.
13: Ja, je zei in je openingsspeech ook van een schildpad die op haar of zijn rug ligt. Is daar niet vanzelf op terechtgekomen en ze kan ook niet terug op haar pootjes terechtkomen zonder hulp van iemand anders. Dus dat zegt iets over waar jij mee bezig bent dan ook vandaag, Peter? Ja.
16: Klopt, denk ik. Ik vond het heel fijn om dat werk op de uitnodiging te zetten. Omdat die uitnodiging 10 op 15 centimeter is. En dat betekent dat je dat werk kan manipuleren eigenlijk. En ik vind het heel verrassend of vooral ook heel fijn om de kaart aan iemand te geven en dan te zien wat hij daarmee doet. Sommige mensen draaien onmiddellijk die kaart om die schildpad eigenlijk tot leven te wekken. En sommige aanvaarden ze zo. En er is ook nog een spel met de typografie die verkeerd staat. Ja. Dus je manipuleert eigenlijk onmiddellijk dat beeld al door het in handen te geven. En ik hou van dat heel populair medium, een postkaart die je in handen geeft en die direct al eigenlijk een soort van spel veronderstelt.
13: Ja, want wat ben je uiteindelijk? Ben je dat, Peter Morris, één grote... speelvogel.
16: Absoluut. Altijd geweest.
13: Met taal, met materialen, met ruimte, met tijd. Want dat is het ook. Hè? Je speelt ook met tijd. En die klokken die te zien waren in het overzicht in M, in Oeuvre, die zijn er nu ook weer geschilderd. Stilstaand op een bepaald uur. Wat kan je nog eens zeggen wat je daarmee
16: Ik ben gefascineerd door tijd. Ik denk dat heel veel kunstenaars dat zijn. Ik denk dat kunst tout court ook een soort van tijdreizen is. Wij stappen zonder enig probleem onmiddellijk in de 17e eeuw als we naar Vermeer gaan kijken of weet ik veel wat. Maar eigenlijk is dat ook niet echt waar, want we staan in het nu te kijken. Dus dat nu is eeuwig, zou je kunnen zeggen. Dat melkmeisje blijft maar gieten. Die melk blijft maar stromen, eigenlijk. Of die staat zelfs stil, maar we verbeelden dat ze stroomt, eigenlijk. En dat vind ik een heel fascinerende mentale staat of zo, waar dat je in kan komen. Hoe we eigenlijk ook heel veel verschillende leeftijden zelf kunnen zijn of ons kunnen voelen. Heel simpel, als je moe bent, voel je je ouder dan je bent. En als je fit bent, voel je je jonger. Of naar gelang welk spel je speelt, ben je ook jonger of ouder dan je werkelijke leeftijd. Er kwam ooit eens een vraag, wat is je leeftijd? Of was eigenlijk in een tentoonstelling in Netwerk. En toen heb ik op de muur geschreven, vraag me niet naar mijn leeftijd, die verandert immers altijd. En ik vind dat een
13: heel goed antwoord.
16: Dat is een taalspel,
13: natuurlijk. Ik ga het van jou pikken.
16: Ja, is heel goed. Heel goed.
13: Voortaan mijn antwoord.
16: Er zijn die werken voor, ja. Dat ze de spread the word.
13: Ja, maar ja, zo steel jij ook wat andere mensen zeggen.
16: Absoluut,
13: natuurlijk. Met
16: absoluut.
13: Je Point Blank reeks, pressreeks, waarin je alles wat je opvangt en hoort opschrijft. Ja. En daarna reproduceert in, ja, op dezelfde manier, altijd hetzelfde soort papier. Je schildert wat je hoort opnieuw na. Dingen zoals zwijg een keer.
16: Ja.
13: Of... Het is er nog allemaal. Wat
16: die in een nieuwe versie nu in de galerie te zien is.
13: Ja, je hebt
16: in een gedrilde,
13: in de muur.
16: In de wand, ja. Gaatjes geperforeerd eigenlijk met die zwijgende keer. Dus het lettertype wat ik altijd gebruik, door mijn handschrift te gebruiken, heb ik nu geperforeerd. Wat eigenlijk ook wel een beetje aan mijn speakers die ik regelmatig teken, refereert. En dat zwijgen en spreken... Ja,
13: of dingen zoals,
16: samenkomt,
13: waarom lacht u nu pas? Maar dat is dan een beetje verstopt, dat werk ook, waardoor je het pas ziet als je je in alle bochten wringt. Ja. En dan moet je natuurlijk lachen als je ziet, ja, wat erop staat. Waarom lach je nu pas? Omdat ik het nu pas gezien heb, hoe het in elkaar zit. Enfin, dat zijn het soort spelletjes dat je speelt. Die maquette, dat is iets heel bijzonders ook, Peter Morris. Want dat is... Ja, wat is het eigenlijk? Het is een maquette van een onaffe brug? Of is het een onaffe maquette?
16: Beide.
13: Oké. Okay.
16: Het is een werk dat werkelijk zal uitgevoerd worden. In de Academie in Hoboken. Twee architectenbureaus, Bart de Hane en Lamouche Architecten, werken samen om een nieuwbouw te zetten voor de Academie in Hoboken. En vroegen mij of ik geïnteresseerd zou zijn om een verbinding tussen twee grote ruimtes te concipiëren. Een loopbrug eigenlijk. Die tussen, en ik vond het een super fascinerende uitdaging. En ik heb ook daar carte blanche gevraagd. Was niet zo evident, maar ik heb ze echt gekregen. Dus dat betekent dat ik de brug zo heb gemaakt dat ze niet af is. Twee criteria, denk ik. Ik heb er lang aan gewerkt, want het is nu de maquette, maar eigenlijk ben ik er al 2 jaar mee bezig. Maar laat ons zeggen dat nu voor mij een beetje 2 criteria duidelijk werden. 1. De ingenieur was misschien niet helemaal helder toen hij het ontwierp, want hij heeft verkeerd berekend. De brug is een paar graden verkeerd gemaakt, waardoor het niet uitkomt waar het moet uitkomen. Ik vind dat een heel fascinerende idee, dat je een brug maakt en je komt niet uit waar je bent. Hè. Dus dat is het eerste. En het tweede is eigenlijk...
13: Het idee van de brug is dan al om zeep.
16: Dat is eigenlijk al... Maar ik denk dat heel veel van mijn werk, en ook werk tout court, eigenlijk ook wel gaat over die vernietiging, of dat net niet er geraken eigenlijk.
13: Ja,
16: dus trouwens een soort van werktitel voor de brug ook, net niet. Mm-hmm. Een tweede idee, of het zijn eigenlijk 3 ideeën. Het tweede idee is, het geld was op voor de brug er was. Dus ze hebben gebouwd tot het geld was. Dat is natuurlijk, ik bedoel, virtueel, dat is niet eens,
13: ja, ja,
16: zo. En die brug stopt en dan dacht ik, oké, wat zouden wij dan doen? Moest dat waar zijn? Dan moeten we een soort van noodbrug creëren. Mm-hmm. En dan kan ik eigenlijk een spel spelen dat zowel picturaal werkt, denk ik, als de bric-à-brac of het knutselen, wat ik eigenlijk graag doe, ook kan maken. Dat betekent, ik ga nadars gewoon gebruiken, ik ga die in stukken zagen, ik ga die aan elkaar lassen en ik ga allerlei kleur gebruiken die men gebruikt voor noodbruggen. Ik ben er heel erg door gefascineerd, door die rood-witte latten die gebruikt worden, of die oranje linten. En dat is eigenlijk ook een soort van kleurrijk... werk, denk ik, of stukje van die brug dat in tegenstelling staat tot de brug zelf, die helemaal in beton is gemaakt, heel strak, maar die bekleed is met roofing, met bitumen, wat op een dak normaal is.
13: Dakbedekking, ja.
16: En wat ook wel een referent heeft. Ik heb dat vroeger nog gebouwd. Ik heb samen met Wim Kuivers, of wij hebben in mijn voorkamer met Wim Kuivers in de tijd een publiek huis gemaakt, waar we ook die bekleding hebben gemaakt. Dus niet ongebruikelijk natuurlijk. Mm-hmm. Plus dat je daar die referentie, Hoboken is vlak bij de haven, dat je ook naar die ruwe, naar die gebouwen daar, en hebben eigenlijk ook iets van die ruwe bitumen, of de schepen die vroeger gepekt werden eigenlijk op de dingen. Dus ik hou van die tegenstelling. En dus eigenlijk is dat ook een... Dat is geen architectuur, denk ik. Ik denk dat het net tussen architectuur en objecten in is. Die architectuur moet volgens mij efficiënt zijn, of Koen gaat erover, of moet toch een zekere transparantie hebben, moet werken. En ik denk dat de kunst net de mogelijkheid geeft om niet efficiënt te zijn, om net ernaast te zijn, om iets te doen wat eigenlijk net buiten de lijnen, zou je kunnen zeggen, kleurt en daardoor onze blik opent, of onze blik probeert te werpen.
13: En daar is het jou om te doen ook.
16: Ja.
13: Hè?
16: Ja.
13: En in zekere zin, ik zat de hele tijd te denken, stap je als je binnenstapt bij Christophe de Klerk in die galerieruimte binnen in jouw wereld, dan kan je er ook weer uitstappen, een wereld die jij heel conscientieus hebt opgebouwd. En het doet mij een beetje denken, Samuel Baidoo, aan de wereld die jij opbouwt in je game. Zijn er voor jou ook referenties? Of,
17: Er zijn heel veel referenties. Plumroad Tea Dream bestaat eigenlijk uit verschillende hoofdstukken. In de expo in het VAI zijn die getoond als aparte games, aparte kleine installaties. En bijna elk hoofdstuk refereert op een manier wel naar een van de favoriete games uit mijn kindertijd. Mm-hmm. En op die manier kom je eigenlijk ook verschillende soort van iconische games uit de game design geschiedenis tegen. Dus het is heel eclectisch. Elk hoofdstuk heeft een soort van eigen stijl, naar gelang welke atmosfeer we wilden voor die ruimte.
13: Goed. We gaan zo wat van dichterbij kijken naar Plum Road Tea Dream.
17: Exact. Ja.

0: Ranil Isso Conjunto Tropical. Zijn, Ranil denk ik dan, en zijn tropisch ensemble. Vlot en zo uit de losse pols vertaald. Albores de Me Silva. In het Vlaams Architectuurinstituut, zei ik net al, in de Singel in Antwerpen, loopt sinds begin april de tentoonstelling Plum Road Tea Dream. En die is van jou, Samuel Baidoo. Een videogame noemde ik het al, maar het is veel meer dan dat. Want je kan ook de game niet spelen en toch er naar kijken en allerlei dingen beleven die er rondhangen. Het is misschien wat ingewikkeld als je de ruimte niet gezien hebt en je niet geweest bent en je daar niks bij kan voorstellen. Dus het is nu helemaal aan jou, Samuel, om te zeggen wat je daar precies gedaan hebt.
1: Okay.
0: In het VAI.
1: All right. Het is inderdaad een expo. Die expo is eigenlijk gegroeid uit wat wij de look behind the scenes noemden. Mm-hmm. Dus ik ben zelf geen game designer. En doorheen het creatieproces, we hebben dat in kleine etappes gemaakt over een tijdspanne van 4 jaar. En doorheen het creatieproces voelde ik van, eigenlijk wil ik dat een beetje meer voor de ogen van een publiek laten groeien. Dus zijn we begonnen met een soort van look behind the scenes te doen. Een soort van open deur moment aan het einde van elke residentie. En mensen mochten langskomen en de onaffe games spelen. En een soort van in het onderzoek duiken.
0: Dus ja, zo. Want je hebt onderzoek gedaan ook. Dus
1: ook om dit, voor de creatie, inderdaad.
0: Oké, goed. Daar komen we dan zo nog op terug. Ja.
1: En wat heel specifiek is aan het creatieproces, omdat ik zelf geen game designer ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar manieren waarop ik met dat team van game developers mee aan die virtuele ruimtes kon bouwen. En ik heb een aantal maquettes gemaakt die zij gewoon eigenlijk één op één vertaald hebben naar het virtuele. Maar ik heb vooral ook een heleboel kleisculpturen en objecten gemaakt die we hebben ge-3D-scand. En die dan eigenlijk via 3D-scanning omgevingen of objecten in die game worden. En in de expo stellen we dus die verschillende virtuele ruimtes die je kan spelen als games, stellen we eigenlijk tentoon naast al die fysieke sporen.
0: Ja, dus je hebt een referentie naar het analoge ook nog. Waarom vond je dat belangrijk om dat ook nog te hebben, om dat in die ruimte aanwezig te hebben?
1: Plum Road Tea Dream is een soort van heel raar modulair project.
0: Hoe heet het?
1: Plum Road Tea Dream.
0: Ah ja, oké, okay, sorry, je zei het zo snel
1: aan
0: elkaar.
1: Heel snel, van,
0: Wat is dit? Dit is iets nieuws.
1: Nee, ik zeg het al 4 jaar, dus ik zeg het heel snel.
0: Ik leg nog pauzes. Ja,
1: Plum
0: maar goed.
1: Road Tea Dream. Ja. Een soort van heel gek modulair project. En er is een videogame die binnenkort uitkomt. Die kan je gewoon thuis spelen. In de videogame hebben we van die verschillende ruimtes die je in het VAI apart als autonome game speelt, hebben we eigenlijk 1 game gemaakt met een soort van één doorlopende verhaallijn. En dan een andere vorm, omdat ik theatermaker ben, is er
0: dat
1: is ook
0: is de reden waarom.
1: Een voorstelling mm-hmm. waarin je op scène live 2 mensen doorheen de game ziet spelen, terwijl zij een heel casual, authentiek gesprek hebben over de thema's die in de game voorkomen. Dus daar kan je eigenlijk via iemand anders ogen in de game duiken. Mm-hmm. En dan dacht ik, wat is er dan eigenlijk specifiek aan de expo? En dan dacht ik, in de expo kunnen we mensen een soort van feel geven voor het achterliggende creatieproces.
0: Ja, dus iets tastbaars.
1: Iets meer tastbaar, zichtbaar, inderdaad. Ja. Ja.
0: Thema's, zei je net, Samuel. Welke thema's behandel je in die game, in die omgeving, in die performance?
1: Grote vraag. Er zijn verschillende ruimtes, dus veel thema's. Ik denk, overkoepelend gaat het over mijn alter ego S, heet die in de game. En die probeert voor zichzelf als queer persoon, maar ook als persoon van kleur, zich een soort van veiligere wereld voor te stellen. Een wereld waarin er ook meer ruimte is voor rouw. Of meer ruimte voor nieuwe rituelen. En die maakt eigenlijk een aantal ruimtes voor verschillende thema's. Misschien dat ik er eentje kan beschrijven.
0: Ja,
1: omdat dat misschien het meest concreet mm-hmm. gaat zijn. Een van de plekken heb ik bedacht in de tweede lockdown. Dus ondertussen al heel wat jaar geleden. Nadat we in België de moord op David Polvliet hebben gehad. Dus een zaak van gaybashing. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Ik denk 2021 in Beveren. Een man die naar een park is gelokt door een aantal jongeren en daar dus eigenlijk vermoord is geweest. wat voor mij als queer persoon zo'n rare ervaring was, want ik kende David niet persoonlijk, maar toch voelde ik van, ik zit met een vorm van rouw hier rond. Ook denk ik ergens uit een soort van, ik had het kunnen zijn gevoel, maar ook gewoon voor David als persoon. En ik voelde van, we hebben hier geen rituelen voor, maar we hebben hier ook geen ruimtes voor.
0: Je kon nergens terecht.
1: Ik kon eigenlijk nergens terecht. En het is ook niet zo makkelijk om daarover te praten of die rouw eigenlijk te beschrijven. En dan heb ik dus een virtuele ruimte bedacht. Die heet een mausoleum. Een mausoleum. Die ik enerzijds zie als een soort van rustplek of een soort van ode voor David. Maar dus ook als een plek voor queer grief. Dus een soort van verbeelding van een plaats waar je naartoe zou kunnen gaan.
0: Ja, en dat heeft jou zelf geholpen ook om ja, een soort van safe space te vinden? Of hoe gaat dat dan?
1: Ja, ik denk dat mijzelf heeft geholpen in die zin dat gewoon door het maakproces, door daarmee mensen over te praten, door die game te tonen en te voelen van eigenlijk zijn er andere mensen die met heel gelijkaardige gevoelens zitten en ik ben daar niet alleen in. Ik denk dat dat aspect mij zeker heeft geholpen. En natuurlijk, niet fysiek, maar die plek bestaat nu wel virtueel. Dus soms bezoek ik die, ja. Als ik daar nood aan heb.
0: Ja, ja. Ja. Nu, wat gek dat je dan bij een game uitkomt nu. Ik heb nog nooit een game gespeeld, echt waar niet. Dat is een bekentenis waar ik me niet over hoef te schamen, denk ik. Maar goed, een game, ik denk aan first shooter whatever dingen, want ik heb wel een zoon die ooit gegamed heeft en dat nog altijd doet. Dus, veel games die agressief zijn, die rond auto's draaien en ja, schieten.
1: Ja.
0: Geweld.
1: Ja.
0: Ja, je hebt dus een totaal andere game. Je dacht, ik moet ook. Was dat ook de betrachting om een totaal andere game te gaan ontwikkelen?
1: Goh, ik denk dat. Ik weet niet of dat specifiek is aan games. Ik denk dat in heel veel populaire cultuur, maar ook in de kunsten, dat er gewoon heel veel reproducties van geweld, van queerfobie, homofobie, transfobie, van racisme, veel imperialisme, kolonialisme. We zien dat daar allemaal in terug. En ik denk dat dat zeker een connotatie is die vasthangt aan videogaming. Persoonlijk denk ik dan vooral aan heel commerciële games. Er is zeker een soort van underground game scene die totaal anders werkt.
0: Okay.
1: Waar dat er heel veel prachtige games worden gemaakt.
0: En dat is dan het onderzoek dat jij gedaan hebt?
1: Dat is deel van het onderzoek dat ik heb gedaan. Het onderzoek dat ik heb gedaan stelde eigenlijk specifiek de vraag, hoe wordt de game enerzijds door online communities gebruikt als sanctuary of als safe space, zonder dat die game daar misschien per se voor bedoeld is? Of hoe ontwerpen game designers bewust games als sanctuaries of safe spaces? Misschien ook terug om een heel concreet voorbeeld te geven. Minecraft is een game die heel veel mensen online spelen. Je kan dat alleen spelen, maar ook in groep kan je op servers inloggen en samen eigenlijk aan een wereld bouwen. En in Minecraft vind je de Uncensored Library. En dat is een bibliotheek waar enorm veel mensen aan hebben meegebouwd. Het is echt een soort van gigantisch project dat je dus virtueel kan bezoeken. En die bibliotheek heeft eigenlijk 17 vleugels voor landen waar bepaalde teksten gecensureerd zijn door de overheid. Maar dus, je kan in die landen wel via het internet Minecraft spelen en op die manier kan je dus wel aan die teksten.
0: Ja, okay.
1: En zo zijn er eigenlijk enorm veel voorbeelden van hoe de game gesubvert wordt eigenlijk.
0: En het is door al die voorbeelden tegen te komen tijdens je onderzoek dat je dacht van, ik moet daar iets mee doen. Ik ga daar zelf wat vorm aan geven.
1: Inderdaad, het is door al die voorbeelden tegen te komen. Ik was ook in de lockdown zelf Minecraft aan het spelen, voor het eerst.
0: Wat doet een mens anders?
1: Wat doet een mens anders in de lockdown? Inderdaad. En toen ik zei van een mausoleum, die ruimte voor David, ik heb die toen ontworpen. Met ontworpen bedoelde ik eigenlijk, ik heb die in Minecraft voor het eerst gebouwd. Ja. En ik heb ook, in Minecraft kan je ook een boek maken en gewoon typen in het spel. En ik heb ook in Minecraft eigenlijk voor het eerst vele van die thema's of dat verhaal van David aangeraakt en neergeschreven. Ik denk omdat er een soort van afstand is tussen het virtuele en de echte wereld, waardoor dat veilig voelde voor mij, om dat daar achter te laten. En Minecraft is dus eigenlijk naast het onderzoek dat ik heb gedaan, ben ik in Minecraft blijven schrijven en blijven bouwen voor eigen ervaringen en herinneringen daar achter te laten. En het is eigenlijk nadat ik dus dat proces had gestart en dan terugkeek zowel naar alles dat ik in Minecraft had gebouwd en naar dat onderzoek dat ik had gedaan, dat ik dacht, oké, ik moet dit op een manier met het publiek delen.
0: Ja, en dan deel je eigenlijk, want het is semi-autobiografisch, Samuel Baidoo.
1: Ja.
0: Dan laat je ook in het vaai, in de single, je dagboekfragmenten zien, lezen.
1: Klopt.
0: Die toch wel heel persoonlijk zijn. En dat zijn niet de dagboekfragmenten van je alter ego.
1: Dat zijn de dagboekfragmenten die ik dus oorspronkelijk in Minecraft heb geschreven.
0: Okay.
1: Dus op een manier, ik denk dat die zeker aan mij toe behoren. maar het alter ego S is er, denk ik, op een manier ook om mij een beetje te beschermen. Het is inderdaad heel erg persoonlijk. En het is fijn als mensen mij vragen over de dingen die ik beschrijf in de game, die soms ook heel traumatisch zijn, dat er een soort van schild is voor mij en dat ik kan zeggen van, dat ik kan kiezen of ik wil zeggen dat ik het was
0: of
1: dat
0: niet.
1: Is het was. Ja. Ja. Want er zit ook fictie in. Het is niet, 100% autobiografisch. Dus ze zijn zowel van mij als van S.
0: Ja. Je toont ook heel veel boeken. Er liggen boeken ook, er liggen kussens. Je kan doen wat je wil. Je kan een boek vastpakken en beginnen lezen ook. Je kan daar gewoon vertoeven.
1: Ja, zijn. Ik denk dat een groot deel van Plumroad Tea Dream, de game, dus de virtuele ervaring, is om mensen te laten vertragen. Vele van de ruimtes, dus ook als je zegt van, als ik aan games denk, ik denk aan shooters of aan racen of zo. In vele van de ruimtes kan je gewoon zijn. Sommige van de interacties die je in het spel kan doen, zijn op een stoel gaan zitten, iets lezen en luisteren. Mm. Dat zijn letterlijk interactieve woorden waar je op kan klikken om die acties te doen. Dus het spel zelf werkt zeker vertragend. En voor mij was ergens ook een beetje het onderzoek, ja, hoe kan ik inderdaad tijd een beetje meer malleable maken en hoe kan ik mensen in die expo-ruimte laten dwellen, verdwalen.
0: Mm. Ja, dus in die zin speel je ook met tijd en ruimte, net als Peter Morris, maar
1: zeker
0: op een andere manier.
1: Ja,
0: maar het houdt je bezig.
1: Ja.
0: Plumroad Tea Dream.
1: Tea Dream.
0: Plumroad Tea Dream. Komt in de buurt. Het is een vreemde titel, maar hij komt ergens vandaan.
1: Ja. Nee, ik moet lachen, omdat als ik de titel zou vertellen, is dat een enorme spoiler.
0: Ja, dan gaan we het niet vertellen. Maar je wil het wel vertellen.
1: Ik zie het eigenlijk niet vertellen. Nee, ik denk, wacht, zal even nadenken. Wat kan ik erover vertellen?
2: Kunnen raden.
1: Ja, doe eens een gok van waar zou het komen.
2: Plum tea. Nee. Ik voel iets Japans.
1: Ja, oké.
3: Oosterse invloed of zo, toch?
1: Er zit zeker een Oosterse invloed in. Ik ben op een gegeven moment heb ik in Japan in een gastgezin gezeten. De reden dat ik daar was, is omdat ik de Japanse taal enorm mooi vind. De Japanse taal, vele woorden zijn eigenlijk opgebouwd uit bouwsteentjes, zou je kunnen zeggen. En die bouwsteentjes die heten kanji, dat zijn symbolen. En je hebt bijvoorbeeld, ik zal even een voorbeeld geven. Je hebt bijvoorbeeld een kanji voor de zon. Dat is een soort van versimpeling van wat ooit een tekening van een zon was. Dat is een woord op zich. En je hebt de kanji voor maan, dat is ook een woord en een teken op zich. En als je die twee samenvoegt, is dat de kanji of het symbool voor helderheid. Omdat ze alle twee licht geven of reflecteren. En op die manier, dit is nu een heel simpel voorbeeld, maar op die manier bouwen zij eigenlijk heel associatief op tot hele complexe gedachten, concepten eigenlijk. Plum Road Tea Dream zijn een reeks Japanse symbolen. Mm-hmm. Maar ik ga u betekenis niet prijsgeven.
3: Heel goed.
0: Ja, dat is voor de specialisten.
1: Dat is voor de mensen die de game gaan spelen.
0: Ja, voilà. Ja. Goed. Ik neem aan dat je... je zei net dat de game later ook, als hij af is, kunnen we hem downloaden, spelen?
1: Ja,
0: in juli. En waar vinden mensen die dan?
1: We zullen de game releasen op Steam. Steam is eigenlijk het grootste verdeelplatform voor videogames. Dat is heel simpel. Je kan gewoon Steam op je computer thuis installeren, daar games op kopen en dan downloaden. En dan kan je ze spelen. Eind juli gaan we releasen, zowel voor Mac als voor Windows. En vanaf dan kunnen mensen dus ook gewoon thuis de volledige game spelen.
0: Ja, en elkaar ontmoeten ergens in de virtuele wereld.
1: Nee,
0: dat kan niet.
1: Is een solo ervaring.
0: Oh, okay.
1: Ja, dus de game is tussen jij die achter je computer zit en S. Ja. Okay. Ja, het is geen online game.
2: Mm-mm.
0: Oké, okay. Dat is een belangrijk detail.
1: Het is een intieme game, ja.
0: Je zei het net ook al, theatermaker, maar je hebt nu een game gemaakt en je doet allerlei andere dingen samen met Baidu. Blijf je nu in die gamewereld wat rondhangen of ga je weer helemaal iets anders
1: Goeie
0: doen?
1: Goeie vraag. De enige rode draad die ik in mijn podiumkunstenwerk kan terugzien, is dat ik altijd op zoek ga naar zo het juiste format voor de inhoud. Dus in het verleden heb ik heel uiteenlopend werk gemaakt van dansvoorstelling tot een voorstelling voor jong publiek in een soort van miniatuurtheater waarin we beelden maakten. Soms is dat met tekst, soms is dat zonder tekst. Ik heb een keer een podcastvoorstelling gemaakt. Dus het is altijd een soort van zoektocht naar wat is de juiste vorm om over te brengen wat ik wil overbrengen. Voor Plum Road Tea Dream was de juiste vorm een videogame. En ik moet zeggen dat voor het eerst... ik wel zoiets heb van... dit is een format waar ik een beetje dieper in wil duiken. Gewoon omdat het zo veelomvattend is. Ik zeg nu maar iets, als ik met mijn dansachtergrond dansmateriaal zou maken... ja, via motion capture kan ik dat gewoon in die videogame steken. Dus daar kan echt gewoon heel veel mee gedaan worden... maar ook wel omdat de afgelopen jaren door dit project te doen en door met programmatoren, curatoren te babbelen en Plum Road Tea Dream in het kunstenveld te verspreiden, merk ik ook gewoon nog heel veel vooroordelen naar videogaming toe.
0: Kijk, ik
1: voilà, je bent
0: ben
1: er een heel goed voorbeeld van. en ik voel dat ik wel een soort van lans wil breken om de game in Vlaanderen echt meer te omarmen als middel voor artistieke expressie.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Het is natuurlijk ook een artistieke game die
1: zeker,
0: je gemaakt hebt.
1: Ja. We lopen op dat vlak echt een beetje achter.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ik misschien wel nog even bij de videogame als medium wil blijven.
0: Een zeer goed idee, Samuel.
1: Dank je wel.
0: En eigenlijk het juiste format vinden voor de juiste inhoud. Peter Morris, dat is ook wat jij doet.
3: Absoluut. Ja. Ik denk dat er heel veel gelijkenis zit. Ik denk dat het medium bij mij eigenlijk misschien de tentoonstelling is. Het samenbrengen van beelden en ruimtes. Maar ik maak eigenlijk ook performances waar ook die dingen dan live gebracht worden. Dus er is geen vaste... Ik denk dat de manier waarop je werk maakt elke keer kan verschillen. En de basis is bij mij misschien wel vanuit het tekenen. Maar toch heeft dat een heel... Dat gaat dan naar schrijven, gaan naar live interacties doen.
0: En naar bruggen bouwen.
1: Vormgeven van de ruimte.
3: Ja.

0: Een stukje Alexandre Tarot op de piano met het Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Want we moeten nog naar Terhulpe. Koen van Singel, een Japanse architect, Kengo Kuma, toont daar wat hij zoal in petto heeft. Is daar terechtgekomen, heb je net uitgelegd, omdat er een affiniteit is met Follon, de Fondation Follon. Daar is het te zien. Maar voor we naar de expo zelf gaan kijken, moet je misschien toch nog eens uitleggen waar Kengo Kuma voor staat.
1: Nu, hij is geboren in 1954, dus dat is een stuk jonger dan bijvoorbeeld een van de grote iconen van de Japanse architectuur, Tadao Ando. En het is makkelijk om hem te typeren, omdat hij zich afzet tegenover Ando. Ando is de man van de betonnen architectuur met die geïndustrialiseerde bekistingsplaat en dat ritme van die platen, weliswaar ook een beetje gemanipuleerd, dat toch het zonlicht apart vangt. Maar het is een architectuur die heel hard is, waar dat de mens eigenlijk, als er foto's gemaakt worden, bijna nooit aanwezig is.
0: Streng,
1: ja. Hard, koud, kil. En Kengo Kuma is, je kunt zeggen, de opposite, het tegengestelde. Hij zoekt zachtheid, hij zoekt lichtheid, hij zoekt natuur. Geometrie, daar raakt hij misschien nog Ando. Maar het ligt vooral in die zachtheid en in die lichtheid en in die natuur. Wat hij eigenlijk probeert te doen, is een architectuur te maken die veel meer in symbiose is met natuur en bijna natuurlijke elementen vertaalt naar architecturale principes. En wat hij eigenlijk gebruikt is partikels. Hij spreekt over partikels in de zin van heel, heel kleine elementjes. Je kunt het best vergelijken met een impressionistisch schilderij dat uit puntjes bestaat. Wat doet hij? Hij werkt met puntjes, met strepen, met vlakken. Meest elementaire elementen. Maar dus een vermenigvuldiging van kleine stukjes hout, kleine stukjes metaal, kleine stukjes steen. Die hij dan honderden, duizenden, tienduizend keren combineert in elementen, waardoor dat er structuren ontstaan die plots heel traditioneel Japans zijn, of zelfs naar Chinese architectuur refereren. Dus er zit iets, er is een soort mengvorm van traditie en hyperhedendaags, maar toch altijd dat zoeken van hoe kun je die grens tussen het artificiële van architectuur, de begrenzende van architectuur, en wat Ando met zijn massale wanden, bijna westers idee van de ruimte maakte, is hij heel Japans in het zoeken van een soort
0: rust.
1: Het primaat van de natuur,
0: en rust,
1: continuïteit tussen binnen en buiten.
0: Ja. Hoe is de tentoonstelling opgebouwd? Wat krijg je dan te zien?
1: Ze hebben vier thema's en ik heb die al een beetje laten vallen. En die lichtheid, zachtheid. Het zijn eigenlijk projecten die... de opener is al meteen, vind ik, heel mooi. Het is een theehuis. Vergeef mij de link waarom de knipoog. Maar het is een mobiele theehuis. Het principe is een heliumballon waarover een stuk textiel is gedrapeerd. En natuurlijk, dat heliumballon houdt het boeltje in de lucht. En dus je hebt een soort ephemere architectuur. En ephemere is een woord ook dat heel sterk past bij die architectuur van Kengo Kuma. Het zoeken naar bijna dematerialiseren. Een van de projecten noemt hij uitdrukkelijk, het is een project in Frankrijk, verwijst hij naar een begrip uit die prachtige Japanse taal, komorebi. En dat is eigenlijk het licht. En die naam is met de film van Wim Wenders, Happy Days, wereldbekend geworden. Wat is komorebi? Komorebi is eigenlijk het zonlicht, niet de schaduw, maar het zonlicht dat door het gebladerde en de takken van een boom op de grond valt. En de beweging die je krijgt natuurlijk door de wind en de takken die bewegen. En het is eigenlijk dat bewegelijke licht. En in feite doet Kengo Kuma wat de boom en de bladeren en de takjes en de twijgen... En niet de boom staat op de weg, maar... hoe dat die kleine elementen...
0: we kunnen met z'n allen meezingen.
1: Hoe dat die kleine elementen eigenlijk een soort magische wereld maken. Ja. Dat doet hij bijna in al zijn projecten. En dat komt altijd terug. En de varianten zijn in steen. Ik ben bij toeval, als ik in 2018 op mijn tocht in de voetsporen van Basho in Japan aan het stappen was, kwam ik in een dorpje en er was een gebouw, House of Stone. En daar zijn betrachting was om soft stone. Dus alleen al dat soort uitdaging, alleen Japanners bedenken zoiets van, ik ga een soft stone. En zoals Toyo Ito in de tijd met zijn paviljoen in Brugge zei van, ik wil tegen Klaverbel, by the way, zei het, de mannen van het glas, ik wil een glas dat ademt. Niet superisoleer, maar dat ademt. Maar dus die softstone project van Kengo Kuma is ook een manier om de steen zodanig te versnijden in dunne stenen, in slides, in een soort leien, om ja, een ander soort gevoel, impressie, sensualiteit te bereiken. En dus die tentoonstelling is eigenlijk heel simpel opgebouwd. Je hebt eigenlijk een soort eerste schetsen met grof potlood. En daarin voel je eigenlijk dat principe altijd van dat spelen met het punt, met de lijn of met het vlak. Ofwel zijn het verticale lijnen. Deze heeft een...
2: Bij VAR krijgt je merk
3: meer aandacht.
2: Meer merk. En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Clara Live.
1: Te bereiken.

0: primaire schets die de geest van het project geeft. Dat Comorebi is bijvoorbeeld een paviljoen dat in een grote oversteek probeert een soort elementaire bescherming te geven in een park.
1: Schetsen, dus, foto's schetsen, neem ik aan ook?
0: Dan één foto, per project één foto, cruciaal. En meteen voel je van hoe zit de materialiteit, de ruimtelijkheid. En een heel mooie maquette is ook, schaalmodellen. Dus alle ingrediënten zijn aanwezig, tekening, schaal, maquette, foto. Dus in principe, voor architecten denk ik, blijf je soms een beetje op je... Heb je meer goesting naar meer, wil je zien hoe zit die ruimte nu precies in elkaar? Ja. Wat doet die daar? Een snede. En dus, maar wat is voor de aficionados? Maar ik vind dat ze heel mooi opgebouwd is, te meer omdat in... wel, ik moet zeggen, het is de eerste keer dat ik in de Fondation Follon was. Maar ze, Kengo Kuma en zijn assistenten hebben eigenlijk alle wanden daaruit uit die zolderverdieping weggehaald. En hebben eigenlijk een doek gespannen met het profiel van het dak. Waardoor dat er eigenlijk een soort een spel van huisjes die aan elkaar gereicht zijn. Waardoor dat elk project eigenlijk ook een soort autonomie krijgt. Er zijn een paar video's ook die ook laten zien, waardoor dat je iets meer context krijgt. Maar wat ik mooi vind is, er zijn die vier thema's van lichtheid, zachtheid, natuur, evident en geometrie. Een voetbalstadion, de geometrie zit hoe je een vorm maakt die structureel sterk is. Maar eigenlijk zit er nog een subthema dat ik interessant vind, is dat je voelt dat er ook een soort ecologie of een ecologische bekommernis in dat werk van Kengo Kuma. Omdat het heeft, ja, het is een beetje hip of een beetje hype, zou je ook kunnen zeggen. Een bar in Tokio die helemaal met recuperatie plastics gemaakt heeft. Heel fijne draden, het is een soort textiel dat hij gemaakt heeft. Maar hij zoekt op papier, ook geperforeerde plaat, die hij dan met de Japanse kunstenaar, die dan nog een soort wasabi-achtig papier, Japans papier, daarop verwerkt. Maar hij zoekt ook hoe dat papier of vormen kunnen de lucht zuiveren. En dus er zitten meer ambities in dan... soms doet die architectuur van Kengo Kuma, en dus misschien een beetje kritiek, denken aan wat ooit over de muziek van Mozart gezegd is, too many notes. Er zit zoveel nog frivol en het sublieme.
1: Staat daar op zijn plaats ook?
0: Want het staat er heel mooi en ik vind het een prachtige initiatie, zowel in de Japanse cultuur, in de architectuur. Het is een heel toegankelijke tentoonstelling, zowel voor de kenner als voor de lezer.
1: Het goede is natuurlijk dat je niet naar Japan moet gaan. Je kan daar een paar dingen gaan bekijken. Maar in Europa heeft iemand ook heel veel gepraat.
0: Marseille heeft hij een frak gemaakt. In Besançon heeft hij een muziekcentrum. Ook in combinatie met een frak. Binnenkort is er een nieuwe vleugel in de National Gallery. Dus het zegt iets ook over zijn... En dat zijn architectuur geapprecieerd wordt voor binnen de kunstsector en museale sector.
1: Ik ben er zeker van dat heel veel mensen hem nu ook nog gaan googlen. En op zoek gaan naar waar vind ik iets van Kengo Kuma. En zelfs naar Ter Hulpe gaan.
0: Ja. Château La Hulpe.
1: Voilà. De Fondation Follon in La
0: Hulpe.
1: Voilà. Nog tot 13 september kan je naartoe.
0: Heel zomer.
1: Plum Road Tea Dream, een game met analoge sporen, is nog tot en met 28 juni in het Vlaams Architectuurinstituut in de Singel te zien. En die performance, wanneer is die? Wordt die regelmatig opgevoerd?
2: We beginnen vanaf september terug te toeren doorheen Vlaanderen.
1: Oké, dus niet alleen in het Vaai, maar elders, overal te landen.
2: De voorstelling.
1: Oké. Samuel Baido, heel erg bedankt om langs te komen. En bedankt om langs te komen ook Peter Morris. Test is te zien in de galerie van Christophe de Klerk in Gent. En dat nog tot en met 27 juni. En komt het nog goed met de schildpad? Snel, komt hij nog?
3: Komt goed.
1: Komt goed. Oké, dankjewel. Fijne avond nog met Clara en met elkaar. Bye.

0: Beleef de muziek van de reeks Outlander live op zondag 21 februari in Antwerpen. Een ensemble van topmuzikanten en vocalisten brengt een filmische voorstelling die u midden in de Highlands katapulteert. Outlander in Concert. Echoes Through the Highlands. Op 21 februari in Koningin Elisabethzaal. Tickets via greenhousetalent.com. Samen met Clara.
1: Het is 6 uur, goedenavond, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. De kinderen die gestorven zijn bij het ongeval met een schoolbus zijn twee jongens uit Bornem. En Europees Commissievoorzitter von der Leyen wil de Baltische Staten helpen...

0: na een reeks drone-incidenten. De burgemeester van Buggenhout en het parket van Oost-Vlaanderen hebben een nieuwe stand van zaken gegeven over het dodelijke ongeval met een schoolbus. De buschauffeur reed een gesloten overweg op en werd gegrepen door een trein. Hij zelf, een begeleidster en twee tienerjongens op de bus zijn overleden. Marieke van Kouwenbergen volgde de persconferentie.
1: Er is nu meer duidelijkheid over de 7 leerlingen die in het busje zaten. Het waren allemaal jongens uit de middelbare school. Lisa de Wilde van het parket Oost-Vlaanderen.
2: De 2 overleden kinderen van 12 en 15 jaar oud komen uit Bornem. En de andere gewonde kinderen die gaan van 13 jaar oud tot 15 jaar oud. En zij komen uit Bornem, Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht en ook uit Muizen.
1: De 5 zwaargewonde jongens worden nu opgevangen in ziekenhuizen in Brussel, Gent en Aalst. Het parket gaf ook meer informatie over het onderzoek dat nog volop loopt.
2: Het is ook zo dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd. En op het lichaam van de buschauffeur gaat ook nog een autopsie volgen. En dat is om zo duidelijk mogelijk die omstandigheden te kunnen bekijken wat er nu juist gebeurd is. Het is ook zo dat de chauffeur van de schoolbus een blanco strafregister had en geen veroordelingen.
1: Het onderzoek zal de komende dagen nog voortgezet worden. Intussen opent de gemeente een rouwregister en ook in de school wordt een rouwhoek ingericht.
0: De overweg in Buggenhout stond bekend als gevaarlijk, zegt treinbestuurder Bart Kallaert, die in Buggenhout woont en de plaats goed kent.
3: De 2 overwegen in Buggenhout kunt je ook langs de zijkant er naartoe rijden. En ja, dat kan al wel eens een keer leiden tot verstrooidheid of gevaarlijke situaties. En dat er dan niet direct gezien wordt dat een overweg toe is. Dus het is niet altijd even zichtbaar.
0: Vlaams minister-president Diependalen en minister van Mobiliteit De Ridder bezoeken rond deze tijd de plaats van het ongeval om er een rouwkrans te leggen. Minister van Onderwijs Demir heeft eerder vandaag al de provinciale school bezocht waar de overleden jongens zaten. Psychologen zijn daar ook langs gekomen om te helpen met de verwerking. Het is een middelbare school voor buitengewoon onderwijs met nood aan gerichte begeleiding. En die krijgen de leerlingen, zegt Kurt Moens van de provincie Oost-Vlaanderen.
4: Natuurlijk, iedereen rouwt een beetje op zijn eigen manier, maar bij die jongens en meisjes is dat nog specifieker. Er heeft zich ook een organisatie aangeboden die eigenlijk scholen begeleidt die getroffen zijn door een overlijden van een leerling. Zij gaan ook onze school ondersteunen. Normaal doen zij dat enkel voor het lager onderwijs, maar aangezien wij buitengewoon secundair onderwijs zijn, bieden zij ook een hulp aan. Die mensen zullen ook een rouwhoekje inrichten.
0: Na de brand van gisteren in Tubeke in Waals-Brabant is geen asbestvervuiling vastgesteld. Dat zegt de stad op basis van analyses. Gisteren ontstond er een zware brand in een kledingdepot waarbij veel rook was vrijgekomen. Er was sprake van asbest en scholen en kinderdagverblijven bleven vandaag uit voorzorg dicht. Maar in de buurt zijn dus geen asbestdeeltjes gevonden. Er wordt op dit moment wel nog altijd nageblust. De oostgrens van de Europese Unie moet dringend beter beschermd worden na verschillende incidenten met drones. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen afgesproken met de leiders van de Baltische Staten. Heidi van Rompuy, wat hebben ze juist aangekondigd?
5: Maar volgens von der Leyen hebben al die incidenten enkele zwakke plekken blootgelegd in de beveiliging van de grens met Rusland en Wit-Rusland. De voorbije weken zijn er zowel in Letland, Litouwen als in Estland verdwaalde drones opgemerkt. In Estland bijvoorbeeld werd een drone neergeschoten en in de Litouwse hoofdstad Vilnius moesten de inwoners zelfs even gaan schuilen. Von der Leyen wil daarom dat er snel werk wordt gemaakt van een betere uitwisseling van informatie, zodat de waarschuwingssystemen ook sneller alarm kunnen slaan.
6: So we will bridge the gaps systematically, starting with more unified alert systems and improved cross-border coordination.
5: Letland, Litouwen en Estland zullen ook kunnen rekenen op financiële steun van de EU, maar zij zelf willen eigenlijk vooral dat er sneller dan voorzien werk gemaakt wordt van de Eastern Flank Watch. Dat is een nieuw hippe modern systeem met allerlei sensoren en drones dat de EU wil gaan bouwen om dus in de toekomst de hele oostgrens mee te gaan bewaken.
0: Dankjewel Heidi. In Iran is de toegang tot het internet voor een deel hersteld na een georganiseerde onderbreking van 3 maanden. Hulporganisaties melden dat. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari hadden de autoriteiten het internet volledig afgesloten. De vicepresident van Iran kondigt nu aan dat de eerste stappen gezet zijn om de internettoegang te herstellen. Ook tijdens de grote protesten tegen de regering begin dit jaar konden Iraniërs wekenlang niet op het internet. Sporttennisser Alexander Bloks heeft moeten opgeven op het toernooi van Roland Garros. Hij heeft vanmorgen zijn enkel omgeslagen op training en keert terug naar België voor een medische controle. Bloks zou normaal gezien morgen zijn wedstrijd in de tweede ronde spelen. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e etappe in de wielerronde van Italië gewonnen. Op de laatste klim reed hij met overmacht weg van de rest. Vingegaard vergroot zijn voorsprong in het algemeen klassement tot bijna 4 minuten. Het is ook al zijn 4e overwinning in deze Giro. In Ukkel werd het 30,3 graden vandaag, een record voor 26 mei en de eerste tropische dag van het jaar. Vanavond koelt het traag af, in de grote steden minima rond 18 graden, op het platteland en in de Ardennen koeler. Morgen iets minder warm, 22 graden aan zee en 27 in het centrum. De dagen daarna kunnen de maxima weer oplopen tot 30 graden, met vanaf vrijdag kans op onweer. Vooraan de nieuwe informatie over het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout. De overleden kinderen van 12 en 15 komen uit Bornem. 5 zwaargewonde jongens liggen in verschillende ziekenhuizen. De chauffeur, die ook overleden is, had een blanco strafblad. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd.
8: Van Peter Benoit tot FC Bergman. Vanaf september viert Opera Ballet Vlaanderen de kracht van hier, à la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be. Samen met Clara.
7: Django met Tine de Donder.
9: Een hele goede avond. 26 mei vandaag. Dat was de verjaardag van Miles Davis. Meer nog, vandaag zou de man 100 jaar geworden zijn. Daarom hebben wij vandaag een Django met heel veel Miles erin. En we gaan beginnen met een van zijn mijlpalen, Milestones. Welkom. MUZIEK

Milestones door Miles Davis, John Coltrane, Cannonball Adderley, Red Garland, Paul Chambers en Philly Joe Jones. Toen Miles Davis amper 17 jaar oud was, kwam orkestleider Billy Eckstein eens naar St. Louis om een concert te spelen. En daar woonde Miles toen. De vaste trompetist van Eckstein die was uitgevallen en Miles mocht inspringen. 2 weken lang speelde hij elke avond aan de zijde van iconen als Charlie Parker en Dizzy Gillespie. En dat was een echte openbaring voor Miles. Hij was nog maar een tiener en zat ineens naast de 2 grootste namen van de opkomende bebop. Hij hoorde hoe zij dachten en improviseerden en hij wist meteen, dit is wat ik ook wil. Kort daarna kon hij zijn ouders overtuigen om hem naar New York te laten gaan, om te gaan studeren aan de Juilliard School. En toen kwam alles in een stroomversnelling. Dus zonder die toevallige invalbeurt bij Billy Eckstein in St. Louis had het verhaal van Miles Davis er misschien wel helemaal anders uitgezien. Dit is alvast diezelfde Billy Eckstein en zijn band.

Sarah Vaughan bij Billy Eckstine en his orchestra in I'll Wait and I'll Pray. Ik vertelde u daarnet al dat Miles naar New York trok om daar jazz te gaan studeren. En dat was de officiële uitleg. Dat was wat hij vooral overdag deed. Maar er was natuurlijk ook nog avondelijke uren en een nachtleven. 'S Avonds dweilde Miles Davis de clubs af op 52nd Street en ging hij op zoek naar Charlie Parker. Uiteindelijk vonden ze elkaar en Parker lijfde Miles Davis in voor zijn band. Miles was toen amper 21, maar hij was echt wel al een volwaardig lid van Charlie Parker zijn quintet. Parker was de leider en de grote bezieler en Miles was de jonge vos die heel snel groeide in dat gezelschap. Behoren ze hier samen in de oude standard Don't Blame Me.

Miles Davis bij Charlie Parker en zijn quintet in de trage lyrische standaard Don't Blame Me. Toen hij in New York was, raakte Miles Davis gefascineerd door ruimere orchestraties. Met instrumenten die soms nogal apart waren voor de jazz. Bijvoorbeeld hoorn en tuba. Hij raakte bevriend met arrangeur Gil Evans. En het eerste product van hun samenwerking, dat is de plaat Birth of the Cool. 11 tracks, opgenomen tijdens 3 sessies in 1949 en 1950. Heel ruime muziek met die kenmerkende, ijle sound. Het was zeer vernieuwend voor die tijd.

Miles Davis met zijn nonnets in een stuk van zijn Birth of the Cool plaat. In mei 1949 reisde Miles voor het eerst naar Parijs. Dat was een trip die een blijvende indruk op hem zou maken. In Europa, daar was zijn huidskleur helemaal geen issue. Daar was niks te merken van dat racistische klimaat dat heerste in Amerika. Miles vond in Parijs de liefde. Hij had er een korte maar intense relatie met deze Juliette Gréco.

0: Juliette Gréco in Amour perdu.
1: De keuze van Clara.
0: Een nieuwe week, een nieuwe keuze van Clara. Deze week kozen wij voor een reeks nieuwe opnames van pianotrio's van Franz Schubert, gespeeld door het trio Moreau.

Het trio Moreau speelde piano trio nummer 2, opus 100 van Franz Schubert. Die nieuwe opname is onze keuze van Clara van deze week. Terug dan naar de jarige Miles Davis. Na die korte romance met Juliette Gréco keerde hij terug naar Amerika. Maar het ging niet goed met hem. Hij belandde in een diepe depressie en raakte verslaafd aan de heroïne. 5 jaar later is hij afgekikt, ging hij terug spelen en hij luisterde natuurlijk heel veel naar muziek. En een van de collega's waar hij zeer enthousiast over was, dat was pianist Ahmad Jamal. Hij stuurde zelfs zijn eigen muzikanten regelmatig naar een concert van Jamal met de boodschap: ga daar eens naar luisteren. Zo moet het. De ruimte, de stilte, weg van de bebop die alles opvulde. Dat was wat hij ook wou. We gaan eens luisteren naar die Ahmad Jamal.

Ahmad Jamal in Whisperings. In de zomer van 1955 was Miles terug. Hij stapte het podium op van het Newport Jazz Festival, gekleed in een piekfijn zwart pak en een wit hemd. En toen speelde hij voor het eerst trompet met die beroemde demper die we sindsdien met hem associëren. De Harmon Mute. Zo werd de sound van Miles Davis nog herkenbaarder, tot hij zelfs sensueel werd genoemd

applaus op het Newport Jazz Festival van 1955. Voor Miles Davis met Zoet Sims, Gary Mulligan, Thelonious Monk, Percy Heath en Connie Kay. Niet lang na dit concert kwam Kind of Blue uit. Een monsterhit van een album. Het is nog altijd het best verkochte jazzalbum aller tijden. Al bijna 70 jaar oud. En tot op de dag van vandaag kan je het nog altijd kopen in de platenwinkels. Dit is daarvan Blue in Green.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.

Miles Davis, in een stuk van zijn onverslijdbare plaat Kind of Blue. Dadelijk hebben we nog veel meer van Miles Davis. Het is tenslotte zijn verjaardag vandaag. Ik stel u nog voor zijn meest controversiële albums, zijn idolen, zijn muzes en natuurlijk ook zijn liefde voor experimentele klassieke muziek. Dus blijf bij ons, blijf bij Clara.

Ancorque col partire van Cipriano de Rore is misschien wel het meest invloedrijke madrigaal aller tijden. Het gerenommeerde La Fonte Musica laat bij Bozar horen hoe componisten als Lassus en Gabrieli ermee aan de slag gingen. En reikt bewerkingen aaneen tot een doorlopende suite. Op 2 juni bij Bozar. Samen met Clara.

Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De 7 leerlingen die op de verongelukte schoolbus in Buggenhout zaten, zijn allemaal jongens. De bus pikte kinderen op om naar een school voor buitengewoon onderwijs te brengen. Maar vanmorgen is hij aan een gesloten overweg gebotst met een trein. De chauffeur, een begeleidster en 2 jongens uit Bornem zijn overleden. De 5 andere kinderen zijn zwaar gewond en liggen

0: In ziekenhuizen in Brussel, Gent en Aalst. Lisa de Wilde van het parket.
1: Momenteel loopt onderzoek naar de omstandigheden en de oorzaak van het ongeval nog volop. Het is ook zo dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd. En op het lichaam van de buschauffeur gaat ook nog een autopsie volgen. En dat is dan zo duidelijk mogelijk die omstandigheden kunnen bekijken wat er nu juist gebeurd is. Het is ook zo dat de chauffeur van de schoolbus een blanco strafregister had en geen veroordelingen. En wij doen er op dit moment alles aan om zo snel mogelijk een duidelijk beeld te krijgen van de omstandigheden van het ongeval.
0: De buschauffeur kwam de sporen opgedraaid van een weg die parallel liep met de treinsporen. Maar er was daar extra beveiliging, zegt de burgemeester van Buggenhout, Geert Hermans.
2: Wel, het is natuurlijk wel zo dat daar ook wel verkeerslichten of rode lichten zijn geplaatst, loodrecht op de parallelbaan. Dus men kan het ook zien als men dus daar wacht. Het was natuurlijk zeer veel zon. Dat moet onderzocht worden. Is dat verblinding door de zon? Is dat iets anders? Ja, dat moet verder onderzocht worden door het parket. Daar ga ik geen verdere uitspraken over doen.
0: In het onderzoek naar de agressie op de kusttram zondagavond in De Haan zijn twee verdachten aangehouden, dat meldt het parket. Een derde verdachte moet morgen voor de onderzoeksrechter verschijnen. De vierde is nog op de vlucht. Tijdens een controle op de tram konden vier jongeren geen vervoersbewijs voorleggen. Het kwam tot een vechtpartij. Zeven mensen van de lijn en twee politieagenten zijn gewond geraakt. Het Israëlische leger zegt dat het de voorbije dagen zijn grondoffensief in het zuiden van Libanon heeft uitgebreid. De bedoeling daarvan zou zijn om de dreiging van drones te verminderen die door de extremistische groep Hezbollah worden afgestuurd op het noorden van Israël. Officieel is er sinds april een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk zijn er geregeld aanvallen over en weer. Gisteren heeft de Israëlische premier Netanyahu ook nog aangekondigd dat Israël de aanvallen op Hezbollah zou opvoeren. In Ukkel is 30,3 graden gemeten vandaag, een record voor 26 mei. Vanavond koelt het traag af. In de grote steden minima rond 18 graden. Op het platteland en in de Ardennen koeler. Morgen dan iets minder warm, 22 graden aan de kust en 27 in het centrum. De dagen daarna kunnen de maxima weer oplopen tot 30 graden, met vanaf vrijdag kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
4: Goedenavond en welkom terug in een beetje een aparte Django. Want het is er één die helemaal draait rond Miles Davis, die vandaag 100 zou geworden zijn. Dit is klassieke muziek die Miles Davis grijs gedraaid heeft. Het Concierto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo.

Marco Socias en het Stadsorkest van Granada in het eerste deel van het Concierto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Dat is muziek die Miles Davis inspireerde tot zijn Sketches of Spain, een ode aan Spanje en zijn muzikale tradities. Miles besliste om daarvoor weer samen te werken met Gil Evans, een blanke Canadees, een stille intellectueel, en Miles was allesbehalve stil. Maar muzikaal begrepen die twee elkaar zonder veel woorden. Evans die had namelijk het zeldzame talent om te horen wat Miles wilde uitdrukken en hij kon er dan een hele orkestklank omheen bouwen. Evans schreef de arrangementen voor groot orkest en Miles speelde de solopartijen. Het resultaat, dat was geen jazz, geen klassiek. Het was muziek die rook naar stof en naar olijfbomen, met hier en daar een beetje flamenco. Het was gewoon iets nieuws.

Miles Davis in Willow the Wisp van op zijn Sketches of Spain, een van de meest geliefde albums uit Miles' hele carrière. Vandaag vieren wij in Django dus de verjaardag van Miles Davis, maar vanmorgen bereikte ons ook nog het droevige nieuws dat Sonny Rollins gestorven is, die andere jazzgigant. Die twee zijn elkaar natuurlijk wel tegengekomen. Ze hebben samen ook platen opgenomen. Begin jaren 50 waren er een viertal studiosessies. Maar daarna zijn hun wegen uiteengegaan. Miles ging richting Coltrane en Wayne Shorter, terwijl Sonny Rollins een heel eigen pad volgde met trio's en pianoloze groepen. Maar laat ons nu toch maar eens luisteren naar een van die gezamenlijke opnames. We zitten in New York, het is 1951. Sonny Rollins was toen amper 21, maar hij had wel al een bepaalde reputatie onder muzikanten, want hij speelde heel anders dan anderen. En Miles, die had een heel speciaal oor voor jong talent. Zo kwam het dat hij aan Sonny Rollins vroeg om mee te spelen op deze plaat.

Miles Davis met de betreurde Sonny Rollins in de standard My Old Flame. Miles Davis was niet alleen een grote liefhebber van Spaanse muziek, hij was ook een groot bewonderaar van Igor Stravinsky. Misschien was dat wel omdat hij in hem eenzelfde tegendraadsheid herkende. Ik heb hier Katja Labek, die Stravinsky speelt.

Katja Labek speelde drie delen van Les Cinq Doigts van Igor Stravinsky. We keren dan terug naar Miles Davis en we gaan naar het psychedelische jaar 1969, waarin Miles een heel nieuwe weg insloeg. Elektrische keyboards, elektrische gitaar, een trager tempo. Het was geen jazz meer zoals men dat kende, het was weer iets nieuws. Zo maakte hij de plaat In a Silent Way, vernoemd naar de compositie van Joe Zawinul. Die gaan we dadelijk horen en dat leidde meteen daarna tot die andere iconische plaat van hem, Bitches Brew. Muzieksamensteller Ilja Lisser, die hier vanavond dit mooie programma samengesteld heeft, die zet die twee platen hier nu na elkaar.

Miles Davis in zijn stuk John McLaughlin, terug te vinden op zijn Bitches Brew plaat. En dat stuk is natuurlijk vernoemd naar de Britse gitarist McLaughlin die we hier hoorden meespelen. Nog een van de grote inspiratiebronnen van Miles Davis was componist Karl-Heinz Stockhausen. Een van de eerste die werkte met elektronische geluiden en synthesizers. Iemand die klank meer zag als een soort ruimtelijke omgeving en niet per se als melodieën. Zo maakte Miles zijn plaat On The Corner, een plaat die wel niet zo goed onthaald werd. Stan Getz noemde dat album waardeloos. Bill Coleman vond het een belediging voor het intellect. Maar anderen vonden het dan weer steengoed. Underworld, Sonic Youth, ze hebben er allemaal goed naar geluisterd. En dat gaan wij nu misschien ook wel eens doen. Muziek die zoveel polemiek veroorzaakt heeft, maar die Miles Davis fantastisch vond. Dit is een stuk van die Karl-Heinz Stockhausen.

New Yorkse kamermuziekensemble The Knights met Yo-Yo Ma op cello en Caroline Shaw op viool. En ze speelde muziek van Karlheinz Stockhausen, een van de inspiratiebronnen van Miles Davis vanaf de jaren 70. In de jaren 80 kreeg Miles dan weer een belangrijke muziekprijs, de Leonie Sonnig Music Prize. Die was eigenlijk vooral voorbestemd voor klassieke muzikanten. Stravinsky, Benjamin Britten, Shostakovich, die hadden die allemaal al gewonnen. Maar dus ook in 1984 Miles Davis. Het was behoorlijk speciaal. En dat was ook de aanleiding voor jazz-trompetist Paul Mickelborg om een groot orkestwerk te schrijven voor Miles. Dat was gebaseerd op een toonreeks afgeleid van de letters van zijn naam. Dus M-I-L-E-S enzovoort. Miles heeft dat opgenomen in 1985 in Kopenhagen, maar hij heeft dan nog 4 jaar getwijfeld of hij het al dan niet zou uitbrengen. Uiteindelijk deed hij dat toch. Het was de plaat Aura, die wordt nu beschouwd als een van de meest bijzondere en meest onverwachte werken uit zijn latere carrière.

Miles Davis speelde Green van op zijn album Aura. In diezelfde jaren 80 kiest Miles voor popmuziek. Dat was voor de puristen puur verraad. Maar Miles zelf die zei in een interview met Marc Moulin dat hij eigenlijk niet te veel van zijn oude muziek nog wou spelen, want dat was zo'n beetje als te lang in een spiegel kijken. Miles wou vooruit, wou vernieuwen en vond ook dat er echt niks mis was met popmuziek. En voilà, zo krijgt u hier nu, het is misschien wel een primeur, muziek van Cyndi Lauper in Django. Time After Time.

En klein beetje kitsch op de radio. Miles Davis in Time After Time. Het was iets wat hij opnam in de jaren 80. En wat wij wel vonden dat hier vandaag zijn plaats had in deze verjaardagsuitzending. Het heeft uiteindelijk nog geduurd tot de jaren 90, tot Miles Davis zich weer toelegde op ouder materiaal. Dat was onder meer tijdens dit concert met Quincy Jones, live in Montreux.

0: Charles Davis. Billy Garrett. Wally Tenderoni.
1: Miles.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh,
0: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's.
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Clara, live.

0: Goedenavond. Hier achter deze deuren gebeurt het allemaal in de grote Henri Leboeuf-zaal. 12 cellisten spelen en strijden hier deze week voor die eerste prijs. En er staan er weer 2 te wachten. Dus hoog tijd om naar binnen te gaan, want koningin Elisabeth roept.
1: En ik wens u een heel goede avond en van harte welkom op de tweede finale avond van de derde Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Gisteren hadden we met Maria Zaitseva en Lionel Martin 2 verrassend sterke kandidaten. En ik ben heel benieuwd hoe dat vanavond zal zijn met de Japaner Yo Kitamura en de Rus Ivan Zendetsky. En wij kijken en luisteren naar hen met 2 geweldige panelgasten. Jeroen Reuling is dat,

0: docent onder andere aan de muziekkapel Koningin Elisabeth en van talloze masterclasses over de hele wereld. En verder ook nog Arne de Vors, internationaal erkend, mag ik toch wel zeggen, als een van onze belangrijkste uitvoerders van hedendaagse cellomuziek. Jeroen en Arne, van harte welkom. Jeroen, jij bent echt opgegroeid, hè, met de Koningin Elisabeth wedstrijd, heb ik begrepen.
1: Ja, wij gingen altijd luisteren. Ik herinner me dat nog, dat toen Philip Hirschhorn won, dat wij in de tuin gingen luisteren met een transistorradio en dat ik hem Paganini heb horen spelen.
0: Ja, dat was fantastisch.
1: Dat was ik. En ik heb hem later heb ik nog met hem gespeeld.
0: Echt?
1: Ja. En toen was dat, ik weet nog dat ik ging Dvorak sextet spelen en ik was heel nerveus om met hem te gaan spelen.
0: Ja.
1: En ik was dus een half uur van tevoren, toen zat hij daar al. Ik dacht, oh mijn god. En toen zei hij, oké, ga je gang. En toen hebben we met z'n tweeën het hele stuk doorgespeeld. Dat was wel een hele bijzondere ervaring.
0: Fantastisch. Weet je ongeveer wanneer het was? Want hij is vrij jong gestorven, hè?
1: Dat is echt, hij is op zijn 50ste gestorven.
0: Ja, ja, ja.
1: Want hij is gestorven, ik gaf les in Enghien op een masterclass. En daar gaf hij ook les. En daar is hij weggegaan omdat hij ziek was.
0: Ja.
1: Maar dat was voor die tijd nog. Dus
0: ja,
1: het is
0: ja, ja,
1: al echt wel lang, ik weet niet meer precies wanneer het was. Maar het is lang geleden.
0: Arne, elke avond prijkt hier in die glazen kast, goed beschermd, die Matteo Goffriller, ja. 65 jaar lang bespeeld door Pablo Casals. Jij bent een fan, hè, van Pablo Casals, om verschillende redenen.
2: God ja, ik ben altijd gefascineerd geweest, want Casals, dat was zo'n soort ronkende naam, mythologische naam, vooral rond die cello suites, hè. En ik ben ooit masterclasses gaan volgen bij Sander Veken in Salzburg gaan luisteren ook. En daar ging het ook over Pablo Casals, die mythische figuur. Ik was altijd een beetje verbaasd ook over ja, zijn benadering eigenlijk van die cello suites. Dat is zo'n soort icoon. Maar ik ben zo doorheen de tijd ook altijd wel blijven fascineerd zijn door een bepaald type muzikant. Rostropovich is ook zo iemand die zich inzet aan iets dat voorbij gaat aan muziek. En ik noem Pablo Casals een soort cellist-filosoof ergens. Een humanist, iemand die met muziek een groter verhaal wil vertellen dan alleen maar de muziek. En de muziek eigenlijk toch ook ziet als een soort vehikel van een soort transcendentie. Om de mensen naar een hoger bewustzijn te brengen van schoonheid, verbinding.
0: Het is wel heel bijzonder dat de winnaar 4 jaar lang mag spelen op dat instrument.
2: Ja,
0: mooie prijs is dat. We gaan eens kijken naar Pablo Casals, die hier een stukje speelt uit de prelude van de eerste suite van Bach.

0: Ja, dat is dus die cello, die Matteo Goffriller, die de jonge cellist die hier de eerste prijs wint, 4 jaar lang mag bespelen. Hoe zal dat zijn voor zo iemand, Jeroen?
1: Ja, dat lijkt me heel bijzonder, om op de cello van Pablo Casals, dat is toch ja, een legende. Mm-hmm. Maar wat een cellist. Ik bedoel, als je dit hoort, ik vind het zo ongelooflijk goede cellist, hoe hij speelt en met een overtuiging en enorme persoonlijkheid. Ja. Dat valt me echt op.
2: Ja, je ziet dat ook in die strijkstok, die energie die erin zit.
1: Enorme, en de overtuiging. Ja.
0: Hij heeft ook inderdaad de speeltechniek.
1: Enorme overtuiging, van zo moet je spelen en je kunt er niet omheen.
0: Ik hoor wel dat die cello zich niet zo makkelijk laat bespelen. Dat je er echt moeite voor moet doen om die ook echt aan te spreken.
1: Maar ja, dat gebeurt vaak met oudere instrumenten. Of omdat er wolven op zitten, of omdat je moet ze echt leren bespelen.
0: Die wolven, dat moet u misschien nog even uitleggen. Hè?
1: Een wolftoon, dat is een toon, jij kan het waarschijnlijk beter uitleggen dan ik. Maar een trilling, trillingen die tegen elkaar gaan en dan hoor je... Wow, wow, wow. Dat is heel vervelend als je speelt, want dan... Maar je hebt tegenwoordig wel kleine apparaatjes die daar...
0: Wolvenklemmen. Ja. Goed. Ik hoor dat Clara de Dekker, een orkestmuzikant uit het Belgisch Nationaal Orkest, heeft te pakken gekregen. Het orkest dat dit jaar weer de finale begeleidt onder leiding van Anthony Hermes.
3: Inderdaad, Katelijne, bij mij staat ondertussen Bram Nolf, altoboïst en deze week ook fulltime blogger. Bram, goedenavond. Jij bent net zoals de vorige edities weer aan het schrijven geslagen. Elke avond schrijf jij een fantastisch verslag over de wedstrijd. Ja, geloof het maar, fantastisch. Maar eerst en vooral heel belangrijk, waar kunnen onze kijkers en luisteraars die verslagen vinden?
4: Ah, die blog staat op de site van het Nationaal Orkest. Dus als je nationalorchestra.be intoetst, dan kom je er zo op terecht.
3: Ja, en ik kan het iedereen aanraden. De finalisten, Bram, die maken jullie het niet gemakkelijk dit jaar. Jullie spelen 6 keuzeconcerto's, waaronder ook een aantal concerto's die jullie nog niet zo vaak gespeeld hebben, zoals dat van Lutoslavski, van Dutilleux. Op welk werk hebben jullie nu al het meest moeten zweten deze week?
4: Het concerto van Barber is best wel moeilijk. Daar komen een aantal heel moeilijke orkestsolo's in voor de houtblazers en de koperblazers. Dat is echt wel heel stressy.
3: Ja, dat concerto hebben jullie zelfs nog nooit gespeeld met het orkest, hè, toch?
4: Bij mij weten niet, maar het orkest bestaat al langer dan, dan mijn tijd natuurlijk. De Lutoslavski, die is voor de dirigent ontzettend moeilijk, omdat hij heel veel cues moet geven, vaak met cijfers erbij. Met zijn handen moet hij cijfers tonen. Hij kan zich heel erg vergissen. Maar wij minder. Dus het hangt vooral van Anthony Hermes af of het goed loopt. Hij zal dat zeker goed doen.
3: Ja, schuif de verantwoordelijkheid maar naar hem toe.
4: Dat doe ik graag, ja.
3: En dan is er natuurlijk ook nog het verplicht werk van Fangman. Hoe moeilijk is die orkestpartituur?
4: Het verplicht werk is in die zin heel moeilijk, omdat het heel groot en dik georchestreerd is. Dus het is eigenlijk, vind ik persoonlijk, een beetje een te groot orkest tegenover één solist. Het is een klein beetje David tegen Goliath. En dus wij moeten al het mogelijke en het onmogelijke doen om zo zacht mogelijk te spelen. En je weet dat niet alle instrumenten kunnen makkelijk zacht spelen. Mijn instrument bijvoorbeeld kan heel moeilijk zacht spelen. En dat is niet altijd evident om onder de solist te blijven. Maar we doen alles wat we kunnen om dat toch te doen. En ik wou nog even iets zeggen over Dutilleux. Want dat zit er ook 2 keer in. Dutilleux is een heel moeilijk concerto, zowel voor de solist als voor het orkest. Met heel moeilijke ritmes en ook heel moeilijke balansen tussen orkest en solist. Dus als je mij vraagt van wat is voor het orkest eigenlijk de grootste uitdaging, dan is mijn antwoord Dutilleux.
3: Dutilleux, en dat komt er ook nog 1 keer aan, maar daar hebben jullie nog een paar dagen tijd voor. Ik hoop dat je er toch ook een beetje van kan genieten, Bram, want het is heel zwaar natuurlijk, maar is het ook leuk soms?
4: Ja, het is altijd een feest. Hè. Het is sowieso fantastisch om met die jonge mensen samen te spelen. Dat is bijna legendarisch soms wat je meemaakt. Maar het is inderdaad veel vermoeiend. Vooral omdat wij de ochtend telkens generale repetities hebben voor het concert van de dag erna. De warmte, de temperatuur maakt het ook lastig. Er is vrij weinig slaap deze week. Dus het is wel een week waar je even moet van bekomen, maar we doen het met plezier.
3: Ja, daarvoor heb je dan hopelijk achteraf een beetje tijd. Ik zie dat iedereen zich aan het klaarmaken is, dus ik ga jou laten vertrekken. Nog snel een laatste vraag, Bram. Weet je al waar je vanavond over gaat schrijven?
4: Oei. Nee, geen flauw idee. Ik stap straks op de trein en dan doe ik mijn laptop open en dan zie ik wat er komt. Maar er zal wel iets komen, denk ik.
3: Dan hoop ik in jouw geval dat de trein misschien eens een beetje vertraging heeft. Dan heb je wat meer tijd. Dankjewel.
4: Ja, graag gedaan, ja.
3: Ja, Katelijne, die verslagen van Bram, altijd heel interessant. Ook voor ons om bijvoorbeeld over na te praten in onze schminkstoel, toch?
0: Zeker en vast. Ik heb al ontzettend veel opgestoken dankzij die blog van Bram Nolf, althoboïst van het orkest. En die kan u lezen trouwens op nationalorchestra.be/Bram. Zeker de moeite waard. Had ik een hoed, dan deed ik hem af voor Bram. De jury geeft punten aan elke kandidaat, maar ook u kan zaterdag mee beslissen wie de Clara Publieksprijs krijgt. Straks, na het keuzeconcerto van Ivan Zendetsky, kan u mee uw rangschikking van de finalisten doorgeven. Gisteren zag de rangschikking er zo uit. Op de tweede plaats staat voorlopig Maria Zaitseva. En bovenaan, niet moeilijk als je maar met twee bent, Lionel Martin. Ja, het is natuurlijk. Zijn er maar twee? Kan je je daarin vinden of zou je het anders hebben gekozen, Jeroen?
1: Ja, dat vind ik een lastige. Ik vond dat. Ik heb gisteren op de televisie bekeken. En dat ik heb uit de halve finale gemerkt dat er een groot verschil is wat je in de zaal hoort en in de televisie. Ik vind haar toch een uitzonderlijk goede sadiste. En ik vond Lionel wel dat moderne stuk gewoon. Ja, daar ging uit zijn dak.
0: Past hem als een handschoen.
1: Dat deed hij heel goed, maar in. Doorzak leven wel erg veel liggen, toch? En ja. Ook was niet samen met het orkest. En de intonatie ging enorm achteruit. Het orkest ging omhoog en hij ging omlaag. Dat was niet...
0: Ja, jammer, hè?
1: Dat was heel jammer.
0: Ja. Ja. Arne, je hebt ook de halve finale heel goed gevolgd. Zitten er bij de finalisten van vandaag, Joop Kitamura en Ivan Zendetsky, potentiële prijswinnaars?
2: Ja, ik zie enorm naar uit naar Joop Kitamura. Ik denk dat hij... Zeker een van de mogelijke kandidaten is voor de eerste prijs. Heel zijn volledige parcours is subliem. Mm-hmm. En ik denk vanavond dat hij erin slaagt om die Prokofjev even overtuigend te spelen als zijn andere prestaties. Dan kaapt hij gewoon de eerste prijs mee.
0: Ja. Onze eerste finalist van vanavond is dus die Japanner Joop Kitamura. We zochten hem op in de muziekkapel waar alle finalisten een week lang in afzondering doorbrengen. Om daar het verplicht werk en ook hun keuzeconcerto in te studeren.
5: I am Joop Kitamura. I'm 22 years old and I'm from Japan. So when I was 3 years old, I loved the Disney movie Fantasia 2000 and one short film, it's Sorcerer's Apprentice. The theme music was played by the bassoon, and it was like but the bassoon was too big for me. After that I went to the family concert, and the double bass player was playing like dancing and turning the instrument around. It looked so fun, but it was too big for me, and there were no child-sized instrument. And I found the cello, which has the same tone range as a bassoon, and the instrument shape is similar to the contrabass. I think to participate in the competition makes you like grow up really big, because learning a lot of piece from Baroque to the contemporary at the same time, it's a really good experience. I decided to like practicing the piece from different era in one day to like practice switching my head. Yeah, that was the preparation for the competition.

0: Ja, Yoko Kitamura heeft zeker een punt als hij zegt dat een wedstrijd een goede manier is om veel repertoire uit verschillende tijdvakken in te studeren. En wat een geluk, hè, dat hij geen contrabas en fagot op zijn grootte vond. Anders hadden we hem hier nooit in de cello-competitie gehad. Jeroen Reuling, ik denk dat de muziekkapel zich echt op de borst mag kloppen. Dat ze 3 finalisten hebben. We hebben natuurlijk morgen Clara Dietlin die speelt. Dan Dilshod Narzilayev. En dan op de laatste dag Andrew Ilun Byun. Hoe vroeg beginnen jullie met de voorbereiding voor zo'n wedstrijd?
1: Nou, dat hangt toch een beetje af van de leerlingen. Sommigen zijn laat begonnen, vond ik. Ook omdat ze aan andere concoursen meededen. Maar ik vind eigenlijk, je moet zo'n concours al een jaar van tevoren eigenlijk al alles kunnen spelen.
0: Dus dan moet op dat moment al het repertoire al gekozen zijn.
1: Maar de voorrondes waren ook zwaar met het hele Isai solo sonate. Het moest allemaal opgenomen worden. Ook dat was al heel stressvol.
0: Wat zijn eigenlijk de belangrijke stappen in zo'n voorbereiding?
1: Nou, je moet goed weten hoe je je tijd moet indelen. En waar je je aandacht op moet doen. Mm-hmm. En tegelijkertijd, hoe verder je komt, moet je al die stukken bijhouden. En dat is heel veel. En sommige stukken hebben ze al veel gespeeld en kunnen ze snel oppakken. Maar er zijn ook stukken, er was veel nieuw repertoire bij.
0: Denk aan de Hofman en de Kraft.
1: Ja, en de Michael Haydn, precies. En dat zijn stukken, die hebben ze ook niet veel gespeeld.
0: Nee. En gaat u mee bepalen welk van die 3 concerto's voor de halve finale ze bijvoorbeeld moeten kiezen? Of voor de finale?
1: Nee, we hebben dat helemaal aan hen overgelaten.
0: Want
1: je kunt ook sowieso met het repertoire, je kunt wel ideeën geven. Maar uiteindelijk moeten zij spelen.
0: Ja. En Kitamura heeft gekozen voor de Sinfonia Concertante. Daar heeft u een speciale band mee.
1: Ja, daar heb ik een speciale band mee. Nou, mijn vader die was cellist en die ging naar Rusland en kwam terug met 2 langspeelplaten. En de ene was van Daniel Safran, een live opname waar die, iedereen kent die opname. Mm-hmm. Die is ongelooflijk snel en virtuoos gespeeld. En de ander was met Rostropovich. En mijn leraar, André Navarre, heeft het ook opgenomen. Dat heb ik echt helemaal dol gedraaid.
0: Heeft u het zelf ook gespeeld?
1: Ik heb het niet gespeeld met orkest, maar wel gestudeerd.
0: Ja. Wat zijn de grote uitdagingen aan die symfonia?
1: Ja, het is eigenlijk heel goed geschreven voor de cello, maar het is heel lang. Je hebt veel kracht nodig om ook boven het orkest uit te komen. En je moet enorm intens de hele tijd spelen. Het is alleen wat mij opvalt. In mijn tijd waren er maar weinig mensen die dat stuk konden spelen.
0: Ja.
1: En vandaag de dag kan bijna elke goede cellist het spelen.
0: Ja. Ondertussen horen we applaus. En dat betekent dat de juryleden plaatsnemen aan de jurytafel. Gilles Ledur is sinds 2019 voorzitter van de instrumentale edities van deze wedstrijd. En hij heeft zich, moet ik toch wel zeggen, omringd met juryleden die mooi in balans zijn. Vrouwen, mannen, grote pedagogen, grote uitvoerders ook. Zijn er hier in deze jury mensen die u bijzonder bewondert, Jeroen Reuling?
1: Nou ja, ik ken Roel Hiltiens heel goed, want we hebben samen gestudeerd. En daar heb ik altijd grote bewondering voor gehad. En Yang Wang, dat vind ik een geweldige cellist. Daniel Mulushot, dat is een cellist die heel veel speelt.
0: Ja, natuurlijk.
1: Anne Gastinel, daar heb ik een heel grote waardering voor. Die speelt
0: Anne
1: echt
0: Gastinel
1: heel erg
0: heeft
1: goed.
0: Trouwens een jaar op die cello van Pablo Casals mogen spelen.
1: Dat wist ik niet.
0: Ja, echt waar. Gekregen van weduwe Casals. Marta Istomin, denk ik dat ze heet. En ze heeft daar dus een heel jaar mogen opspelen. Heel bijzonder.
1: Nu dit laatste jaar?
0: Nee, al een tijd geleden.
1: Ah, okay.
0: We krijgen ook bezoek in de koninklijke loge van prinses Astrid en haar echtgenoot aartshertog. Dat is het 2e applaus dat we nu horen. En ze zijn in het goede gezelschap van hun 2 jongste dochters. Zo. Ik vermoed dat Stefanie Koerten heel erg snel zal komen. Ik weet niet of we nog even tijd hebben. Wat is er met dat 3e deel? Want daar hoor ik ook de orkestmuzikanten van zeggen. Het is een beetje een vreemd deel.
1: Nou ja, ik vind het zelf een heel erg goed deel. Het komt alleen na een heel virtuoos 2e deel. Waarna je eigenlijk denkt van nu is het afgelopen.
2: Okay. Altes Royal, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au concours Reine-Elisabeth. Dames en heren, goedenavond en welkom in Beaux-Arts voor de 2e finaleavond van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Meine Damen und Herren, goedenavond. und herzlich willkommen zum Königin Elisabeth Wettbewerb. Ladies and gentlemen and dear members of the jury, good evening to you and welcome. Zonder nog langer te wachten om de eerste van de twee finalisten van vanavond te verwelkomen, wil ik u eraan herinneren uw telefoon uit te schakelen. Dank u. Permettez-moi une fois encore de vous rappeler de vérifier que votre téléphone portable est bien correctement éteint. Merci. Let me please remind you, ladies and gentlemen, to make sure your cell phone is properly switched off. Thank you. Nous accueillons le premier finaliste de ce soir, Yo Kitamura, accompagné par le Belgian National Orchestra sous la direction de Anthony Hermus. Il interprétera tout d'abord l'œuvre imposée de la compositrice Fang Meng et a choisi cet ordre pour les quatre mouvements: Plum in Winter, Orchid in Spring, Bamboo in Summer, Chrysanthemum in Autumn. Vervolgens vertolkt hij de Sinfonia Concertante opus 125 van Sergei Prokofjev. Koninklijke hoogheden, dames en heren, Yo Kitamura en dirigent Anthony Hermus.

0: Yo Kitamura, 22 jaar, die zich door dat verplicht werk van man heeft geworsteld. Het is een bijzondere jongen toch wel. Heeft ongelooflijk veel prijzen gewonnen. Studeert sinds 2023 aan de Universiteit der Kunsten in Berlijn. Bij Jens-Peter Mainz. Heeft heel veel concertervaring, maar heeft nog nooit een werk gecreëerd. Het is een jongen die ook zich heel erg overtuigd weet van zijn missie hier. Heeft op zijn 11e een concerto gespeeld, de Haydn Cello Concerto, voor de overlevenden van de tsunami in 2011 in evacuatiecentra. En dat heeft een diepe indruk nagelaten. Een toehoorder zei: ik had sinds de ramp niet meer kunnen huilen, maar dat zei jouw muziek, is dat wel gelukt. Dankjewel. De kracht van de muziek. Hij heeft dus gekozen voor de Sinfonia Concertante van Sergei Prokofjev. En waarom hij precies dat werk heeft gekozen, dat vertelde hij ons zelf.
1: I'd like to share that strong power of the music. I'd like to express the courage and hope through this masterpiece from suffering.
0: Ja, het is een jonge man die heel erg gevoelig is inderdaad voor die kant van de muziek. Nu, die symfonia die we dus deze finale week 3 keer gaan horen, dit is de allereerste keer. Is geschreven in 1952, opgedragen aan die geweldige cellist Mstislav Rostropovic, die trouwens ook op de partituur vermeld staat als editeur. Hij heeft namelijk in de zomers van 1950-1951 Prokofjev heel veel geholpen in zijn datscha bij het herwerken en het orchestreren. Het is een beetje geëvolueerd. Je hoort het ook aan de naam Sinfonia Concertante uit het barokke concerto grosso. Een beetje een vorm tussen een concerto en een met orkest in, soms met meer dan één solist. Denk maar aan het triple concerto van Beethoven. Dit is, zoals daarnet Jeroen Reuling al zei, lang vrijwel onspeelbaar gedacht, omdat het een van die moeilijke werken is uit het repertoire. Maar kijk, steeds meer jonge solisten kiezen ervoor. Zoals deze Yo Kitamura. Heel benieuwd naar zijn uitvoering. Volgens Bram Lolf en zijn blog was dat werkelijk verbluffend.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.

0: Yo Kitamura heeft een hoge gunfactor, zoals ze dat wel eens noemen. Heeft zich gezwind door die symfonieconcertanten van Prokofjev gespeeld. Jeroen, heeft hij jouw lievelingsstuk eer aangedaan?
1: Ja, ik vind hem een uitzonderlijk goede cellist. En ja, ik vond zelf dat hij te snelle tempi nam. Mm-hmm. Met name in het tweede deel. Dan kan je niet meer alles horen. En ook het zangere gedeelte komt niet genoeg tot zijn recht. En dat vond ik een paar keer en dat vond ik jammer.
0: Ja.
1: Maar ik moet wel zeggen, het is ook een heel moeilijk stuk om te spelen. Het is zo lang en zo intens en onder die druk. En ja, het is wel een enorme cellist. Ik valt mij wel op, maar ik kan het niet, dat zo'n cello dan toch niet helemaal 100% tot zijn recht komt in zo'n zaal. Ik vind, terwijl hij heeft wel een soms dan klinkt het van die cello fantastisch en soms dan merk je, dan lijkt het net alsof het een beetje dicht slaat. Dus het komt niet helemaal door.
0: En het ligt aan de cellist. Het is niet dat het orkestratie een beetje te zwaar of
1: Het is. Het is een heel groot orkest, maar het is ook het instrument, denk ik. En ja, ik vind dat heel moeilijk te zeggen. Even. Ik heb dit door Rostropovich horen spelen en dan hoor je elke noot. En die speelt het ook snel, maar het was toch.
0: Mm-hmm. Benieuwd wat Arne ervan vond.
2: Ja, het is een fantastische prestatie, want dat is een ontzettend moeilijk stuk. Dat is ongelooflijk hoeveel keer je moet switchen in het parcours ook van techniek, van karakter ook. Want je bent eigenlijk, het is een heel burlesk en satirisch stuk eigenlijk.
0: Hoorde je die ironie goed?
2: Per momenten vind ik wel. Maar er zijn hier en daar ook wel momenten waar ik dacht, het mag nog iets zotter. Maar ja, goed. Ik zeg, het is technisch ook van die aard. En oftewel neem je het risico om dan voor dat soort ironisch expressionisme te gaan. Maar dan riskeer je natuurlijk dat hier en daar een keer uit de bocht vliegt.
0: Ja.
2: En dan win je wel in de expressie, maar verlies je misschien wel hier en daar in wat controle. Dus dat is ook een van de moeilijkheden van dit stuk. Dat is dat evenwicht vinden tussen controle en maximale groteske expressie. Want per momenten, die Prokofjev die zit heel de tijd te lachen op een of andere manier met het Sovjet-systeem. Maar die lach is terzelfde tijd ontzettend verbeten. Hè? Dat is constant ingehouden tussen een extreme lyriek, botsende krachten, vervorming ook. Er zit heel veel vervorming, ook in de relaties met het orkest.
0: Ja.
2: Krijg je daar, zeker in het derde deel, ook in het tweede deel begint dat eigenlijk al. Maar dat soort sarcasme die terzelfde tijd ook een tragiek is.
0: Mm-hmm. En kwam dat er allemaal voldoende uit? Want ja, verdiensten van het concert ook kennen
2: we. Ik sluit een beetje aan bij het idee. Het is verdorie bijna niet mogelijk om dat met een cellootje te gaan doen.
0: Het is een cello uit 1668.
2: Want het orkest is ook.
1: Ja. Wat heeft hij voor cello?
0: Een Antonio Cassini uit 1668. Dus natuurlijk op dat moment waren de zalen ook niet van het formaat van de Henri Leboeuf-zaal.
1: Ik heb een keer een interessante ervaring gehad. Er waren drie van onze leerlingen van de kapel die speelden. En er waren er twee die speelden op een Ruggieri en de ander speelde op een Stradivarius. En er was een meisje die speelde de symfonie concertante op een moderne cello die ik heel lelijk vond. En die was de enige die doorkwam.
0: Ja.
2: Maar ik zou zeker de voorkeur geven om het op een modern instrument te spelen.
0: Dat is een andere discussie. Morgen komt dat inderdaad aan bod, want Ettore Pagano die speelt op een hedendaagse cello, nieuwbouwcello, die symfonie concertante.
1: En weet je ook van...
0: Dat is vanmorgen.
1: Okay.
0: We gaan eens eerst kijken naar een fragment, of luisteren ook voor de luisteraars. Dit is het begin van het lange, stevige middendeel. En het is ook nu ook... het orkest meeneemt. Het is een moeilijke passage ook weer.

0: Ja, en wat vond je van de nauwkeurigheid?
1: Dat is interessant, want het is zo anders. Nu hoor je elke noot goed en je krijgt die cellen komt goed door. Ja. En dan heeft het toch een andere impact op me.
0: Ja, het zou misschien kunnen liggen aan het feit dat je in de zaal toch een heel andere ervaring hebt. Dan...
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk ook, er zitten heel veel mooie melodieën in het tweede deel. En het tempo is 160, dat is vrij snel. Maar ik denk dat je hoeft het niet zo snel te spelen om het echt ook het karakter door te geven. En dat vind ik soms, vond ik dat jammer, dat de lyriek soms net niet genoeg lyrisch was.
0: Ja, dat is iets waar jullie echt het helemaal over eens zijn.
2: Ik heb een beetje vragen ook bij het idee van die tempies. Ik heb eerder neiging om te zeggen van die lyrische passages inderdaad iets trager te spelen. Maar dan omgekeerd, in die andere bewegingen die dan dat scherzo-achtige karakter eruit, al die kleine dansjes die erin zitten. Maar ja, met zo weinig repetitie kan je dat ook niet maken.
1: Nee, maar ik geloof ook niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat het is het karakter, het begin, dat dat heel virtuoos is. Ja, en iedereen wil dat altijd snel spelen. Ja. En Rostovi speelde het heel snel. En er is een opname van Chafraan, dat hij speelt belachelijk snel. Dat is nog twee keer zo snel als dit. Maar het moet ook de vorm. Je verliest de vorm van het stuk. Ja. Dus als je het te veel gaat uittrekken, dan verlies je het. Het is heel moeilijk om het goed te verdedigen.
0: Moeilijk evenwicht. En dat is natuurlijk echt...
1: Maar het is heel knap wat hij gedaan heeft. Ik bedoel, dat wil ik wel eens heel duidelijk maken. Dat...
0: Hebben jullie iets van vermoeidheid gemerkt? Want normaal heb je weinig rustpauzes. Nu, als er applaus komt na dat tweede deel.
1: Ik denk toch dat ook... Ja, het is gewoon na... Want dat moderne stuk is ook niet niks. Mm-hmm. En fysiek zwaar. Ja. En dan nog eens een keer dit spelen. Ik denk wel dat dat een rol speelt.
0: We gaan het sowieso hebben over Fang Man zo meteen. Maar blijkbaar staat Yo Kitamura ondertussen bij Clara de Dekker. Dus over naar jou, Clara.
3: Dankjewel, Katharijne. En het is hier gelukkig ook al een pak frisser dan op het podium. Dus Jo kan ook al een beetje bekomen en afkoelen tegelijk. Jo, good evening. Congratulations. What a wonderful performance. I'm so happy to see you back here in the final. I hope you're feeling happy as well after your performance.
4: Yes, I'm very happy and I'm satisfied with my performance. And also I'd like to say thank you for the composers like Fang Man and the Prokofiev to write this fantastic piece, and also for the maestro and also conductor and everyone. So
3: how was it to play with the Belgian National Orchestra?
4: Yeah, they were so energetic and very supportive in the rehearsal and also in the performance. And I think it was an amazing conversation with the orchestra.
3: But you were amazing as well. Let me quickly translate. Ja, Jo, heel mooi om te zien. Is vooral heel dankbaar. Hij wou meteen Fang Man bedanken. Ook alle muzikanten van het orkest. Hij vond het geweldig om met hen samen op het podium te kunnen staan. En hij heeft ervan genoten. En hij voelt zich ook wel best voldaan na zijn optreden. Yeah, Jo, you spoke already about Fang Man. About her beautiful and fascinating piece. But you had only 1 week to study it. Was that enough time?
4: Actually, it was not enough. So, the piece is so fantastic and it has a lot of colors and a lot of atmosphere. But to read these difficult rhythms and also the orchestra score is very complicated. But once if you get the piece, it will be okay. But to perform and to tell the story about the Four Seasons, maybe it is not enough for 1 week to study.
3: But you did an amazing job, especially because I'm very happy that you finally chose the cello. You told us earlier that you first thought about the bassoon and the double bass. Are you happy you finally ended up with the cello?
4: Yes, I'm very happy. And cello is my best friend, and it's part of me. And now I can't think with other instruments. I really love the cello.
3: I think you made the right choice. Thank you, Jo, for your wonderful performance. Also, thank you for the origami flower you made for me last time. I still have it, and maybe in a few days it will be worth a lot of money. Thank you so much.
4: Thank you very much.
3: Ja, daar moet ik misschien toch een heel klein beetje uitleg bij geven. Tijdens de halve finale heb ik ontdekt dat Jo ook ontzettend goed is met origami, Katelijn. Hij heeft voor mij toen een hele kleine witte roos gemaakt. Echt prachtig. Die heb ik nog altijd. En ja, wat heb ik hem nog gevraagd over dat verplicht werk? Was 1 week genoeg? Waarschijnlijk niet, want er zit zoveel in. Maar maar hij heeft alles gegeven. En ik ben vooral heel blij dat hij dan toch voor zijn derde keuze is gegaan voor de cello.
0: Ja, inderdaad, daar zijn ze heel sterk in. Ik heb zo ook nog ergens een kraanvogeltje liggen van een of andere violiste in een van de zoveel wedstrijden. Dankjewel, Clara. We gaan maar meteen eens kijken om er terug helemaal in te komen of en luisteren naar een fragment uit The Four Odes to the Tidings of Flowers van Fangman. Dit is een fragment uit Lente, de cadens, echt het moment waarop je iets kan tonen.

0: Ja, laten we eens beginnen. Arne, wat vond je van zijn Four Oats?
1: Ik vond het heel interessant wat hij deed. Doorgaans zocht hij ook wel naar de verschillende stemmingen die in die vier stukken zitten. Zoals dit van we net gehoord hebben, heel subtiel. Wat ik heel fijn vind bij hem is dat hij erin slaat om ook hele, hele zachte klankkleuren te maken in de harmonieken. Hele poëtische, verstilde, fragile bijna, waar je de stilte hoort in de natuur. Mm-hmm. Want het gaat uiteindelijk over bloemen en zo. Er zitten dus een aantal zeer fijnzinnige, subtiele impressionismen die bijna een soort verlengde zijn van wat in het orkest gebeurt. En dat vond ik heel poëtisch.
0: Ja.
1: Daartegenover de meer energetische momenten, daar zat ik ook weer een beetje op mijn honger. Nou, dat orkest is zodanig zwaar georchestreerd dat het misschien in de opname perfect in balans klinkt, maar in de zaal toch soms iets moeilijker.
0: Ja.
1: Maar hij heeft wel heel veel zin voor klankkleur. En wat zeer belangrijk is in dat stuk. Want dat is een stuk die je in feite niet concertant mag spelen. Nee, het is geen concerto, maar het is eerder een soort evocatie van energetische, sonische processen. Die, laten we zeggen, uit de metafoor van de bloemen komen. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn zo die sonische processen van metamorfose, van transformatie. En bijvoorbeeld in dat stuk daar begint hij met die zachte arpeggio's die bijna een soort mutatie zijn van een Bach-suite.
0: Ja.
1: He, die
0: citaat komt daar even in voor. Ja.
1: Een beetje Philip Glass-achtige Bach, noem ik dat dan.
0: Mm-hmm.
1: En hij gaat ermee aan het werk en dat transformeert zich dan naar volle toon en dan naar pizzicatos. En die metamorfose van de klank,
0: ja,
1: dat is iets wat heel interessant is in dit stuk.
0: Ja. Jeroen?
2: Ja, ik vind dat hij dat erg mooi heeft gespeeld. Ik vond alleen het laatste stuk, de herfst was dat, geloof ik.
0: Is inderdaad,
2: ja, daar is de orchestratie en daardoor kwam hij niet zo goed tot zijn recht. Dus ik weet niet of de volgorde helemaal. Ik vond dat hij wel het eerste stuk gewoon fantastisch speelde.
0: Hij is begonnen met de winter.
1: Ja.
2: Ik vond hem wel. Ik vind hem echt een hele oprechte en eerlijke muzikus. Mm-hmm. En ik heb er veel bewondering voor.
0: We gaan er zo meteen nog even over verder. Maar niemand minder dan Fangman staat op dit moment bij de onvermoeibare Clara.
3: Inderdaad, Katelijn. En ze heeft niet veel tijd, dus ik ga haar niet te lang laten wachten. Good evening, Fangman. First of all, congratulations. We've already heard your fascinating piece, Four Odes to the Tidings of the Flowers, 3 times this week. What is it like to finally hear it performed live?
4: It's great to hear already 3 different versions of the piece because they all choose very different order. So I was actually afraid they would choose the same order. So far, they all choose different one. And also, they have a very different personality that already represent the piece very differently.
3: Except the order, what surprised you the most during the different interpretations so far?
4: What was the question?
3: Except the order, what surprised you the most in the different versions we've already heard so far?
4: I would say I haven't been surprised yet because I was also sitting in the rehearsal. And so far, the four movements should have 24 different orders. So these 3 order already I was thinking about. So I'm looking for the rest of the performances. Maybe there will be one that's.
3: It's only Tuesday, so a lot of other versions are coming up. Ja, echt verrast is ze toch nog niet deze week. Ja, ze is wel blij nogthans dat ze allemaal een andere volgorde hebben gekozen. Daar had ze een beetje schrik voor dat ze allemaal dezelfde volgorde zouden kiezen. Dat zou ze een beetje jammer vinden. Maar toch, ze is heel blij dat ze in de 3 versies die er al geweest zijn vooral hun persoonlijkheid heeft gehoord. Dat vindt ze heel belangrijk. Fangman, the jury is following the score very closely during the performances. But what do you listen for when you listen to your music?
4: I think, to me, I'm looking for expression. Very important is how they interpret the colors and also the expression of the piece.
3: Yesterday, Lionel Martin added a collective scream by the orchestra. Did you like it?
4: Yes, I do. Yeah, I think it's a very, very dramatic treatment. Especially since he put the winter in for the last movement, this is very very effective.
3: It showed a lot of personality. Ja, die schreeuw die Lionel Martin er gisteren aan heeft toegevoegd op het einde van de winter, dat vond ze zeer goed werken, want daar zoekt ze dus wel echt naar. Naar die persoonlijkheid, naar die expressie, dat vindt ze zelf het allerbelangrijkste. Fangman, you also met all the finalists at the chapel where they had the chance to ask you questions. What did they ask you most often?
4: I think I was very happy they all ask musical questions. They also want to know the story behind the piece. They want to know what my inspiration was. So this, I think, all will help them to interpret the piece better.
3: Yeah. And to understand it better. I also have a question, a last one, because I heard that you have quite an interest in Belgian cuisine. So what's your favorite Belgian dish so far?
4: That I forgot the name. It's kind of a beef. I don't know the name, but it's like slow cooked for hours.
3: Sounds good. Let me know when you find a name. But I hope you like Belgian chocolates as well, yes, because we have a small surprise for you.
4: Thank you so much.
3: No chocolate, because that would melt with these temperatures, but some cookies, Belgian cookies. I hope you will enjoy them. And thank you so much for the music.
4: Thank you so much.
3: Ja, een dessertje zou er bij mij ook wel in kunnen, maar dat zal voor later zijn, want zometeen gaan we luisteren naar Ivan Sendetsky. Hij brengt het eerste celloconcerto van Shostakovich, maar eerst geeft Celeste Pieter-Wispel bij ons een korte masterclass.

dat was het begin van het eerste deel. Het tempo is strak. Strak. Maar Allegretto, als het te snel is, wordt het scherzando. Maar ik denk toch echt dat het geen grap is. Hè? Het is een pom, pom, pom, pum. Het is geen grap. Zoiets. Hè? Het is het echt niet. Het is streng, verbeten. Het begint ook piano. Je moet niet meteen je trui uittrekken. Dus ik denk dat het belangrijk is dat die motivische elementen goed gepresenteerd worden. Dat ze niet in elkaar lekken. Dat er geen, nou, zoals in een schilderij, geen vlekken ontstaan. Dus je hebt echt. En niet. Dat is gezellig. En het is geen gezellig stuk.

Dit is dus het zogenaamde tweede thema. Traditioneel is dat het zangthema. Hier is het een brullende solist, fortissimo. En hij zingt maar één noot eigenlijk. La, la, la, la, di, di. Oké, één extra. Maar dat wordt gecontrasteerd met een ander karakter dat erop in gaat beuken. Dus het is fortissimo zonder accenten. La, la, la, di. En dan op een gegeven moment krijgen we... Echt... Heel naar en naargeestig, wat eigenlijk lyrisch zou moeten zijn. Dus ja, ik vind het fijn als een solist die ironie op een of andere manier laat doorsijpelen. Maar zorg dan dat het zonder accenten begint. En dat wanneer er accenten komen, dat het echt enorme inslagen zijn.

0: Dit fragment bevat dan wel een echte grap. Er is altijd alcohol in het spel bij Shostakovich. Na de hoornsolo, een hele significante hoornsolo. En dan komt de solist binnen, maar nu echt met een flinke borrel te veel op. Hij moet in drie tellen moet hij van forte naar piano strompelen. En dan speelt hij dat motief niet strak en verbeten, maar met die slok op. Dus hij moet doen. En dan is het. Dan krijgen we die kanonslagen weer. Dus ja, ik verwacht van de kandidaat dat dit wel een momentje is. Van, kan die ook dronkenschap suggereren?
1: Ja, Pieter Wispelwey, begeleid door Stefanie Proot, die de orkestpartij voor haar rekening nam op de piano. Morgen is hij bij ons te gast. En donderdag geeft hij het vervolg op deze masterclass. Want dan horen we het eerste celloconcerto van Shostakovich zelfs twee keer. Jeroen, Pieter wil in dit... Wil hier een brullende solist en een dronken solist horen. Wat verwacht jij van de solist?
2: Nou, ik vind dat Pieter ten eerste dat hij het erg goed speelde. Want ik vind dat begin bijvoorbeeld, dat is een soort van mars. Ja. Mm-hmm. En vaak wordt dat veel te snel gespeeld. En ik vind dat hij het karakter, ook die zangerigheid... heel vaak spelen mensen met grote accenten en dat doet hij niet. En ik ben het eigenlijk helemaal met hem eens.
1: Oh,
2: en ik vond dus ook dat... hoe hij dat speelde, ik dacht van... ja, zo zou ik het ook wel willen horen. Dus ik vond het eigenlijk heel erg goed. Ja.
1: Heel fijn. Ja. Arne, jij had het in de halve finale onder andere... en daarnet ook nog over het sarcasme en het verzet tegen de Sovjet-ideologie. Onder andere in die sonate van Schnittke. Dat hoor je hier natuurlijk ook, hè?
3: Ja,
1: dat zal... Hoe moet een solist daarmee omgaan?
3: Hoe moet hij daarmee omgaan? Je moet er zich zeker voor mij toch wel rekenschap van geven dat je dat kent, dat je die historiek daarvan kent.
1: Als Rus zou hem dat moeten lukken, denk ik dan.
3: Zeker en vast. Van Rus, ja, zeker. Ik vind het belangrijk omdat je op die manier een narratief kunt creëren die geloofwaardig is. Vooral ook die humoristische momenten, die ironie, dat sarcasme die erin zit, dat zeggen we iedere keer opnieuw. Het is een of ander soort arena van de comédie humaine die daar wordt geplaatst. Je kan het bijna spelen als een opera ook. Hè? Als je het met een beetje verbeelding gaat gaan benaderen, dat is dan meer een soort een inhoudelijk narratief waarmee je dat metaverhaal die in die muziek zit, op je eigen manier probeert duidelijk te maken.
1: Dat is natuurlijk niet voor beginners, hè, om zo'n dingen te doen. Hoe leer je dat?
3: Nee, maar het is ook natuurlijk een echt expressionistisch stuk. Mm-hmm. En als je een beetje de lading van expressionisme, vitalistisch expressionisme, of dat psychologisch expressionisme, die elementen pakt, ja, dan kan je daarmee fantastisch aan de slag. Want je kan ook zoveel verschillende stemmen uit je instrument halen. Er is niet één celloklank in dit stuk. Er zijn de verschillende. Hè. Pieter spreekt al over de mars, spreekt over de dronken cellist. En er zijn er nog zoveel meer. De krijsende, de huilende, de schreeuwende. Al dit soort elementen kun je eruit halen. En als je die pakt, is het toch wel heel... Het is bijna alsof er een orkest in de cello verborgen zit. Ja. Want die instrumenten, die zangstemmen, die elementen, die worden eigenlijk ook versterkt door het orkest.
1: Ja.
3: Dus je krijgt die echo's in het orkest van die karakters, of je neemt ze over. En in die zin krijg je een soort fantastische theater of arena van die comédie humaine, en is van de macht en van de verzet.
1: Ik wil nog
3: eerst
1: toch over Ivan Zendetsky, die trouwens, wie kijkt, zal die beelden kunnen zien. We hebben zijn aankomst kunnen filmen, dat zal hier tussendoor wel passeren. Wat vond je van zijn parcours tot nu toe? Oudste van het stel?
2: Ja, ik heb hem niet zoveel gehoord, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja.
2: En ik ken hem al langer, want ik heb ooit in de jury gezeten van het Davidoff-concours, waarin hij, en toen speelde hij ook Shostakovich. Toen heeft hij dat niet gewonnen, maar toen, het was wel een uitzonderlijk een goede cellist, ook toen al. Maar ik heb gehoord dat hij een enorm goede indruk heeft gelaten.
1: Ja, ik denk, Arne, je hebt hem gezien, hè? En hij stond ook bij jouw lijstje van favorieten.
3: Ik stond bij min 12.
1: Kijk, degene die door mocht inderdaad naar de
3: zeker
1: finale.
3: Vast.
1: Hoe zou je hem karakteriseren?
3: Hij staat bij de 12 omdat ik hem ook een uitzonderlijk goede cellist vind. En als wat hij speelt echt... Mijn enige opmerking die ik persoonlijk had, is dat ik vond dat hij een beetje te naar mijn gevoel een soort eendimensionaliteit geeft. Mm-hmm. In zijn benadering. Hij speelt Beethoven of hij speelt Ligeti. En hij speelt dat allemaal met dezelfde soort vibrato, dezelfde soort klank die eigenlijk cello spelen is. En mijn opmerking was, ik vind hem een fantastische cello speler, maar dus ik ben benieuwd wat hij met die karakters gaat doen.
1: Ja.
3: En die Shostakovich ook.
1: Eigenlijk is hij een beetje een ongrijpbare persoonlijkheid. Maar wie weet zal dat filmpje dat we over hem gemaakt hebben, of het portret dat we van hem hebben, wat meer toelichting geven. Hier is dat portret.
4: I'm Ivan Sendetsky. I'm a cellist, obviously. I came from Russia, St. Petersburg. I mean, I like to overthink myself, but to not get super tired of this, I usually put my headphones and I listen to Jordan tones, Arabic tones. That's really calmed me down. And I like also the French chanson. One of my favorite piece of all time is actually La Bohème by Charles Aznavour, yeah. That's really put me in the best mood. My dad is a principal cellist in Mariinsky Orchestra. When I was in the belly of my mother, and my dad used to practice all the time at home, and when he stopped practicing, I was always, you know, beating the belly, so I was angry that I don't hear music. So that's how I became a musician. I have been playing and changed a lot of different cellos in my life. And for each cello, I give a sort of nickname. I have a Volchok, which means in English wolf, or wolfy, like little wolf. I have Smoky, I have my Flamingo. And this is finally the cello, which it's a name of princess. And I feel lucky in a way, because the princess and the Queen Elizabeth competition. So it's a fantastic match, and I'm happy to bring this cello. It has fantastic Italian wood and a beautiful varnish, and it's just the gorgeous piece of art. But I can't tell you at the moment what is exactly, who's the maker. Hopefully I will announce it later.
1: En zo zitten wij al terug op de leuning in de Henri Leboeuf-zaal. Ivan Sendetsky, die dus blijkbaar houdt van La Bohème van Charles Aznavour en van Oosterse of Arabische klanken. En hij maakt ons wel heel nieuwsgierig natuurlijk naar wie die cello gebouwd heeft. Maar dat is dus blijkbaar voor later. Arne, laat ons toch nog heel even, omdat jij natuurlijk als de beste weet wat het is om een werk te creëren. Daarnet hebben we iemand gehoord die nog nooit een creatie gedaan had, maar die wel een Aziat is. En we weten van het werk van Fang Man dat zij echt Oosterse en Westerse elementen probeert samen te brengen. Is dat een voordeel? Heb je die Oosterse achtergrond gehoord in zijn interpretatie daarnet?
5: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht. Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
6: Meer merk.
5: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
6: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
5: Bij VAR krijg je meer aandacht. Meer merk.

0: missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
1: Clara live.
2: Die fluitende technieken waar je bijna de imitatie krijgt.
3: Flatterd zongen, zoals
2: ja, flatterd zongen, maar ook vogelgeluiden, diergeluiden. Metamorfoses eigenlijk, hè, van de natuur die rond die bloemen zweven en zwerven. Dat is interessant om mee te werken als uitvoerder, als je dat de eerste keer moet vertolken. Je moet een ingang vinden in het werk. Hè, dat het niet alleen technisch speelt, maar ook met een bepaalde verbeelding. Die wordt aangegeven door de partituur, maar ook door de titels, door de componisten die daar tekstjes over schrijft. Er zitten ook elementen in die dan meer die ritmische kracht hebben. En daar hoor ik dan ook wel toch Amerikaanse invloed. Onder andere een beetje een verwijzing naar Philip Glass, maar nog meer naar John Adams. Een John Adams-achtige ritmiek, die eigenlijk al een beetje geïnspireerd is op Stravinsky ook. Zo takke, takke, takke, takke,
3: doem, ta, doem, ta. Ja, ze woont en werkt daar, dus ongetwijfeld heeft ze daar van alles opgepikt ook.
2: Ik had het eventjes opgezocht en ik dacht inderdaad, we hebben een Chinese esthetiek, maar terzelfde tijd ook een Amerikaanse. En die twee hybride versmelten toch wel in een eclectisch werk. Ik vind het een zeer eclectisch werk.
3: Vond je, over die volgorde, want dat is natuurlijk intrigerend. Hè? We kennen ook al de volgorde van de kandidaten morgen. En blijkbaar tot nu toe dan 6 keer een totaal verschillen. Voor, niet evident ook voor het orkest. Die hebben telkens voor elk seizoen een ander boekje. En die krijgen ook op een papiertje heel duidelijk wie welke volgorde neemt. Heb je zelf een voorkeur of wat zou jij een geslaagde...
2: Ik heb er nog niet echt in gemaakt, maar ik zou zeker en vast niet eindigen met het fragiele moment zoals dat net gebeurd is.
3: Zo, het neerleggen, dat zou je niet doen?
2: Wel, het kan, hè, maar misschien in deze context van een competitie misschien ook zou ik eerder gaan voor de twee bravoure eindes die erin zitten.
3: De schreeuw die we gisteren hadden aan het eind.
2: Was wel zeer indrukwekkend, interessante vondst.
3: Ja. Inderdaad, ik hoorde daar straks. Dus morgen gaan we bijvoorbeeld een versie hebben waarbij er een cadens aan het begin is en een cadens helemaal aan het eind. En er zal er ook één zijn die blijkbaar de twee cadensen op elkaar laat aansluiten. Dus heel benieuwd hoe dat zal zijn. Wat vind je eigenlijk van het orkest en de manier waarop ze zich hier inzetten voor de begeleiding van de...
2: Zeer lovenswaardig, fantastisch. Ja. Ze hebben inderdaad een moeilijke opdracht, want als je een creatie doet ook, er is niemand die weet wat de esthetiek is ook van, en de klank, de energie van de klank. Dat leer je door het spelen. En men merkt meteen vanaf de eerste uitvoering, maar ook al op de repetities, op bepaalde plaatsen is het orkest toch wel dik georchestreerd. Zeer massief. Het is echt een gigantisch landschap die daar zit.
3: Een gigantisch apparaat met een scheepsvracht aan percussie, zoals Bram Nolf het noemde.
2: Moest ik spelen ook. Ik zou aan die dirigent vragen, alstublieft. Maar we moeten zorgen dat dat bijna een soort extensie is van wat er in de cello gebeurt. En het idee, het is geen concerto. Hè. Het is niet de solist die wedijvert met het orkest en die tegen het orkest speelt. Maar het is eigenlijk een soort verlenging van het materiaal. Een poëtische of energieke verlenging van die metamorfoses die in de muziek gebeuren.
3: Ja.
2: En die relatie is zeer belangrijk. Daarom moeten ze heel goed luisteren en ook heel zacht spelen.
3: Ja, trouwens, ter info, blijkbaar zijn er nog last minute grote veranderingen aangebracht in de orkestratie. Bepaalde verdubbelingen zijn ondubbeld, bepaalde fortissimo's of fortes zijn pianissimo geworden. En ondertussen is hier even stil geworden, want de jury is aan de tafel komen zitten. Dus van zodra het gezelschap van prinses Astrid zich aandient in de Koninklijke Loge, vrees ik dat wij moeten stoppen. Ja. Maar ik wou je toch nog eens vragen, heb jij eigenlijk veel aan wedstrijden meegedaan, Arne?
2: Nee.
3: Waarom niet?
2: Omdat ik te oud was. Ik ben eigenlijk maar begonnen met cello spelen als ik 17 was, wat heel laat is.
3: Echt laat, ja. En nooit een ander instrument gedaan?
2: Ja, toch wel.
3: Ja. Daar zijn ze dan. Ja. Jammer. De rest is voor straks.

nouveau éteint. Merci. Koninklijke hoogheden, dames en heren. Wij verwelkomen nu Ivan Sendetsky, begeleid door het Belgian National Orchestra, onder leiding van Anthony Ermus. Hij vertolkt eerst het verplichte werk van Fang Man, Four Odes to the Tidings of Flowers, en koos voor deze volgorde. Chrysanthemum in Autumn Frost, Plum in Winter Snow, Orchid in Spring Valleys, Bamboo in Summer Winds. Nous entendrons ensuite le premier concerto en mi bémol majeur, opus 107, de Dmitri Shostakovich. Altesse royale, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Ivan Sendetsky et le chef d'orchestre, Anthony Ermus.

0: Ivan Zendetsky gaf ons weer maar eens een andere lezing van de Four Odes to the Tidings of Flowers. En ik koos voor de volgorde herfst, winter, lente en zomer. Het is een man die heel wat geloofsbrieven kan voorleggen, studeert in Sint-Petersburg. Dan aan Hans Eisler Berlijn bij Truls Zwane. Dan ging hij naar New England Conservatory in Boston bij Lawrence Lesser. Dan weer naar de Hochschule für Musik in Basel. En nu, momenteel, studeert hij aan de Royal Academy of Music London bij Josephine Knight nu. Hij is ondertussen al 29, heeft ook de vorige editie een gooi gedaan naar deze eerste prijs, Koningin Elisabeth. En dit keer is het hem dus gelukt. Vroeger speelde hij op een Nicola Bergonzi. Bergonzi, of hij dat nu nog doet, ja, dat laat hij een beetje in het midden. Hij heeft dan heel wat Tchaikovsky-concours meegedaan toen hij 17 was, 21 en 25. Omdat hij vindt dat concours je sterker maken. Waarom koos hij voor dat concerto van Shostakovich? Dat heeft hij ons zelf verteld.
1: I think this is the piece where I can introduce myself as much as possible. I believe this is one of those pieces that I feel so honest with the music and with the audience.
0: Ja, het mooie aan dat cello concerto, het eerste in S groot van Shostakovich, is dat het echt ook geïnspireerd is door de Sinfonia Concertante van Prokofjev daarnet. Het is in 1959 geschreven. Dus een goede 7 jaar later en opgedragen aan diezelfde fantastische Rostropovich. Het verhaal gaat dat Rostropovich het werk op slechts 4 dagen instudeerde en zelfs uit het hoofd kon spelen. Het wordt ook gezien als een van die moeilijke werken voor de cello. Veel dubbelgrepen, moeilijke duimposities, hoge flageolet tonen en dan pizzicati in de linkerhand. Maar, net zoals die Sinfonia Concertante daarnet, een enorm rijk kleurenpalet, zoals je dat bij al die modernere concerto's vindt. Vroeger liet men liet componist de cello erg hoog spelen om te zorgen dat hij boven het orkest uitkwam. Maar Shostakovich lost het een beetje moderner op door het orkest wat uit te dunnen en de cello uitsluitend te combineren met blaasinstrumenten of wat slagwerk, piano en de harp. Steven Isserles, een bekende cellist, noemde het werk een soort epische ballade. Het heeft niet zo'n grote orkestbezetting dus. Slechts 1 horen, maar die is dan ook erg belangrijk, want die dialogeert heel het stuk door met de cello. En dus dat eerste deel waarover Pieter Wispelwey het ook daarnet had, start met dat bekende motief van Shostakovich dat ook in latere delen opduikt en ervoor zorgt dat dit concerto ook heel cyclisch aanvoelt. U zal ook merken dat er een enorme cadens in zit. En dat weten we ook weer dankzij de blog van Bram Noof, die u kan nalezen op nationalorchestra.be/Bram. Lezen we dat de 100 minuten repetitietijd die elke finalist krijgt om met het orkest alles door te spelen, dus zowel het verplicht werk als het keuzeconcerto, dat hij die cadens echt helemaal alleen wou oefenen. Bijzonder is dat. Ben ik dus ook erg benieuwd naar. Ivan Zendetsky en Shostakovich, eerste cello concerto.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht.

0: Ivan Zendetsky, we gaan het zo meteen over hem hebben met twee gasten die popelen, denk ik, om een commentaar te leveren. Maar eerst wil ik u toch vragen naar uw mening, want ook die telt mee. U weet dat u vanaf nu 4 finalisten kan rangschikken en dat u zaterdag mee bepaalt wie de Clara Publieksprijs wint. U moet daarvoor naar vrtmax.be/doe mee. Of u kan ook, als u kijkt, deze QR-code scannen. En dan hoort u straks hoe de voorlopige rangschikking eruit ziet. En nu meteen maar naar Ivan Zendetsky en Zijn Shostakovich. Ik zie u allebei glunderen. De man houdt van rallyauto's. Heeft er zelf een misschien verklaard dat het tempo in het laatste deel...
1: Oké, dat wist ik niet. Okay.
0: Nee, goed. Arne, ik zal met jou beginnen. Wat vond je van Zijn Shostakovich?
2: Het is een fantastische werk, hè?
0: Ja.
2: En iedereen laat zich meeslepen door die opbouw van die compositie, die weergaloos is naar het einde toe. Maar ik was toch niet vanaf het begin mee. Ik vind, ik heb een beetje een probleem met zijn klank, die heel nauw is, heel... Ja, ja, een beetje benepen ook.
0: Had jij ook dat gevoel? Ja.
2: Okay. Ik mis toch een beetje die grote bogen, die grote lijnen ook in zijn spel. Zeker in het begin ook. Ik had al in de halve finale ook gesproken over een soort eendimensionele klankopvatting. Ja. En ik heb dat hier toch ook wel een beetje bevestigd gezien.
0: Ja.
2: Moet ik eerlijk zeggen. Dus ik zat een beetje op mijn honger. Er was een moment in het tweede deel wat ik wel mooi vond. Is dat hij zo heel zacht... Die totale fragiliteit, kwetsbaarheid in dat ingetogen prachtige lamento.
0: Ja.
2: Daar heeft hij wel een aantal hele mooie poëtische dingen gedaan. Heel zacht gespeeld en ook het orkest gedwongen om mee te gaan erin. En hij werd naar de hand dan in de cadenza iets beter naar de finale toe. Hij heeft zich volledig gesmeten dan en dan kwam hij er wel een beetje door. Maar ik was ook verbaasd, ik hoorde hem in de zaal. Mm-hmm. En je hoort hem soms echt niet zo goed. Dit werk is goed georchestreerd, we hadden het er ook al over gehad.
0: Ja, ja.
2: Dus hij komt er altijd wat door. Maar als je dan kijkt naar het opgelegd...
0: Ja, daar gaan we het straks over hebben. Ik stel voor dat we gewoon eens kijken naar een fragmentje uit dat tweede deel. Eens goed letten op één tempo en de intensiteit van zijn vibrato. En of hij de spanningsboog daarin kan houden.

0: Jeroen Reuling, wat valt je hierop?
1: Ja, ik kom weer op hetzelfde punt als daarnet. Het is natuurlijk maar een fragment. Als ik het hier hoor, dan heeft de cello een mooie klank. En in de zaal hoor je dat niet. Ik ben het helemaal mee eens dat de klank is niet groot genoeg. Dat is het niet eens, maar het spreekt niet.
0: Ja.
1: En ik vond eigenlijk zijn hele Shostakovich op een paar momenten... Ik vond het eigenlijk beter worden na de cadens en de opbouw naar het einde toe.
0: Ja.
1: Maar ik vond ook het langzame deel, het sprak niet echt. Het was geen verhaal wat hij vertelde. En ik vond het eerste deel ook, het was geen mars. Het was een snel tempo. En...
0: Ik heb ook geen dronkenlap gehoord, eerlijk gezegd.
2: Nee, die heb ik niet gehoord.
1: Ik bewonder zijn cellospel, want hij is een enorm goede cellist. En daar heb ik echt niks. Maar ja, dat kan ook. Kijk, zo'n cello is wel belangrijk. Dat zie je hoe belangrijk een goed instrument is, of een instrument wat draagt. Het lijkt me een mooie cello. Als ik dat nu zo hoor, heeft het een mooie klank van op de televisie. Maar in de zaal is het gewoon niet genoeg.
0: Ja, vreemd toch, hè?
3: Dat is toch wel echt problematisch.
0: Wat vonden jullie van het tempo in die cadenza?
1: Het probleem is, de opbouw van die cadens is heel langzaam. En vaak dan is er een soort van accelerando komt er. En die komt vaak veel te vroeg. En je moet het heel lang ophouden. Heel lang, zodat je niet op een te snel tempo uit. Hij kwam ook vrij snel naar het laatste deel uit. En ja, ik denk dat je dat juist moet proberen te voorkomen.
0: Had je niet gezegd, Jeroen, daarstraks, dat je hem ooit gehoord hebt in een wedstrijd waar hij hetzelfde werk speelde? Heeft zijn uitvoering aan diepte gewonnen, aan maturiteit?
1: Ja, dat is wel echt lang geleden. Het is misschien 12, 14 jaar geleden.
0: Maar
1: het viel mij toen op. Hij was toen een soort van... iedereen dacht dat hij het zou winnen. En hij kon ook niet overtuigen toen. Ik vond hem wel ook al... Ik dacht, het is hartstikke goede cellist.
3: Mm-hmm. Ja, ik vind dat een paradox. Want als ik hem zie spelen ook... ook van dichtbij op het scherm, dan bewonder ik zijn cellistiek. Zijn heeft echt waar... Het is zo iemand die zegt van wauw.
0: Mm-hmm.
3: Ja. Die man heeft echt wel een techniek, een verbluffende, mooie techniek. En zo, maar dan het narratief van wat hij brengt. Dat vertellen...
0: Die Sovjet-kritiek waar je het daar straks over had.
3: Ja. Die vele verschillende stemmen die daarin zitten, die komen daar voor mij nu te weinig. Volgens mij benaderde ik dat stuk te cellistiek en te weinig psychologisch.
0: Ja. Okay.
1: Maar ik denk ook dat de echte muzikaliteit hebben maar weinig mensen. En ik voel dat hier niet. Hij speelt goed, muzikaal, ik zeg niet muzikaal wel. Mm. Maar dat het van binnenuit, dat je dat voelt. En dat had ik bij Kitamura veel meer.
0: Ja, een soort van urgentie waarmee
1: ook,
0: je iets moet
1: die
0: brengen.
1: Speelt ook met een enorme vreugde.
0: Ja.
1: En daar kan ik wel, ook al was ik misschien kritisch, maar ik bedoel, ik heb daar toch veel meer mee.
0: Daarvoor hebben we je ingehuurd, Jeroen. Ja.
3: Wat voor mij ook zeer belangrijk is.
1: Kritisch zijn, was me al gezegd.
0: Ja, natuurlijk.
3: Wat mensen ook waarschijnlijk wel voelen en horen, los van de compositie, want er is een verschil tussen luisteren naar het applaus voor de compositie en het applaus voor de performance. Ja. Maar een indicator voor mij is altijd, hoe speelt men muziek? En we spreken over het narratief, dus die lineariteit, die directionaliteit die in het spel zit, die gedragenheid die ergens naartoe gaat. En ik heb regelmatig toch wel ook in mijn, tijdens de voorstelling en in de opgelegd ook, die speelt heel vaak heel verticaal. Mm-hmm. Dus alles wordt heel mooi zo gespeeld, maar de grote lijn die daarin zit, dat narratief van waarom speel ik dit en waar gaat dit naartoe? En dat zijn allemaal sequenzen die opgebouwd worden de een naar de andere, maar ze hebben geen link met elkaar in een soort poëtisch-dramatische opbouw. En dan kom je weer bij de psychologie van dat stuk terecht. Dat stuk zit vol... Dat is eigenlijk, virtuositeit is hier niet een ding aan zich. Virtuositeit is hier een vorm van psychologische druk. Hè? Tegenover een systeem, dat zwarte, dat bijtende, dat karakter, die historische uitvallen die erin zitten, die macabere momenten en dat groteske, verpletterende moment. Maar je kan dat technisch spelen, hè, en dat komt al heel geweldig over. Maar je kan dat ook spelen vanuit je buik en dan krijg je een ander verhaal.
0: Ja.
1: Dat is, wat ik wilde zeggen is eigenlijk dat je moet een verhaal vertellen als je muziek maakt. En dus je ziet veel mensen die enorm goede cellisten zijn. Ik ben er omringd door veel goede cellisten die ik ook bewonder en zo. Maar de echte, het verhaal vertellen. Tegenwoordig, ze kijken allemaal naar YouTube. Ze kijken allemaal naar hoe Rostropovich het speelt, hoe die speelt. Ze vergelijken het allemaal. En ik zou zo graag een verhaal willen horen wat een eigen verhaal is.
0: Mm-hmm.
1: En dat mis ik dan
0: en
1: toch.
0: En niet gespiegeld aan al die vele voorbeelden.
1: Ja, en dat is ook, denk ik, enorm moeilijk. Dat was in mijn tijd ook al moeilijk. Dan luisterden we ook te veel naar opnames.
0: De grijs gedraaide plaat van André Navarro, bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld, natuurlijk. Maar ik elke dag gediscussieerd. Ze zegt, ja, maar die doet die vingerzetting en die speelt het zo. En dan, maar kijk naar de tekst eerst en probeer een verhaal te maken wat, wat van jou is. En dan kan je altijd nog kijken wat een ander doet en daar misschien iets van leren.
0: Tuurlijk.
3: En dat verhaal is ook de manier waarop je je verankert in een wereldbeeld.
0: Mm-hmm. Ja.
3: In het wereldbeeld van de muziek waarin ze geschreven is. Maar ook hoe dat dan kan gespeeld worden en doorwerken naar vandaag.
0: Ja.
3: En in die zin is dat een ander aspect van de ontwikkeling. Niet alleen het ontwikkelen van uw métier, maar dan uiteindelijk het ontwikkelen van uw kunstenaarschap. En dat heeft niets te maken met cello spelen. Maar
0: en de relevantie natuurlijk van de werken nu nog vandaag. Er is natuurlijk ook nog een ander verhaal verteld. Hè? Dat van de 4 seizoenen.
3: Oh ja.
0: We gaan eens naar een fragment luisteren uit De Herfst, de opener. En ik zou willen dat je eens goed meeluistert naar de frasering. Hier is Ivan Sendetsky in Vangman.

0: Ja. Fang Man maakt het cellist niet makkelijk, denk ik, om mooie bogen...
1: Maar dat heb ik al beter horen spelen, dit ook. Ik vond dit ook heel fragmentarisch. En eigenlijk alle drie, ik vond ook Maria dat beter doen. Mm-hmm. Dat viel mij toen op dat zij dat zo heel mooi legato kon spelen. En dat mis ik bij hem toch een beetje.
0: Arne, wat vond jij?
2: Zijn versie vond ik te verticaal gespeeld, te fragmentarisch gespeeld en ook te dramatisch gespeeld. Deze, wat we nu net gezien hebben, hij speelt dat op dezelfde manier als hij Shostakovich speelt.
0: Dat is die eendimensionaliteit weer.
2: Je ziet die dubbelgrepen en dat wordt een dramatiek. Maar juist deze passage, dat is een soort extended arpeggio, dat begint heel zacht.
0: Ja.
2: En dat wordt steeds groter, dat wordt een soort bijna delirisch arpeggio, maar niet vanuit een soort ego-expressie.
0: Mm-hmm.
2: Maar vanuit een soort energetische klankontwikkeling. Zoals ik al zei, het zijn metamorfoses van processen in de natuur. En in deze passage merk ik dan ook, en vele andere passages ook, dat hij eigenlijk een soort, ja, ik noem dat dan een ego-expressie.
0: Ja.
2: Dat is iets anders.
0: Zich eigenlijk voor de partituur
2: en dat kan je ook niet toepassen. Ik zeg het altijd heel duidelijk, bij Debussy is een van de eerste die dat eigenlijk brengt. Die klankgolven die ontstaan, die niet een expressie zijn vanuit de romantiek, en ook niet vanuit expressionisme, maar vanuit een andere observatie eigenlijk. Die...
0: Even toch vertellen dat Arne ook muziekgeschiedenis doseert en daar is hij erg goed
2: in. Nee, ik doseer dat niet. Alle muziek heeft zijn histoire. En het is, ik geef les zoals ik eigenlijk cello speel op die manier. Ik bedoel, puur vanuit de muziek zelf. En de muziek zelf vertelt dat verhaal. Dus als je luistert naar die muziek van Beethoven, Bach, weet ik veel, dan ben je gewoon benieuwd naar dat verhaal van waaruit die muziek ontstaan is. Dat wereldbeeld, die verwondering ook.
0: En dat recreëren op scène is natuurlijk ontzettend moeilijk. Hè? We hebben hier natuurlijk te maken met de oudste van het stel. Dan zou je toch denken, de gemiddelde leeftijd is 23,5. Ja, die man heeft minstens 5 jaar meer dan de gemiddelde cellist hier. Dat er toch ook echt veel meer maturiteit nog in zit en ervaringen.
1: Ja, ik weet dat niet. Ik vind, het valt mij op dat vandaag de dag, ik zie ook soms dingen voorbij komen van ontzettend jonge mensen, 14, 15 jaar, die gewoon ongelooflijk goed spelen.
0: Ja.
1: Onlangs een meisje wat in concours gewonnen in Engeland, een Koreaans meisje. Ik heb het ook niet live gehoord, maar een Schumann-concert. Ik denk, hoe bestaat het dat je dat op je 14e zo kunt spelen? Dus er zijn mensen die al vroeg rijp zijn. Maar ik heb nog niet, tot nu toe, als ik heel eerlijk ben, nou echt iemand dat ik zeg, een tweede Rostropovich, nog niet gehoord.
2: De lat ligt vroeg.
1: Ik zou dat wel leuk vinden als we zo iemand, zo'n echt een fenomeen zouden...
0: Waar iedereen het erover eens is.
1: Ja, dit echt een fenomeen.
0: We hebben zo in deze wedstrijd al wel mensen gehad. Hè. Denk aan een Lukas Vondracek bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Daar was ook iedereen het meteen over eens. Ja, die man moet gewoon de eerste prijs winnen. Zo zijn er nog wel.
1: Maar er zijn er een paar die ik nog niet gehoord heb. Dus morgen speelt bijvoorbeeld die Italiaanse jongen waarvan...
0: Die Ettore Pagano.
1: Ik ken toevallig een opname van hem die... Maar dat vond ik ontzettend goed. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig hoe hij speelt.
0: En die speelt dat dus inderdaad op een nieuw gebouwde cello.
2: Ik vond zijn halve finale fantastisch.
1: Ja?
2: En ik was heel onder de indruk. Stond
1: ik heb veel goed gehoord over van hem. Mm-hmm. Ja, ook. Ja.
0: Dus morgen twee keer
1: symfonie.
0: Concertante.
1: Ja.
0: Ik ga toch al even zeggen aan de mensen, de luisteraars en de kijkers. Je kan nog heel even stemmen. Dus ga naar vrtmax.be/doemee. Of scan de QR-code als u zou kijken via VRT Max of Canvas. In elk geval, Arne, we hoorden dus nu een Japanner die een Russisch werk uitvoerde en een Rus die daar straks het werk van een Aziatische componist uitvoerde.
2: Ja.
0: Wie van de twee heeft zich het best ingeleefd?
2: Ja, voor mij Yuki Tamura, sowieso. Ja. Ja. Die heeft een fantastische mooie klank. Is ook divers in zijn klankprojectie. Heeft een hele mooie poëzie.
0: Mm-hmm.
2: Ook. Ik vind hem vanaf het begin, had ik dat ook gezien, een klassebak cellist.
0: Ja.
2: Ongelooflijk degelijk zo. Ja, zoiets. Iemand die het verdient ook. Ik noem hem ook de vrolijke virtuoos. Die speelt gewoon met een ongelooflijk veel gemak. Met enorm veel schoonheid. Ik vind hem misschien niet de grote kunstenaar. Maar ik vind hem wel een fantastische cellist.
0: Het is iemand voor wie een kaartje zou kopen als hij ergens komt spelen.
2: Ja, ik zou hem bij de eerste drie kunnen plaatsen. Maar ik zou liever nog iemand zien die dan nog een keer dat kunstenaarschap erboven kan tillen. Ja, die...
1: Maar hij is pas 23. Ik bedoel, het is wel een jongen die heeft wel een enorme speelvreugde. Absoluut. En dat vind ik enorm leuk. En het is heel eerlijk.
0: Ja, want dat is wel opvallend. Dat is iets wat Ivan Zendetsky zelf zegt. Hè, dat hij die authenticiteit en die oprechtheid opzoekt. Maar
1: nou ja, ik zeg niet dat hij dat niet doet.
0: Nee.
1: Want hij heeft geen theater.
0: Maar je voelt het wel onmiddellijk bij Yuki Tamura.
1: Ja, dat komt het meer van binnenuit.
0: Ja.
1: En dat kan je volgens mij niet leren.
0: Ja.
2: Een beetje dat is ook tragiek, hè, in een zekere zin. Ja. Die mensen zijn zo goed. Mm-hmm. Ik vind het ook bijna... Ja, ik voel mij zo klein om je bijna kritiek te geven.
0: Natuurlijk. Natuurlijk. Het blijft inderdaad eigenlijk ook wel een feest voor de muziek hier.
2: Ja, dat is...
0: Maar we gaan die arme Ivan niet te lang laten wachten. Ik sluit hierbij de stemming af en dan gaan we meteen naar Clara luisteren die Ivan bij zich heeft.
3: Ja, Katalijne, en van mij krijgt de alvast de prijs voor het origineel stem. Dat is toch ook al iets. Good evening, Ivan. Congratulations and welcome or welcome back, I should say, because you already took part in this competition 4 years ago. How do you feel after your performance?
4: I have a lot of feelings actually at the moment. Being tired, exhausted, happy, done, but the most important that I close my Gestalt.
3: Gestalt?
4: Gestalt. Well, it's like when you start something and didn't finish, but then eventually you need to finish, so I close the Gestalt. That I started 4 years ago. And so I'm happy.
3: And is there a different musician standing here now compared to 4 years ago?
4: You tell me. I don't know.
3: I cannot compare, but you can.
4: No, I think there's no way to compare. It's just musical. I mean, it's just the way of life. And I try to do my best. And I think today was the day that I could open myself for 300%, and I think this is the most important.
3: 300%, that is doing more than your best, Ivan. Ja, 4 jaar geleden stond hij hier dus opnieuw. Ik vroeg hem of hier nu ook een andere muzikant staat. Dat kan hij moeilijk zelf zeggen, maar hij heeft zich volledig gegeven voor de volle 300% dan nog wel. En hij is moe natuurlijk. Hij voelt heel veel op dit moment, maar hij is ook vooral blij dat het erop zit en dat hij dit hoofdstuk, denk ik bedoelde hij, heeft kunnen afsluiten vanavond. Ivan, you played the first cello concerto by Shostakovich, a piece you already performed so many times. What keeps attracting you to this concerto?
4: Well, actually, this is easy. The first day when we arrived in Chapelle, Lydie asked me, I mean, she asked everybody to paint something. And for me, the Shostakovich, the first cello concerto, is one painting in cubism, you know, style. And so it has a lot of millions figures, but in the middle, in the center, there's the most dramatic. That's why for me the second movement, this is the most dramatic moment, not the final, which maybe for most of the people, you know, they think, oh, this is a lot of fire fast. But I think the second movement has the red color. So for me, the Shostakovich Cello Concerto is the piece where it's your job to put all the little figures all together and make your own fairy tale.
3: Fairy tale and painting. Ja, hoe ga ik dat hier vertalen? Ik vroeg hem waarom hij toch maar blijft teruggrijpen naar dat eerste celloconcerto van Shostakovich, want hij heeft dat al zo vaak gespeeld. Hij vergelijkt het met een schilderij, een cubistisch schilderij, waarin je 1000 verschillende figuren kan ontdekken, maar het hart, dat zit vooral bij hem in het tweede deel, niet in de finale, waar hij kan uitpakken. Nee, die emoties in dat tweede deel, daar is het hem vooral om te doen. Ivan, if you're not playing the cello, you are building them, because that's apparently another thing you do together with your family. How does that work?
4: I don't know how does that work. It's just my little hobby. But no, if you ask me what would I do if I would not be a musician, this is not that I'm, you know, I would spend all my day.
3: No, you would be a racer, because that's another thing I discovered about you. Yeah. You love speed, you love racing.
4: Yes, I do.
3: So, one last question. Which gives you the bigger adrenaline rush? Driving fast or walking onto this stage?
4: Oh, that's a good question. it's hard to answer. I think probably stage at the moment.
3: But luckily, you don't have to choose. You can do both, but drive safe, Ivan. And thank you so much for this wonderful performance.
4: Thank you very much.
3: Ja, snelheid, daar houdt Ivan van Katelijne op en naast het podium. Want je zei het daarnet ook al, hij heeft een rallywagen, hij houdt van racen. Of hij daar echt veel tijd voor heeft, dat weet ik niet. Want in zijn vrije tijd, een van zijn hobby's, dat is ook nog een cel opbouwen. Ja, waarom niet?
0: Ja, en dat brengt mij plots wel op ideeën. Want hij vertelde in het filmpje daar straks dat hij niet kon vertellen wie zijn cello gebouwd had. Dat hij het hoopte ooit nog eens te onthullen. Wie weet speelde hij vanavond wel op zijn eigen instrument. Zou kunnen, hè?
5: Zou kunnen.
1: Denk ik niet.
0: Ja. Nee. We hebben 4 finalisten gehoord. Wie zouden jullie het hoogst rangschikken?
1: Yoki Tamura voor mij.
5: Ja, voorlopig wel. Ja.
0: Voorlopig wel. Ja. Goed, dat ga ik dan straks vertellen, wat het geworden is. Morgen is het aan jouw studenten, Clara Dietlin, Jeroen. Mm. Wat zijn haar sterke kanten volgens jou?
1: Enorme natuurlijk spel. Mm-hmm. Heeft iets heel vanzelfsprekends, maar ze is ook heel gevoelig voor stress. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe het... Meestal redt ze het wel, maar het is wel...
0: Is dat dan voor jou extra spannend als je...
1: Nou, ja, dat valt eigenlijk wel mee. Ik bedoel, ik leef wel met ze mee, maar ik denk ook... Ja, zij moeten het doen, ik niet. Mm-hmm. Dus ik hoop gewoon dat zij dat kan doen wat ze zelf... Ze wil dat stuk al heel lang heel graag spelen. En dus... zij heeft ervoor gekozen.
0: Ja, dat wordt nog heel boeiend.
1: En ze speelt op de cello van mijn vader.
0: Dat is wel heel bijzonder.
1: Dat is wel heel bijzonder, ja.
0: Ja, onvoorstelbaar. Ja. Ja, dat hij ook nog eens in de Elisabeth-wedstrijd terechtgekomen is.
1: Ja, ongelooflijk. Ja.
0: Ja, je bekommert je in de muziekkapel niet alleen om jong talent, maar je hebt op Schiermonnikoog, waar je ook lang een festival hebt gecureerd, een compleet talentenfestival. Wat is dat precies?
1: Ja, daar zijn we 15 jaar geleden mee begonnen. Eigenlijk klein, samen met een goede vriend van mij. En dat was eigenlijk meteen een succes. En toen zei hij van ja, maar als wij willen dat het ook leefbaar is, moet er ook publiek komen. En dan moeten we. Toen hebben we er een jong talent, dus hebben we mensen uitgenodigd. En het is de masterclasses zijn, durf ik wel te zeggen, wereldberoemd geworden.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik wel heel bijzonder, want we hebben echt enorm veel aanmeldingen.
0: Ja, fantastisch.
1: Dat is echt wel bijzonder. Per klas soms 50, 40.
0: Wat?
1: Aanmeldingen voor een masterclass is dat echt heel veel.
0: Ja, en of?
1: En ik denk dat het is de sfeer van het festival. Het is goed georganiseerd en het is een heel mooi eiland. Dus,
0: fantastisch. Ja. Ja. Heel fijn. En Arne, jij bent met de Spaanse componist Hector Parra aan het werken aan een werk voor cello en elektronica.
5: Ja.
0: Wat voor iets moet dat worden?
2: Ja, ik heb met hem al een werk gemaakt waar we zo metaforisch de diepe ruimte ingedoken zijn tot geen zwarte gaten enzovoort. We hebben wel samengewerkt met Thomas Hertog, een astrofysicus, om een narratief te creëren die ook wel klopt. Met de bedoeling om een soort nieuwe resonanties te creëren, intuïtieve resonanties met dingen die vandaag toch wel aan de orde zijn.
0: Ja.
2: Die onder andere dus de astrofysica. En nu gaan we met hem een nieuwe... werk maken die zal gaan over de verschillende levensvormen van Gaia. Om een niet-antropocentrische muziek te maken, maar een muziek die de poëzie eigenlijk van die verschillende levensvormen in de natuur, gaande van microscopische levensvormen tot gigantische geofone levensstructuren.
0: Om veel moeilijke woorden bij elkaar op een late avond, beste Arne.
2: Ja, maar dat is zo heel fascinerend.
0: Het is enorm fascinerend. Wanneer moet het klaar zijn?
2: Ja. Volgend jaar gaat dat klaar zijn.
0: Okay, wow.
2: En die elektronica die we gebruiken als een soort extensie. Het is bijna een soort orchestratie dat je maakt vanuit de cello solo.
0: Hey.
2: De bedoeling is dat het intuïtief klinkt.
0: Goed. Nu naar iets heel banaals of down to earth. We moeten nog de favoriet onthullen van de dag.
2: Ja.
0: Dus ik ga daar toch maar aan beginnen, zodat we niet al te laat in ons bed zitten straks. Even vertellen wie u naar de derde plaats hebt verwezen. Dat is Ivan Zendetsky. Die staat op de derde plek. En de zilveren medaille die gaat voorlopig naar Yoki Tamura.
2: Aha.
0: En dat is wel spannend, maar de voorlopige winnaar is Lionel Martin. Of u het daar nou eens bent of niet, kijk, morgen is er nog een dag. Heel veel dank voor die boeiende bespiegelingen. En morgen horen we dus de Franse Clara Dietlin en de Italiaan Ettore Pagano. Twee indrukwekkend jonge muzikanten alweer, die allebei de Sinfonia Concertante van Sergei Prokofjev brengen. Dus dat wordt vergelijken. Heel veel bedankt voor het luisteren en het kijken. En hopelijk tot morgen. Een fijne nacht nog.
6: Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Buggenhout zou het treinverkeer vanaf de ochtend opnieuw normaal moeten verlopen na het tragisch ongeval van vanochtend. Na de botsing tussen een trein en een schoolbusje met leerlingen van het buitengewoon onderwijs zijn 4 doden gevallen. De chauffeur van die bus, 2 leerlingen uit Bornum en een begeleidster. 5 leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Ook bij de gewonden is er een kind uit Bornum en daar is de verslagenheid groot. Burgemeester Geet de Bruin wil alle inwoners de kans geven om een rouw te betuigen, zegt ze.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden. En dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. De spoorwegovergang was goed beveiligd volgens spoornetbeheerder Infrabel. Er was zelfs een extra verkeerslicht voor verkeer dat zijwaarts de sporen oversteekt, zoals dat schoolbusje vanmorgen. Infrabel probeert waar dat kan overgangen te sluiten, omdat ze hoe dan ook gevaarlijk zijn. Waar dat niet kan, zijn 2 halve slagbomen, zoals in Buggenhout, de beste optie. Dat zei Frederik Petit in Ter Zake.
2: Dat is historisch zo gegroeid, dat is ook wettelijk bepaald. Infrabel en dus de overheid hebben dat bestudeerd, geanalyseerd. En dus de beste overweg is een overweg met 2 halve slagbomen, verkeerslichten en een belsignaal, zoals er hier was, eventueel versterkt met andere maatregelen. En ook net om te voorkomen wanneer iemand op de overweg zelf zou zitten, wanneer de slagbomen volledig gesloten zijn, dan is er geen vluchtroute meer. En dat wil je natuurlijk vermijden, want dan krijg je een ander soort van ongeval.
0: Het cruiseschip Hondius, waarop het hantavirus is uitgebroken, is niet grondig genoeg gekuist en dat moet opnieuw, dat zegt het Nederlandse Gezondheidsagentschap. Het schip ligt al een week voor anker in Rotterdam en zou vandaag naar Vlissingen varen, de thuishaven, maar na inspectie is een betere poetsbeurt nodig. Afgelopen vrijdag nog testte een Nederlands bemanningslid van dat cruiseschip positief op het virus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Tot 6 weken na besmetting kunnen er symptomen opduiken. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen overleden. In Bretagne en Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat zij een jongen van 11 hebben gewurgd. Het lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
3: Het lichaam van de jongen van 11 jaar werd zondag gevonden in Rennes in Bretagne. Er was een badhanddoek strak om zijn nek getrokken. Gisteren werden 2 verdachten aangehouden, een jongen en een meisje van 16 en 15. Die 2 kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen, ter waarde van enkele tientallen euro's. De 2 wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondig aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld. Daarna vluchtten ze. Uit de autopsie is gebleken dat de jongen inderdaad is overleden door wurging. De 2 kinderen van 15 en 16 zullen morgen worden voorgeleid aan de rechter en vrijwel zeker in staat van beschuldiging worden gesteld.
0: Sport in de play-offs van het basketbal staan Oostende en de Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale. In de 3e wedstrijd van halve finales klopte Oostende Aalst met 78-60. De Antwerp Giants versloegen Limburg United met 84-73. Oostende en Antwerp staan nu 2-1 voor. Wie het eerst 3 matchen wint, gaat naar de finale. Het weer nog met 30,3 graden gemeten. In Ukkel hebben we de eerste tropische dag van het jaar gehad en het was de warmste 26 mei ooit. Vannacht is het helder en nog altijd warm in de grote steden. Wordt het niet koeler dan 18 graden en morgen opnieuw veel zon en ietsje frisser, 27 graden in het centrum.

0: 22 graden aan zee, 's avonds kans op bui, op een bui of onweer in het zuidoosten. Zo dinsdag 26 mei, zit erop, een goede nacht.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.